daar zijn we weer. Een hele goede nacht. Hey, hoe later op de avond, hoe schoner het volk, zeggen ze wel eens. Waarvan akte? Zo namelijk Justy, Jack, Style & John. Eerst Coldplay voor je.

0: voor je op 3FM.
1: Hallo? Mijn knop doet het niet, hoor je het? Ik blijf maar rammen. Hallo? Ja, oké. Okay. Hij is er. Goeiedag zeg. Nou ja, als de techniek meewerkt, heerlijk. De werkweek is immers begonnen en de apparatuur heeft er ook geen zin in, begrijp ik. Joh, het weekend achter ons. De werkweek heeft ons weer stevig vast, wat ik zei. Een nieuwe week vol keuzes die gemaakt moeten worden. Maar je eerste keuze, die heb je alvast gedaan. En dat was een goeie, dat kan ik je wel vertellen. Je hebt namelijk gekozen voor 3FM. Scheelt je ook meteen weer een zorg, hè? Want over de muziek hoef jij dan niet meer na te denken. Dat is lekker, heb ik al voor je gedaan. Bijvoorbeeld Artemas heb ik zo nog voor je. Teun Willems is de naam, je maat tot laat. We zijn allebei wakker, dus we zitten in hetzelfde schuitje. En over schuitjes gesproken, dat schip met dat Hantavirus aan boord. Dat komt dus naar Nederland. Een paar passagiers die zijn al richting Eindhoven. Maar het bootje zelf gaat aanmeren in Rotterdam. Ik vraag me dan toch af, moeten wij ons zorgen gaan maken? Is corona 2.0 aanstalten? Zal het allemaal wel meevallen? Ik weet het niet. Ik ben wel benieuwd naar jouw mening in de NPO Luisterapp. Kom maar door. Moeten we ons zorgen gaan maken over het Hantavirus of zal het allemaal wel meevallen? Ik ben

0: Wat een heerlijk geluid van Artemas is dat, zeg, op je... Nou ja, je toch wel een beetje late zondagnacht. Een hele goede nacht. Ik heb het eventjes met je over dat Hanta-virus, hè. Het zit nu op dat bootje, de Hondius, dacht ik. Pin me er niet op vast, ik weet het niet zeker meer. Maar dat virus, daar gaat het eigenlijk de hele week al over. En ik was het een beetje aan het volgen en ik dacht toen bij mezelf... ja, er zijn al een paar mensen van dat bootje afgehaald. Die zijn nu richting Eindhoven aan het komen. Het bootje zelf gaat doorvaren en aanmeren in Rotterdam. Dus op twee plekken in Nederland kan dat Hanta-virus dan aan wal komen. En ik vroeg jou, joh, is dat nou iets waar we ons zorgen over moeten maken? Is dat een soort corona 2.0? En de meningen zijn er wel enigszins hetzelfde over. Ik krijg een berichtje in de NPO-luisterapp van Hans. Die zegt eerst... Nee joh, je kan maar beter dood zijn, heb je het gehad. Dat is een instelling. Later zegt hij ook... het valt reuze mee daarbuiten, dus laat je niet kennen. Ben ik ook wel met je eens, Hans. Dank je wel. En ook Robin de Kipchauffeur is erbij. En die heeft ook wel een leuke mening daarover. Die steekt hem ietsjes positiever in. Moet je luisteren.
1: Ah, Teun, of je je nou wel of niet zorgen maakt... Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Pas op het moment dat de regering zegt dat er niks aan de hand is... Nou, dan weet je het wel. Dat zeiden ze met corona ook. En wat kregen we toen? Een lockdown. En we kwamen met de lockdown de beste nummers.
0: De allerbeste nummers. Zo is het ook wel weer, Robin. Dus misschien, laat het Hanta-virus maar komen, joh.

3FM talent Micha voor je. Laaier hoorde je op 3FM. Hey, muziek doet echt ongelooflijk veel met mensen. Er zijn ook verschrikkelijk veel onderzoeken naar gedaan naar wat het dan allemaal met je doet. De een die zegt dat je ervan ontspant, de ander dat het prikkelt. Weer een andere die zegt, het kan stress en pijn verlagen. Heel veel onderzoek, maar wat muziek ook doet, en wat je niet snel in die onderzoeken terugziet, is dat het je een buitenaards gevoel kan geven. Ik lag gisteren even met een koptelefoon op bed en er kwam een track voorbij die mij serieus even van het matras optilde. Alsof je zweeft op de muziek. Wil je dat ook? Sluit je ogen en luister naar deze van Paul en Frits.

Chef Special. In de nacht van 3FM. Fly Like Me hoorde je. De koppen staan strak. De pennen zijn zo'n beetje geslepen. En de gymzalen die ruiken alweer heerlijk naar angstzweet. Kortom, de centrale eindexamens zijn begonnen. En terwijl de jeugd zwoegt op wiskunde, formules, Franse woordjes uit het hoofd moet leren, vraag ik me af hoe ze er in de Willemskantine, mijn vaste stamkroeg, ooit doorheen zijn gekomen vroeger. Had ome Ruud misschien een talenknobbel? Had hij vooral slimme afkijktrucjes, dat kan natuurlijk ook. En tante Cor, ja, het is misschien niet aardig, maar ik ken haar als niet het meest scherpste mesje uit de la. En toch heeft ze het gehaald. Ja, er zit maar één ding op. Ik ga zo even bellen en kijken hoe zij dat vroeger hebben meegemaakt. In de Willemskantine, mijn vaste stamkroeg. Ome Ruud, tante Cor, zo even bellen.

0: Muziek van Harry Styles voor je. American Girls op 3FM.
1: Niet poetsen, maar lullen.
0: Ja, de koppen staan strak, de pennen zijn geslepen en de gymzalen ruiken heerlijk naar angstzweet. Dat allemaal, want de centrale eindexamens zijn begonnen. En terwijl de jeugd zwoegt op wiskunde, Frans, noem het allemaal maar op, ga ik even kijken hoe ze dat in de Willemskantine vroeger hebben gedaan. Ja, die ome Ruud is niet meisjeslim, tante Cor helemaal niet. Kijk hoe zij zich er doorheen hebben geslagen toen de tijd.
2: Och, je neven, min 3. Ja, met Ruud van de Willemskantine.
0: Hey, Ruud, hallo. 24 ben je nou aan het rekenen, Ruud? Oh, voor die examentijd, hè? De scholen zijn weer begonnen met de grote toetsen allemaal.
2: Examens, hou op, schei uit. Ik krijg al vlekken in mijn nek van die rekenmachine hier voor me. Ik heb vroeger de LTS gedaan, maar dat was tenminste nuttig. Maar wiskunde, die stelling van Pythagoras, wat heb ik er aan?
0: Nou Ruud, het is in principe de basis voor veel berekeningen, hè? Zo moet je het wel zien.
2: Wil niet, Teun. In de horeca heb je niks aan Pythagoras. Ja. Ik heb mijn horecawiskunde. Ik moet weten hoeveel vaties er uit de fus komen voordat het schuim de overhand krijgt. Ja. Dat is pas hogere wiskunde.
3: Okay. Je kan helemaal niet rekenen, Ruud. Je kan al geen 3 bier onthouden zonder dat je op je vingers moet kijken.
0: Maar Ruud, hoe ben jij geslaagd dan vroeger? Geheim systeempie of was het anders?
2: Spiekbriefie, Steun. Pure innovatie. Ik had ze in mijn sokken gepropt. Bij mijn enkels. Topsysteem.
3: Oh. Nou, wat een topsysteem. Je vergeet even te vertellen over die zweetpoten van je.
2: Ja, stil mens. Ander is je klep. Je hoeft je alles te vertellen. Nou ja, ik had dus zulke zweetpoten van de zenuwen dat de inkemer was uitgelopen. Toen ik voorzichtig mijn broekspijpje optrok, zag ik alleen maar blauwe vlekken.
3: En uiteindelijk hebben ze maar het medelijden zijn diploma gegeven.
2: Ja, voor die metaaltechnicus.
0: Nou ja, is toch iets. En Cor, bij jou dan? Hoe zat dat?
4: Ik heb gewoon mijn ULO-diploma, hoor. Oh. Met Duits in mijn pakket.
2: Netjes. ULO? Laat me niet lachen, joh. Dat is gewoon LTS voor mensen die geen hamer kennen vasthouden. Je hebt er geen reet aan, hoor.
0: Nou ja, rustig aan, jongens. Laten we het dan eventjes testen. Ik heb een oefenvraagje meegenomen uit het examen van vorig jaar. Kijken wie van jullie het weet. Komt-ie. Als een trein vertrekt met 100 passagiers, bij de eerste stop stapt de helft uit, bij de tweede een kwart van de rest weer in, hoeveel passagiers zijn er dan nog in de trein?
2: 110. Er stappen altijd zwartrijders in op dat traject. Dat weet iedereen.
4: Nee, idioot. De helft van 100 is 50. Een kwart van 50, dat kan niet. Want dan krijg je halve mensen. Dus het antwoord is, de trein heeft vertraging.
0: Oké, wiskundig gezien heeft Cor wel een punt dat ze beter kan rekenen dan jij, Ruud. Dat dan weer wel.
2: Jullie kennen zogenaamd zo goed rekenen. Nou, ik heb het toch allemaal even uitgerekend. En reken er maar niet op dat dit gesprek nog voort gaat zetten.
0: Ruud, even normaal, jullie even rustig aan. Oké, nou ja, hij is in ieder geval ook gezakt voor zijn humeurexamen. Man, wat een chagrijn is dat, zeg.

0: zingen en liegen zijn ze hartstikke goed in, hoor, die Maneskin. Want bij 3FM ben je natuurlijk nooit alleen. Zeker deze nacht niet. Ik ben bij je, Teun Willems, je maat tot laat. Met de beste, meeste en ook de allernieuwste muziek voor je. Zoals nu van een gast die onlosmakelijk is verbonden met 3FM. Althans, dat zeg ik nou wel. Wil hij zich echt van ons losmaken, dan zal hij toch echt zijn arm er moeten afhakken. Op zijn linker onderarm staat namelijk gewoon 3FM Award gewonnen. Het heeft hij niet met een pennetje erin gekrast. Nee, het is echt getatoeëerd op zijn arm. Dus ja, jij en ik zullen voor altijd een bijzonder plekje in zijn hart hebben. En al helemaal op zijn arm.
1: Yes, love.
2: Dit is onze nieuwe single.
1: Nieuw
3: on 3FM. Def, voor mijn toppers. Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Jonas Brothers voor je op 3FM. What a man gotta do. Straks nog muziek van Post Malone voor je. Olivia Rodrigo komt eraan. Calvin Harris en ook Clementine ga je horen. En ook deze nog. Hey.

0: ik hierheen kwam, heb ik eventjes getankt. 60 liter. Nou, bijna 90 euro. Het zou toch lekker zijn als je dan wat korting kon krijgen, hè? En hier bij 3FM kan dat. Hoe dat zit hoor je zo. Eerste stand van het land in 2 minuten.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer, in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Tanken is tegenwoordig duurder dan een avondje uit. Behalve als je slim genoeg bent om naar 3FM te luisteren en het woordje stop in de NPO Luisterapp te sturen. En slim, dat ben jij. Sturen dus!

0: Ik heb altijd een beetje het gevoel alsof Clementine de woorden niet helemaal afmaakt bij die plaat. Maar lekker is die wel. Ik moet gewoon om mezelf lachen, wat is dat erg zeg. Calvin Harris, Blessings hoorde je.
1: Wat denk je zelf?
0: Dat gaan wij zo direct spelen met een gelukkige die het woordje stop in de NPO Luister app stuurt. Want waar gaat het over? Benzine is verschrikkelijk duur. We weten het onderhand, je komt bij de pomp niet echt meer voor verrassingen te staan. Je portemonnee wordt een beetje leeg geroofd. Dat kan voor jou heel anders uitpakken als je meedoet met het spelletje. We gaan namelijk zo rijden vanaf Hilversum naar locatie X. Dat kost een bepaald aantal liters benzine. En die liters gaan we zo virtueel in de tank gooien. Dan is het aan jou de taak om precies op tijd stop te roepen dat we dat exacte aantal liters hebben. Nou, zit je er een seconde naast ongeveer? Dat mag, dan krijg je 3,33 litertjes aan brandstof cadeau. Nou, als je de benzineprijzen een beetje uit je hoofd kent, dan weet je dat je richting een tientje gaat. Dat is lekker. En je mag sowieso een plaatje uitkiezen. Ook dat is nog voor jou. Hoe lekker is dat? Hey, wil je nou meedoen? Denk je, dit kan ik? Stuur dan het woordje stop in de NPO Luisterapp. Of ben je meer van het bellen, kan ook gewoon, hè. 0909-1336. Het woordje stop in de NPO Luisteraf. Of 0909-1336. Spreek ik je zo.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
5: Nieuw op 3FM.
6: Olivia.

0: Een van zijn beste platen, als je het mij vraagt. Post Malone, Chemical voor je op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Edwin, jouw moeder zal zalig ruiken.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Want jij hebt haar een geurtje cadeau gedaan voor Moederdag, man.
2: Ja, en er zat nog iets van body lotion bij en zo.
0: Zo?
2: Ja, zo'n pakket was dat, weet je.
0: Nou, Edwin, had je wat goed te maken?
2: Nee, het was Moederdag.
0: Was
2: dan moet ik sowieso, dan moet ik natuurlijk niet met lege handen aankomen zitten.
0: Nee, dat is waar. Was het eerder nodig dan misschien?
2: Nee. Zou ze helemaal niet wat willen hebben of zo, maar het is wel nog leuk als ze komt. Dus,
0: Is ook zo. Ben je een beetje een moederskindje of een vaderskindje, Edwin?
2: Ik ben meer een moederskindje, maar mijn vader leeft niet meer.
0: Ah, ja, dan
2: ja, dus dat is dan weer. Ja, dan maar goed, maar mijn moeder is er nog. Dus. Daar ga ik dan nog regelmatig naartoe.
0: Doe je goed. Is ook belangrijk, hè? Familie is belangrijk, je moeder is heel erg belangrijk. Dus doe je echt goed. Lekker een parfummetje voor de gekocht en dan kan ze weer eventjes vooruit. Heerlijk, man. Hey, ja. We gaan het spelletje spelen. Wat denk je zelf? We gaan vanaf de pomp in Hilversum rijden naar Papendrecht vandaag. Dat ligt in regio Rijnmond. Zo ongeveer 71 kilometer vanaf de studio hier van 3FM. Dan hebben we 4,5 liter nodig, Edwin.
2: Ja.
0: Ik ga zo de slang erin hangen. Dan moet jij precies op het juiste moment stoproepen dat jij denkt... Goh, we zitten nu wel op die 4,5 liter, denk ik.
2: Ja.
0: Gaat het lukken?
2: Oké. Ja, dat gaat wel lukken.
0: Oké, dan, Edwin. Gaan we het niet langer in spanning houden. Gaan we doen. In 3, 2, 1...
2: Stop.
0: Jawel, hoor. Ja. Gefeliciteerd, Edwin.
2: Ja.
0: Ja, je hebt het goed, man.
2: Ja, toch wel.
0: Ja,
2: echt precies goed,
0: ook dat nog.
2: Ja, dat mocht ik niet zeggen.
0: De vorige keer zat je er een paar seconden naast, maakt niet uit. Nu zit je er bovenop, man. Doe je hartstikke goed. Hey, ik wil je feliciteren. Ik ga ook nog een heerlijk plaatje voor je draaien. En doe de groet aan je moeder, hè.
2: Ja, joh, dankjewel.
0: Oké, Edwin.
2: En die ligt op de maffen.
0: Nou, dan doe je er morgen de groeten.
2: Denk ik.
0: Edwin, de groet, hè.
2: Ja, joh.
0: Hoi.

0: Taylor Swift voor je op 3FM. Ken je dit fragmentje?
1: Nee, van wat?
2: Listen, I've got £87 million in the bank. I've got a Rolls Royce. I've got 3 Stalkers. I'm about to go on the board at Manchester City. I'm part of the greatest band in the world. Am I happy with that? No, I'm not! I want more!
0: Noel Gallagher, alles wat zijn hartje begeerde, maar een pincetje, dat was hem dan toch net te veel gevraagd. Want man, wat had die gozer een unibrow, zeg. Uiterlijke verzorging niet echt zijn ding, maar muziek maken, dat ging hem prima af. Live Forever, Oasis, nu voor je op 3.

0: Bad Memories. Bad Memories hoorde je van Medusa en James Carter. Ja, ik heb even een vraagje voor je. Wie is de bron van alle informatie? Wie is dan het orakel van de kennis? Ja, en wie heeft het antwoord op alle vragen? Dat kan er maar eentje zijn.
1: ChatGPT!
0: Ja, je hebt hem vast wel eens gebruikt voor een of andere vraag, zoals wie was ook alweer de president voor Balkenende? Of wat is dit rode plekje op mijn eikel? Gewoon doorsnee vragen die iedereen stelt eigenlijk, toch? Dus ik dacht, laten we die kennismachine gebruiken om jou te testen. Ik heb Chat gevraagd om zich voor te doen als een band of artiest. En dan zichzelf in drie zinnen te presenteren als het ware. En dan kan jij raden wie het is. Oké, komt-ie. Ik ben een opkomende zangeres met een krachtige stem. Ik combineer moderne pop met emotionele teksten. En ik richt mij op intieme, gevoelige en herkenbare songs. Laat je brein maar kraken. Wie, oh wie, is
1: ChatGPT?
0: Het antwoord ga je horen naar Madonna en Sabrina Carpenter. Dit is Bring Your Love.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Capital City, Safe and Sound voor je op 3FM. Er zijn dingen die je als Rotterdammer liever niet te hard zegt. Ik kan het weten, ik kom uit Rotterdam. En als je in Rotterdam geboren bent, dan krijg je van kinds af aan toch een soort van gezonde rivaliteit met Amsterdam mee. Het is niet per se haat. Het is meer dat typische niet helemaal mijn stad gevoel. En dingen die dan uit Amsterdam komen, die slaan ook niet helemaal aan bij Rotterdammers. Tot een tijdje geleden.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het kan dus gewoon wel. Ik als Rotterdammer kan iets uit Amsterdam gewoon echt heel erg leuk vinden. Ik hoorde namelijk het nieuwe album van Higby, een band uit Amsterdam, die na 2 jaar eindelijk een album hebben uitgebracht. Ik als Rotterdammer mag het dus eigenlijk niet zeggen, maar dit is wel echt heel erg goed. Het is echt heel erg goed. Het is super vet. En ik ga het nu voor je draaien. De allernieuwste van Higby voor je op 3FM.
2: Hey yo, hey yo.
3: This is my new single.
4: And you're listening to my new single.
2: Nieuw op 3FM. Higby. Nothing. Nothing.
1: Met 3FM ontdek je nog.

voor je op 3FM, waar je zo nog muziek gaat horen van Kensington. De nieuwste van Bebe Rexha, Fadeless, is ook voor jou onderweg. Somber The Weeknd. Kortom, de pret kan niet op nog het aankomend uur. Hier is deze nog even van Green Day voor je.

0: Een hele goedemorgen. Ben je nog wakker? Is de wekker net gegaan? Hoe je er ook bij zit, ligt of staat. Je wordt op de hoogte gebracht in de stand van het land in 2 minuten.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Ken je de zin? Je mag mijn huiswerk wel overschrijven, maar maak het niet te opvallend. Van die zin heb ik zo het perfecte voorbeeld voor je. Eerst nog muziek.

0: Zo, dat is even lekker aan je ochtend beginnen, hè? Somber Homewrecker voor je op 3FM. Hey, een hele goede morgen. Dit is 3FM. Mijn naam is Teun Willems. Leuk dat je erbij bent. Ik sta deze vroege ochtend met je op. Of je bent nog wakker, dan breng ik je met alle liefde naar bed toe. Ik ga geen slaapliedjes voor je zingen, geen zorgen, daar heb ik anderen voor. Zoals Kensington bijvoorbeeld, die je zo meteen gaat horen. Even een vraagje tussendoor. Heb jij vroeger wel eens huiswerk overgeschreven?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, ik wel. En dan zeiden vrienden altijd, je mag het wel overschrijven, maar maak het niet te opvallend. En ik denk dat ik een artiest heb gevonden die dat vroeger ook een beetje heeft gedaan. Ik heb het over Bibi Rexha. Ze heeft samen met Faithless een nieuwe track. En het klinkt wel heel erg bekend. Bijna compleet Insomnia van Faithless. Opnieuw ingeleverd met een andere tekst erbij. Kortom, gewoon overgeschreven dus. Maar niet te opvallend. Je gaat begrijpen wat ik bedoel als je hem hoort. Want ik ga hem nu voor je draaien. De nieuwste van Bibi Rexha en Faithless voor je. Dit is New Religion op 3FM.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
5: Nieuw op 3FM.
1: Bibi Rexha en Faithless. New Religion.

Kensington, een moment voor je op 3FM. Geloof jij in toeval of in het lot dat dingen een beetje moeten lopen zoals ze, nou, zoals ze lopen? Een voorbeeldje. 45 jaar geleden vond er een ontmoeting plaats die echt zo had moeten zijn. Het duo van de Pet Shop Boys kwam elkaar tegen in een hi-fi winkel in Londen. Neil die kwam om een synthesizer te kopen. En daarbij liep die Chris tegen het lijf. Nou, ze raakte een beetje aan de praat en daarna nooit meer uitgepraat. Het klikte gewoon. Een vriendschap werd geboren en ook een muzikaal duo daarbij. Met ongelooflijk veel goede muziek. Zoals ook deze. West End Girls, Pet Shop Boys.

1. Hele goede morgen. 3FM ben je de plek waar de volgende 10 minuten gevuld zijn met de perfecte samenvatting van de piepjestest. Eerst heel hard rennen met Galantis en daarna het gevoel van je hart in brand van Vrouwtje

0: dames die toch wel een beetje bij elkaar horen, hè? Vrouwtje en Estien, hart in brand voor je op 3FM. Zwetende handen, een knoop in je maag, die typische geur van examenstress die in de lucht hangt. En dan zo'n docent die dan een beetje tussen die tafels door marcheert alsof hij een grenswachter is. De eindexamens zijn begonnen in Nederland. Duizenden zwetende pubers zitten deze week opgesloten in van die kokende gymzalen. Man, ik weet het nog goed. Er zijn weinig momenten in het leven die zo relaxed zijn als dat eigenlijk. Eén ding dan wel, was bij mij wel echt lekker. Ik hoefde geen Frans examen te doen, want dat heb ik echt laten vallen de seconde dat het mocht. Wat ben ik daar slecht in, zeg, in Frans. Maar goed, ik ben ook wel benieuwd. Welk vak heb jij eigenlijk ooit laten vallen? Welk examen hoefde jij dus uiteindelijk niet te maken? In de NPO Luisterapp ben je meer dan welkom. Welk vak heb jij laten vallen? Ik vind het wel een interessante. Het was voor mij Frans. Ik was er heel slecht in. Dat was voor mij de overtuiging. Kan natuurlijk ook zijn omdat je het gewoon stom vindt. Niet leuk. Docent was gewoon vervelend of kut. Kan allemaal. Welk vak heb jij laten vallen en hoeft hij dus geen examen in te doen? In de NPO Luisterapp ben je welkom.
1: Hey yo, hey yo.
2: This is my new single.
1: And you're listening to my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Jim Gardner. Hardwired.
2: Met 3FM.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: that your grandma's coat?
1: Een echte tijdloze track herken je in een fractie van een seconde. Dus laten we even een spelletje doen.
2: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om te doen.
1: God is a DJ. En hoeveel herkende jij er?

0: Joe voor je. End of beginning. De examenperiode is in volle gang. Duizenden leerlingen zitten weer een beetje lekker met dat puberzweet in de kokend hete gymzalen om de toetsjes af te werken deze aankomende weken. Ik vroeg jou, joh, in welk vak heb jij geen examen moeten doen? Welk vak heb je dus laten vallen? In de NPO Luisterrap krijg ik een berichtje van Jasper die zegt... Ik had een pretpakket, dat is CNM, dat weet ik ook nog wel, cultuur en maatschappij. En had je geen vakken zoals natuurkunde en scheikunde. Dat is een lekker vakkenpakketje, Jasper. Ronnie die zegt, zo, het is voor mij zo lang geleden. Ik heb absoluut geen idee meer welke vakken ik nou eigenlijk heb gedaan en welke ik heb laten vallen. En dat is voor jou, Erik, ook een beetje het geval, hè?
1: Ja, ik weet echt niet meer wat ik op school gedaan heb.
0: Nee?
1: Het was waarschijnlijk heel gezellig.
0: Lekker man. Hey, maar jij moest van je dialect af?
1: Ah, je moet niks, hè?
0: Nee, dat is waar.
1: Maar ik zat in een klas met alleen maar jongens. En dat waren arbeiderskinderen, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Dus je was geboren om te werken. En nou klink ik wel heel oud, maar we hadden helemaal geen zin in school. Dus je zit op de Veluwe en daar zat er een accent in. En bij de ene boer wat meer dan bij de andere boer. En wij hadden helemaal geen zin in Engels, Frans en die hele reutemeteut. Dus die leraar die zei altijd, ik probeer jullie van het dialect af te krijgen. Leer eerst maar eens Nederlands. Maar ik kan mij niet heugen dat ik Engels, Frans of Duits op school gehad heb.
0: Ah joh. Nou, die docent heeft in ieder geval wel van je dialect afgeholpen, want ik hoor helemaal niks.
1: Ja, maar dat komt ook omdat ik rijd veel op België. Niet dat je daar een accent van uit krijgt, maar ik ben vrachtwagenchauffeur. Dat is net als in de tv-branche. Je pas je aan aan de mensen waar je mee omgaat. Ik bedoel, zet mij een weekje in België neer en ik praat net zo Vlaams als de gasten daar.
0: Een soort chameleon ben je wat dat betreft.
1: Ja.
0: Hey, maar je bent vrachtwagenchauffeur geworden uiteindelijk. Was dat ook het doel vanaf begin af aan?
1: Vanaf kinds af aan al. Ik kwam eruit en ik keek naar boven en ik zei tegen mijn moeder, vrachtwagenchauffeur.
0: Ja. Geweldig man. Hey, wat vet. Je zit nou ook in de wagen, begrijp ik.
1: Ik zit nou ook in de wagen, ja.
0: Heerlijk man. Dus hoe fijn is het dat je bent geworden waar je altijd al van droomde?
1: Ja, maar vrachtwagenchauffeur worden is niet zo moeilijk, hè.
0: Maar het is...
1: Dat kan iedereen.
0: Ja, is het echt zo makkelijk? Het is toch niet zo?
1: Ja, joh, je pakt de grootste debielen van de aarde, die flikken je in een vrachtwagen, je laat ze een boekje lezen, ze zwaaien en je hebt je rijbewijs.
0: Hey, je bent wel positief, man.
1: Ja, mooi beroep, joh.
0: Heerlijk, heerlijk. Hey, lekker doorkarren met die barrel.
1: Ja, morgen ben ik weer terug in Nederland.
0: Doe ze de groeten. En waar ging je naartoe, zei je?
1: België, altijd in België.
0: België, allee, hè? Doe ze de groeten in België.
1: Ja, allee, hè? Als dan beroep hier alles zal ontploffen, hè? Dan ben ik in een land ernaast, hè?

0: Lil Nas X. Star Walking voor je op 3FM. Ze zijn oud, stoffig, draaien niet lekker en het vermogen, ja, is ver te zoeken eigenlijk. Dus wordt het allemaal vervangen. Wat het is, hoor je in de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de 3e dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Ja, ik zit even naar dit mengpaneel te kijken. Wat is het ranzig hier, zeg. Gadverdamme, allemaal stof, haren, kruimels. Ik ga het even schoonmaken. Kan jij naar 2 tracks luisteren? Joe.

geluid van Foster the People, Pumped Up Kicks en daarvoor nog Miles Smith en Now Horn. Drive safe voor je op 3FM. Zo, alles is weer lekker schoon hier op het mengpaneeltje. Heerlijk, kunnen we fris aan dat laatste uurtje van de vroege ochtend beginnen. Dat gaan we zo doen met muziek van Natasha Bedingfield. Gezellig dat je er weer bij bent hier bij 3FM. Mijn naam is Teun Willems, een hele goede morgen. Als je luistert naar 3FM, dan ben je fan van muziek. Heb je waarschijnlijk ook best wel veel kennis van muziek. En toch weet ik het zeker, jij vergeet soms ook gewoon dingen. Heb ik ook. Het voorbeeldje daarvan is Ray. Ray heeft natuurlijk die enorme hit met Where Is My Husband en dat ongelooflijk gave album van haar. Gewoon een geweldig artiest is het eigenlijk. En toch, moet ik even met de billen bloot, was ik helemaal vergeten dat ze ook meedoet aan deze track. Casso, D-Block Europe en heb je er hoor. Ray, dit is Prada.

These words hoorde je van Natasha Benningfield op 3FM. Het is al lekker druk in de NPO Luisterapp. Katie bijvoorbeeld, die zegt na 2 weken meivakantie mogen we weer aan de bak. Ik heb alvast onderweg naar de basisschool wat werk verricht. De laatste puntjes op de i om zo de kinderen weer te zien. Ik heb er zin in. Leuk Katie, veel plezier. En Milan zegt, kom naar beneden. Er ligt een cadeautje van mijn kat in de woonkamer. Lekker wakker worden met het opruimen van een dode vogel. Milan, sterkte pik. 3FM.

0: de zomerhit van 2026 gaat worden. De Bauza en Magnetic voor je op 3FM. Track
1: of trend?
0: Wat zijn de trends van vandaag? Waar zijn de mensen het meest mee bezig? En wat is het allerlaatste nieuws? In Track of Trend heb ik twee nieuwtjes voor je. En daar koppel ik dan ook twee nummers aan. Aan jou dan de taak om via de NPO Luisterapp via een poll te laten weten welke wil jij dan horen. Optie A. Het is al weekenden drama op de A2. Door werkzaamheden en van alles en nog wat. Maar afgelopen zaterdag werd het verkeer even stilgelegd door iets heel anders. Er liep namelijk een losgebroken koe op de snelweg bij Den Bosch. Na een korte achtervolging werd de koe veilig van het wegdek gehaald en thuisgebracht. En daar vond ik deze plaat wel leuk bij passen.

Wild Ones. Als je deze wil horen, dan kies je dus voor optie A in de poll in de NPO Luisterapp. Daartegenover staat optie B. Als je op vakantie bent, dan heb je toch altijd van die mensen die uren voor het ontbijt begint al hun handdoekje neerleggen op een bedje bij het zwembad. Zo fucking irritant. En een man uit Duitsland, die was het zat. Dus, toen hij met zijn gezin op vakantie was in Kos en hij elke dag voor 6 uur weer al die bedjes bezet zag zijn bij het zwembad, heeft hij zijn reisorganisatie aangeklaagd. En hij zei daarbij, ja, ik ben halve dagen aan het lopen om een plekje bij het zwembad te vinden. En die gek, die heeft gewoon 900 euro schadevergoeding gekregen.

ga je dus voor Wild Ones. Dan die je optie A in de NPO Luister app in het polletje. En ga je voor optie B. Nonchalance met depressief in de zomer. Ga je dus voor optie B. Optie A, Wild Ones. Optie B, Nonchalance. En dit is Two Princess, Spin Doctors. Hey.

Gaga en Doochy voor je op 3FM. In de NPO Luisterapp staat nu een polletje waarin jij kan kiezen welke plaat jij zo wil horen. Nou, dat is dan optie A, Wild Ones. Of optie B, depressief in de zomer. Je hebt nog één plaat de tijd

wat zou ik zijn stem graag willen hebben, zeg. Hozier met Too Sweet voor je op 3FM. Hey, het was verschrikkelijk spannend in de NPO Luisterrap. Welke track ging winnen in Track en Trend? Was het Nonchalance met Depressief in de Zomer? Of ging het toch Wild Ones worden? Nou, ga je niet langer in spanning houden. Het is Wild Ones!

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

elke week is weer aanstalten. Toch een momentje dat je even een diepe ademteug moet nemen en tegen jezelf moet zeggen: you got this, het gaat weer lukken. Ik voel je, ik ga je helpen. We gaan de week zingend beginnen met Cloud. Dit is La Da Da.

Wat een ongelooflijk euforische plaat is dit. Imagine Dragons, It's Time, hoorde je. Een gezicht vol tatoeages en toch vind ik hem hartstikke schattig. En zijn muziek is ook nog lief. Jelly Roll voor je, nu op 3FM.

gaan langzaam richting de echte ochtend. De vroege ochtend is voorbij. De echte ochtend gaat gewoon beginnen hier op 3FM. En dat doe je natuurlijk met Wijnand en Jamie hier vroeg in de ochtend. Met zo ook nog muziek van Sienna Spyro bijvoorbeeld. Eerst deze nog. Purple Disco.

0: Disco Machine hoorde je. Straks Wijnand en Jamie in de ochtend met nog veel meer lekkere muziek voor jou. Eerst nog even de stand van het land in 2 minuten.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de 3e dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
4: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp certificering.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
18: 3FM. Wijnand en Jamie.
19: Lekker terug na een weekend, maar we zijn allemaal een agendapunt voor deze week vergeten.
20: En die gaan we zo meteen even gewoon voor je toevoegen.
19: Dat moet wel, hè? Ja. Wel belangrijk. Je hoort het zo.

0: 6. Yes, yes. Na een weekend weer terug op het nest. Wij met Jamie in de ochtend. Goed dat je erbij bent. Lekker weekend gehad, wijfie.
1: Heerlijk. Ik ben alleen maar met vrienden geweest.
0: Hoogtepunt?
1: Vrijdagavond. Toen ben ik... ik woon in Amsterdam. Dus, en daar heb je natuurlijk de grote grachten. Zeg
0: Amsterdam.
1: Maar, waar je, Amsterdam. En er was een vriendin van mij. Die had daar zo'n leuke picknicktafel buiten neergezet. En toen bleken er allemaal vrienden in de buurt. Zijn ze uiteindelijk stonden met z'n 20 daar een beetje te borrelen met z'n allen. Ja, dat was echt heel gezellig.
0: Met dat mooie weer erbij?
1: Ja, dat was echt top. En dat van jou?
0: Nou, hoogtepuntje was gisteren dat het moederdag was. Maar ook dat we de verjaardag van mijn vrouw gevierd hebben.
1: Oh ja.
0: Vera.
1: Die is vandaag jarig, toch?
0: Die is vandaag jarig.
1: En gisterochtend. Vera.
0: Dankjewel. Oh, sorry.
1: Ja, ik dacht, als ze luistert, dan heb ik dat even gezegd.
0: Ja, ik hoop dat die meid toch even lekker ligt te slapen. Maar ook moederdag, dus dat hebben we helemaal gecombineerd en afgesloten op het strand. Dat was echt
1: fantastisch. Het was helemaal een Vera-dag. Wat lekker.
0: Ja, was echt lekker. Dus helemaal ready voor een nieuwe week.
1: Maar we iets zijn vergeten.
0: We zijn er gewoon helemaal aan voorbij gegaan. En ik snap het ook wel, maar vanmorgen kwam ik er dus echt pas achter. I kid you not. Dat dit de week is van het Songfestival.
1: Ja, maar weet je hoe dat komt? Omdat Nederland er niet
0: we
1: aan meedoet.
0: We doen mee niet mee, maar ik heb echt
1: Dus je ziet het ook nergens dan in het nieuws natuurlijk voorbij komen. In ieder geval een stuk minder, laat ik het zo zeggen.
0: Het lijkt alsof niemand een fuck geeft. Maar vanmorgen in één keer een paar nieuwsberichten over kandidaten die meedoen aan het Songfestival. Zo is er Malta, die hebben een Nederlandse songwriter. Dat is dan in Nederland ook interessant natuurlijk, want er zit er toch nog een Nederlands tintje aan.
1: Ja.
0: Maar er was meer.
1: Ja, er was meer. Er was namelijk ook de Noorse act. Jonas Lof, zo heet hij. Misschien kunnen we het even laten horen hoe het klinkt. Ja, zo heet het nummer ook. En het ding is, hij is een beetje een soort van Harry Styles. Nu hoor je het misschien niet helemaal in dit stukje, maar wel in zijn outfit. Want ik weet niet of je Harry Styles nog kent, dat hij dan zo'n soort tuinpak aan heeft, weet je wel, zo'n broekpak.
0: Ja.
1: Maar dan helemaal in glitters, in allemaal verschillende kleuren. En daar dan ook geen shirt onder aan, dat je alles zijn tattoos en zo dan allemaal zag. Nou, dat heeft Jonas Lof dus eigenlijk ook.
0: Prachtig.
1: En dat is dus eigenlijk ook meteen een beetje het ding bij hem. Hij is te uitdagend en niet familievriendelijk. Dus de repetities waren voor de eerste halve finale. En toen heeft dus de EBU gezegd, jullie moeten dat aanpassen, want dat kan niet. Nou, ik heb even gekeken en toen dacht ik, en ik ben ook meteen weer helemaal klaar met Eurovisie Songfestival. Wat gebeurt hier nou? Die jongen pakt één keer even zijn kruis vast. Eén keer. Kan ook gewoon zijn dat hij even jeuk had, bij wijze van spreken.
0: Weet je wel,
1: dat niemand dat zag. Ja. En hij is een beetje wat meer, een beetje wat meer met zijn heupen aan het bewegen.
0: Mm-hmm.
1: En af en toe doet hij even een hand langs zijn lichaam.
0: Maar het is geen stripper.
1: Ja, sorry. Toen ik dat zag, toen dacht ik, die gozer die staat daar waarschijnlijk naakt of zo, weet je wel. Of is die ze alleen maar zo met zijn tong raar in beeld aan het doen of iets, weet ik veel. Gewoon, je gaat gekke dingen bedenken. Nou, ze zijn zo ontiegelijk preuts daar. Dat is ongelooflijk.
0: Het is weer hommelis wat dat er gaat. Het is net de ochtendshow van 3FM.
1: Dat er hommelis is of dat we preuts zijn. Ik denk dat je het eerste bedoelt.
0: Altijd gezeik.

0: Material Lover. Shannon Spyro hoorde je op 3FM. Goedemorgen.
1: Allemaal van die nieuwe film, The Devil Wears Prada. Daarvoor is het gemaakt.
0: Heb jij die al gezien?
1: Natuurlijk. Per direct, meteen. Toen
0: wat is, sorry, maar leg mij even uit. Dit is deel 2. Wat is er in deel 1 gebeurd? En waar
1: deel
0: 1
1: is de meest iconische film ever. Als je een vrouw was en in de Zero's al oud genoeg was om een film te kunnen kijken. Dat ging er eigenlijk over dat de Vogue, het modeblad, weet je wel, wat je wel kent. Daar was het op gebaseerd. Dus dan heette het Runway, het modeblad. En dan had je een hoofdredacteur. En dat was eigenlijk echt een hele onaardige vrouw. En dan kwam er een meisje, die zat helemaal niet in de modewereld, maar die had gewoon een baan nodig.
0: Hmm.
1: En die werd dan de assistent eigenlijk. En dan hoe dat leven daar dan gaat in die modewereld. En dan mocht ze mee naar Parijs voor Fashion Week. En weet ik het wat allemaal. Maar ondertussen zat je ook met allemaal secreten die elkaar het licht niet in elkaars ogen gunden.
0: Dat vind ik vrouw fantastisch natuurlijk. Het is alleen maar soap.
1: Het was Zero's, hè? Het was Zero's. Ja. Dus toen was dat natuurlijk allemaal nog normaal. Nou, en daar is nu dus een remake op gemaakt of een deel 2 opgemaakt. Precies 20 jaar later, want in 2006 kwam het uit. En nu dan 2026.
0: En Gaga heeft je natuurlijk ook aan meegewerkt. Ja. En Shanna Spyro ook. Allemaal beroemde artiesten die
1: hier liedjes
0: leden
1: voor hebben gemaakt. En nou ja, onder andere dus deze inderdaad.
0: Is dat een film die ik ook moet zien?
1: Nee joh, jij wordt er helemaal niet blij van.
0: Okay.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Gelukkig, scheelt mij weer tijd. Het is 6:50, Wijnand en Jamie in de ochtend. Waarbij we altijd de vroege luisteraar extra op een podium zetten. Want jij verdient het. Als je nu wakker bent, dan ben je onderdeel van de ruggengraat van de samenleving. De elite troepen van 3FM. Oftewel onze eigen voorhoede. Luister je tussen 6 en 7, dan kun je je ook aanmelden. 3fm.nl/voorhoede. Of even voorhoede sturen via de NPO Luisterapp. Krijg je een linkje, kun je het in je eigen tijd allemaal even regelen. Want dan registreer je binnen een paar minuutjes. Dan weten wij wat je doet in het dagelijks leven. Wat je hobby's zijn. Maar ook wanneer je jarig bent.
1: Ja, en dat is vandaag het geval voor Bas Ooievaar. Die is 32 geworden.
0: Ah, lekker Bassie. Van harte, jongen.
1: Gefeliciteerd. En Lisette Nijdam, die wordt 44 jaar. Misschien voor Lisette trouwens dan wel een leuke tip om naar Devil Wears Prada te gaan als ze nog geen plannen heeft voor de verjaardag.
0: En voor Bas?
1: Ja, is er nog een andere leuke film wat hij kan zien?
0: Bas houdt van scouting, wielrennen, voetballen. Ah joh, de play-offs van Europees voetbal komen eraan. Hey,
1: leuk.
0: Ook lekker zitten. Veel plezier. En een fijne verjaardag.

0: even te luisteren. Want Fatboy Slim zit een beetje namelijk in dat lijntje met dat nummer waar ik, die ik heel graag morgen zou willen draaien.
1: Oh, ja.
0: Die nu viraal gaat door die film. Want bij Spotify Radio, als je dat nummer ook draait, dan komt Fatboy Slim ook daarna. Ja. En dat is zo'n goed nummer en dat was ik zo erg vergeten. En ik wil jou ook morgen daar echt even over ophypen.
1: Ja, ik heb het eerder dat jij toen de tijd van het nummer uitkwam.
0: Werkte ik hier nog niet?
1: Nee, toen werkte jij hier nog niet.
0: Nee.
1: Dan zat je gewoon nog in de kledingzaak Sky Radio te luisteren.
0: Ja, dus toen kende ik dat nummer nog niet.

0: Zometeen kan jij kans maken op een airfryer. Het is maandag, maar we kunnen gewoon gaan snacken. Het enige wat je even hoeft te doen is je naam te sturen naar de NPO Luister-app.
1: Zo simpel is het. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We hebben het ook aan elkaar gevraagd, dus ook aan jou. Hoogtepunt van het weekend?
2: Ik heb een hardloopwedstrijd gedaan.
0: Oh?
1: Jij bent eruit geweest dit weekend.
2: Ik ben eruit geweest. Ik heb een startnummer opgespeld. Ik heb 17 kilometer gehardloopt.
0: Wat goed. En hoe snel heb je dat gedaan?
2: Net iets meer dan anderhalf uur.
0: Nou,
2: van 1:33
0: of zo. Wat goed.
1: Top fit, hè? Ja, ik ben trots op.
2: Dat is lekker.
1: Heerlijk. Ja.
2: En ook de airfryer aangehad gisteren.
1: Heel goed.
2: Dat is ook belangrijk, ja. Op
1: 3. Het klinkt als een bomvol weekend, Martijn.
2: Nou ja, het voelde voor mij ook wel druk, moet ik zeggen. Ja. De rest van de tijd nog met de katten gespendeerd thuis.
1: Heerlijk.
2: Natuurlijk. Ja,
1: oh,
2: die hebben
1: bankie.
2: Ook aandacht nodig.
1: Heel goed, ja. Heel goed.
2: Nou ja, balkonnetje ook. Of,
1: dus, het was het weer het voor, hè?
2: Keukentafel. Ja. Zeg maar, niet alleen het bankie.
1: Twee over half zeven.
2: Sorry.
1: We wilden weekenden van Martijn. Het is altijd goed om te luisteren.
0: Jeetje.
1: Het laatste nieuws. Martijn, wat is er verder in de wereld gebeurd terwijl jij op de bank zat?
2: Ja, best nog wel wat hoor. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius bijvoorbeeld zijn weer in Nederland. Ze zijn gisteravond geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu 6 weken in quarantaine, vertelt de GGD.
3: Als ze dan thuis zijn, moeten ze afstand houden tot hun directe huisgenoten. Ze mogen ook op dat moment niet werken. Of je moet toevallig kunnen werken vanuit huis.
2: Het heeft natuurlijk te maken met het Hanta-virus, waar meerdere mensen op dat cruiseschip aan zijn overleden. De gisteravond gelande passagiers hebben geen klachten, maar de GGD wil in de gaten houden of dat zo blijft.
3: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat. Ja.
0: Dus zit jij nou sadistisch te lachen?
1: Omdat, kijk, ik zat vanmorgen te kijken. Die zijn dus met een vliegtuig gekomen, wat normaal gewoon een 150 passagiers naar Antalya vliegt, hè? Echt een mega vliegtuig was dat. Daar zaten ze met z'n achter in.
0: Ja.
1: Die kwamen daar gewoon heel ontspannen uitlopen, een beetje zwijnen. Met die mensen, daar mankeert tenminste,
0: nu
1: de buitenkant,
0: nog.
1: Nee, nu nog helemaal niks mee. Dus die zijn echt gewoon heel ontspannen. Maar die moeten dus 42 dagen in quarantaine. Die moeten 6 weken. En dat je zegt 2 weken, dan gaan we even kijken. Hey, je mag weer los, maar 6 weken. 6 weken gewoon thuis zitten, niks doen, niet kunnen werken.
2: Ja, dat komt doordat dat virus nog heel lang op zich kan laten wachten. De incubatieperiode is heel lang, dus het kan heel lang duren voordat je er ziek van wordt.
0: Ik ben er blij om, hè, 6 weken. Alsjeblieft, blijf even lekker binnen voordat hier zo meteen een hele epidemie is.
2: Voor de derde avond op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een AZC in Apeldoorn. Die stad wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Volgens Omroep Gelderland zijn er net als vrijdag en zaterdag mensen opgepakt. We weten niet hoeveel. Bij die eerdere protesten werd er vuurwerk naar de politie gegooid. Ja, en morgenavond is de eerste halve finale, maar de artiesten en fans zijn er al helemaal klaar voor. Precies, het Eurovisie Songfestival in Wenen is deze week en de 35 deelnemers hebben zich daar allemaal gepresenteerd. We doen dit jaar niet mee, net als 4 andere landen, vanwege de deelname van Israël. Daar zijn meer mensen niet blij mee, hoorde correspondent Charlotte Waiers.
4: Yeah, I saw there's a lot of fans from Israel here. That's all I gotta say.
5: Niet alleen applaus, maar ook boegeroep klonk er toen de Israëlische artiest over de loper naar voren kwam. En toch hebben de meeste mensen het hier liever niet over politiek, maar over hoe belangrijk het is om samen van de muziek te genieten.
6: Ik sta er dubbel in. Ik begrijp heel goed dat mensen er moeite mee hebben, politiek gezien. Aan de andere kant is Eurovisie ook iets wat verbroedert en verbindt.
1: Ja.
2: Nou, doe ik het weer nog even. Een mooie dag voor mensen die binnenwerken. We krijgen vandaag buien en een frisse noordwestenwind. Ook af en toe zon. Met 10 tot 13 graden is het wel een stuk frisser dan de afgelopen dagen.
1: Nou, dankjewel.
2: Jo.
1: Verkeersinfo, 90 kilometer meldingen van de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoudendorp 10 minuten. En file op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Die staat voor Purmerend, duurt 15 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein een kwartiertje. En de melding van de spoorwegen tussen Venlo en Remmunsch rijden geen treinen door uitgelopen werkzaamheden. Gaat nog tot zeker 7:15 duren.

0: Jamie en Wijnhand. Ik wil misschien niet heel hard overkomen, maar na corona hadden ze dat schip beter gewoon in de zee kunnen laten liggen en in de fik kunnen steken. In plaats van weer zo'n virus aan land te laten, dan krijg je dadelijk weer van die corona-achtige praktijken.
1: Wijnhand en Jamie in de ochtend.

0: Dark Before the Dawn, zon mee op 3FM. Ja, was een vrijdag natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Barend zat op jouw plek.
1: En ja, die heeft het wel goed geluk gebracht, volgens mij.
0: Nou, het was niet normaal. Kijk, jij hebt natuurlijk de hele week zitten zeggen... oh nee, het kan makkelijk, de huiskost staat superlaag.
1: Ja.
0: En iedereen faalde, met de haven in zicht. Barend zat op jouw plek, volgens mij had Stefan, die meedeed, 6 punten won.
1: Ja, niet normaal.
0: Hij heeft echt goed gespeeld.
1: Ik heb het gehoord en die was de ene na de andere eruit aan het rammen. Dus dat laat wel, ja, ik durf niet meer, bijna niet meer te zeggen, maar dat het wel kan.
0: Ja, niet.
1: Het kan wel.
0: We spelen het vroeg in de ochtend tussen 6 en 7, maar ook later nog in de ochtendshow tussen 8 en 9. Laatste letter. Het is zo'n populair en geinig spelletje. Kijk, je kiest een beginletter. En dan krijg je van Jamie een categorie. Dan moet je een woord meemaken. Klopt dat binnen die categorie? Is het antwoord goed? Dan is de laatste letter van dat antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Vandaar dus laatste letter. Je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen.
1: Ja, en uiteindelijk kan je er dus vandoor gaan als je de hoogste score hebt op vrijdagochtend. Met de airfryer. Dus je speelt natuurlijk voor iets groots. Bo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen. Ben jij er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Je klinkt nog niet helemaal wakker, Bo.
2: Of ben je al een tijdje wakker,
1: oh,
2: hoor.
1: Oh, goed zo. Oké, nee, want ik was even bang. Ik dacht, dan moet je die hersenen natuurlijk nog een beetje wakker maken. Maar dat gaat goed komen dus. Hey, je hebt een startletter doorgegeven.
2: Ja, de B.
1: De B van Bernard of van Bo in dit geval dan natuurlijk.
2: Ja.
1: Oké, komt die film?
2: Band of Brothers.
1: Europese stad?
2: Berlijn.
1: Iets wat je...
0: Oh, S.
2: Ja, S.
1: Europese stad met een S.
2: Stockholm.
1: Iets wat je in je badkamer gebruikt? Kop, kop. Oh.
2: Geen idee.
1: Ik ga niks meer zeggen, hoor. Ik ben het echt zo erg aan het verpesten voor alles en iedereen.
0: Wat gebruik je? Een matje?
1: Make-up in een badkamer zou ook kunnen.
0: Make-up remover. Je had er van alles mee kunnen doen.
1: Ja, Bo, helaas. Je hebt 2 punten. Maar goed, hey, op dit moment wel de hoogste score. Zo kan je het ook bekijken.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.

0: 3FM met Kings of Leon en Use Somebody.
1: Ik heb een lekker bakje nieuwe muziek voor je meegenomen van een artiest waar je te weinig van hoort, terwijl die wel altijd druk bezig is. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Ik heb het over Blanks. Draaien we toch eigenlijk al best wel wat jaren op 3FM. Je kent hem misschien van de beste zangers, maar ook als man achter heel veel platen. Hij heeft muziek geschreven voor Mo. Laatste album van Pommelien Thijs heeft hij ook aan meegeschreven. Dit is een muzikale duizendpoot. Als je op zijn Instagram kijkt, 220.000 volgers. Want hij is ook internationaal, is hij gewoon echt geliefd. Hij heeft jarenlang filmpjes gemaakt van hoe hij muziek schrijft, hoe dat allemaal tot leven kwam. En hij heeft dus echt gewoon een gevoel voor heel veel verschillende genres. En dat vind ik tof. Hij vindt zichzelf telkens weer opnieuw uit. En dan hoor je weer dingen uit een andere tijd, uit een andere periode, uit een andere genre. Ook in die allernieuwste van hem. En hier word je gewoon, ook als de zon niet schijnt, toch gelukkig van. Het is zo slim, het is zo goed. En ik kon het niet laten om het even mee te pakken. Het is de nieuwste van Blanks en Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Mr. Sunshine.

0: Op 3FM, Mr. Sunshine. Zometeen gaan we weer een moeder gelukkig maken. En misschien wel die van jou.
1: Wil jij een bloemetje voor je moeder winnen? Het enige wat jij hoeft te doen is even je moeder naar de NPO Luisteren te sturen.
0: Je moeder, zo simpel is het.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
13: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt.
20: Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Het is 1 minuut over 7, Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Het laatste nieuws NOS op 3. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife.
3: NOS op 3.
2: Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Het schip vaart daarna ook terug naar Nederland. Gisteravond kwam op het vliegveld van Eindhoven al een groep opvarenden aan uit Tenerife, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten 6 weken thuis in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich eraan houden.
4: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. 2 keer per dag wordt ook meet je temperatuur, geven die gegevens door aan de GGD. Maak je ook, natuurlijk ook even een praatje hoe het nu gaat. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
2: Vanuit Amerika komt nu het bericht dat een Amerikaan die werd geëvacueerd en onderweg is naar de VS, positief is getest op het hantavirus. Een andere passagier die van het schip werd gehaald vertoont lichte symptomen. President Trump heeft een tegenvoorstel van Iran voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten van tafel geveegd. Iran zou niet genoeg doen om te stoppen met het kernwapenprogramma. Trump zegt dat het Iraanse voorstel totaal onacceptabel is. Officieel is er nog steeds een wapenstilstand, maar Iran en Amerika vallen elkaar alsnog regelmatig aan. Er komen bijna geen windmolens meer bij in Nederland. Vorig jaar waren het er 9. Het zijn er minder dan een jaar eerder. Veel kleine oude windmolens worden weggehaald, maar er komen te weinig nieuwe voor terug. En vanmiddag moeten de spelers van NAC, Breda en Heerenveen weer het veld op. Gisteren gooide het publiek in Breda vuurwerk op het veld. Vaker dan 1 keer. En dus stopte de scheids de wedstrijd.
5: Bij meerdere keren massaal voorwerpen op het veld of vuurwerk, dan is in principe de wedstrijd gestaakt. Maar we hebben natuurlijk maken met openbare orde, met politie, met gemeente. Dus dat hebben we niet direct bepaald, maar in een aflopende kleedkamer.
6: Teleurstellend, hè?
5: Helaas, jammer. Ja.
2: Ja, er moet nog minimaal 8 minuten worden gespeeld. Dat gebeurt niet in Breda, want dat zou niet veilig zijn. Genoeg zijn, maar in Heerenveen. NAC staat 2-0 voor, maar is al zeker van degradatie. Het weer, ja, het wordt even schakelen vandaag. Er komen buien en er staat een frisse noordwestenwind. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien en het wordt 10 tot 13 graden.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo nog, 120 kilometer meldingen die opvallen op de A9 ook maar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein 20 minuten, net als op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Daarvoor Bemmel ook 20 minuten na een ongeluk. Er is 1 rijstrook open.
3: 3FM.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
13: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
0: Je kan gewoon kans maken op een bloemetje voor niemand minder dan je moeder.
1: Ja, we zoeken alleen nog een kandidaat, dus stuur even je moeder.

0: Jamie in de ochtend.
1: Als je er niet bij was afgelopen
2: weekend...
1: Nou, dat
2: scheen geweldig te zijn.
1: Ik heb de beelden gezien bij 3FM op het Insta-kanaal.
2: Ja.
1: Was te gek, hè?
2: Ja, hier heb ik echt gigantische FOMO voor gehad. Ze stond namelijk in de Ziggo Dome, Olivia Dean. Wat binnenkort ook is. Over een maandje volgens mij weer dat ze er staat. Dus als je nog ergens een ticketswappie kan regelen... want volgens mij is het compleet uitverkocht... maar dan zou ik het zeker nog even proberen.
1: Jij hebt je leven gebeterd, hè? Want jouw fatbike is de deur uit.
2: Mijn fatbike is de deur uit.
1: Gedwongen of vrijwillig?
2: Nee, die is gestolen. Ja, ja, ja, maar het was misschien het universum die me wat wilde
1: ik denk
2: doorgeven.
1: Dat God dacht, ik ga je een handje helpen. Ja. Hey, het fatbikeverbod in Amsterdam, Vondelpark, die gaat vandaag in. Ja. Fiets je toch met je fatbike door het park, dan krijg je een boete van variërend €60 tot €115 als je 16 jaar of ouder bent. Dus jonger dan 16 jaar is €60 en ouder is het €115. Ik denk, doe nou gewoon hetzelfde. Maar ze proberen die kinderen dan toch nog een beetje te sparen. Terwijl juist die kinderen die erop zitten, dat zijn de ergste, vind ik. Wat vind jij ervan?
2: Van die fatbike?
1: Ja. Dat verbod.
2: Joh, ik vind het helemaal dikke prima. Ja? Die dingen zijn verschrikkelijk. Dat is ook gewoon zo natuurlijk. Ja, is nu gestolen bij mij, dus dan kan ik dat zeggen.
3: Ik denk dat ik weet hoe
4: je moeder
3: heet.
2: Het moment dat Wijnand zijn gaven weer eventjes hopsakee de wereld in gaat gooien. Want deze man die beweert altijd dat hij de naam van je moeder kan raden zonder dat hij jou kent. Zonder dat hij je moeder kent. Door alleen maar even 5 vragen aan jou te spuwen, te spitten.
1: Ja, dat ga ik vandaag.
2: En ik moet eerlijk zeggen, het is ook een gave.
1: Au.
2: Nou, hij komt best vaak. Sorry, er zijn vaak momenten geweest ik dacht, dit kan niet.
1: Je kunt het trainen, maar...
2: Ja, blijkbaar. Ja. Je kan het blijkbaar trainen.
1: Gewoon veel oefenen. Vorige week echt veel geoefend. In de aanloop naar Moederdag hebben we het elke dag gespeeld. En nu eigenlijk, ja, maandag is Moederdag, dus spelen we het vandaag weer. Met Sander en met jou. Want ik ga Sander een paar vragen stellen over zijn moeder. En als jij dan een idee hebt van hey, ik denk dat dit haar naam is, stuur het dan vooral door via de NPO Luister hebt. Dan kun je meedoen en ook prijzen pakken. Sander, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ik heb 5 vragen voor jou over je moeder. Ten eerste begin ik graag met haar achternaam. Wat is de achternaam van je moeder?
5: Starren.
1: Hoe?
5: Starren. S-T-R-R-R-E-N.
1: S-T?
5: S... S-T-A-R-R-E-N. Starren.
2: Okay. En Starren.
1: Is dat haar... Ik moet echt wel haar meisjesmoedernaam weten.
5: Dat is haar meisjesnaam, ja.
1: Dat is haar meisjesnaam, oké. Okay. Ja. Welke sport heeft je moeder beoefend?
5: Tennis en volleybal.
1: Tennis en volleybal, oké. Okay. In welk dorp is je moeder geboren?
5: In Maastricht, ja. Het plaatsje Teugem.
1: In Maastricht, oké. Okay. Wat is de favoriete artiest van je moeder?
5: Mozart, ze is vooral klassiek.
1: Zo, het is een echte dame. En wat leest je moeder het liefst?
5: Romances.
1: Hoe?
5: Romances.
2: Romances,
1: oké. Oké.
2: Ja, sorry.
1: Ja.
2: Ja.
1: Oeh, het is echt een dame. Het is echt een dame.
2: Maar Mozart, zal dat niet nog wat zeggen? Als je van klassieke muziek houdt.
1: Nee.
2: Dan ben je behalve... wel, ik denk wel een chique naam dan.
1: Ja, het is een dame. Dat is het. Het is een dame,
2: chique naam.
1: Hè? Sander, het is een dame.
5: Ja.
1: Nou, echt een dame, ja. Oké, heb jij enig idee? Laat dan vooral van je horen via de NPO Luister. Gaan we zo meteen in 15 seconden...

0: er nu binnenkomt. Daarom zeg ik, iedereen kan dit. Want iedereen voelt iets bij de moeder van Sander.
1: Nee, dat is niet waar. Want dat zijn allemaal verschillende namen. En die vrouw heeft maar één naam. Dus niet iedereen kan dit. Je moet wel de goede naam bedenken.
0: Je ziet dat het dus wel allemaal zijn een beetje luxe namen.
1: Het zijn
0: het
1: luxe
0: een beetje,
1: namen. Maar dat komt door Mozart, denk ik. Als je van klassieke muziek houdt, Mozart is je favoriete artiest. Dan weet je, het is chic. Chic de friemel.
0: Tennis en volleybal, dat zegt wat over de persoon en ook over de naam.
1: Ik heb ook tennis gespeeld en ik ben bloedordinair. Dus op zich is dat niks.
0: Dat klopt, ja.

0: Martin Garrix en Jackson Told You So.
1: Ik denk dat ik weet hoe
2: je moeder
1: heet.
3: Het moment van de waarheid. We gaan erachter komen of dat bijna erachter kan komen. Hoe de moeder van Sander heet. Sander, goedemorgen. Je hangt nog steeds.
4: Ja.
3: Jij, als je luistert, kan natuurlijk ook gewoon meedoen. De NPO-luister-app een naam doorsturen waarvan je denkt... dit is sowieso hoe de moeder van Sander genoemd is. Haar achternaam is Starre. Ze heeft als sport tennis en volleybal altijd gedaan. Is geboren in Maastricht. Haar favoriete artiest is Mozart. En ze houdt van romans lezen.
0: Chique dame, zei ik al. Er komen heel veel chique namen binnen. 15 seconden. Ik ga zoveel mogelijk namen op je gooien, Sander. En als je hem hoort, zeg je stop. Ben je klaar voor?
4: Ja, ben ik klaar voor.
0: Ik begin met mijn inzending. Mireille, Elise, Jeanne, Catharina, Nettie, Yvonne, Josephine, Clara, Antoinette, Marcella, Trudy, Ingrid, Jacqueline, Annelinde, Claire, Lucie, Celeste, Jacqueline, Yvette, Elisabeth, Mariska.
3: Oh. Oh.
0: Zat hij er niet tussen?
3: Ik dacht nog Antoinette, vind ik Antoinette, een goeie, nee. Antoinette.
0: Ja, ik was toch vrij. Ik dacht dat ik in Mireille...
3: Wat zei jij nou, Mireille?
0: Mireille, dacht Mireille. Ik. Ik ben toch benieuwd dan. Wat is de naam van je moeder?
4: Mireille.
3: Oh! No!
0: Oh, Mireille!
3: Niet waar! Mireille, wat een mooie naam. Heb ik nog nooit van gehoord ook.
0: Ah, ik dacht echt, het moet ergens in de chique hoek zitten, weet je wel.
3: Ja. Hey, maar hartstikke goed nieuws voor Sander. Ja. Dat wel. En vooral van Mireille. Wat denk je? Een bosje bloemen gaat gewoon jouw kant op. Kan jij je moeder geven?
4: Ja, zo dat lukt.
0: Maak je er maar gelukkig mee. Dankjewel, Sander.

0: Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent van het hardlopen, net als ik.
1: Ja.
0: Maar in een ver verleden ook wel eens in de sportschool geweest.
1: Zeker, zeker.
0: Wat is jouw grootste ergernis in de sportschool? Wat zou je, als het zo concreet mogelijk moeten vragen, nooit meer willen zien in een sportschool?
1: Nou ja, mezelf denk ik vooral. Maar dat heeft te maken met die types die daar rondlopen. Er was altijd één jongen. Die was er altijd als ik bij de sportschool kwam. Het maakte niet uit of ik er 's ochtends of 's middag kwam. Hij liep daar altijd rond. En het was ook precies dat. Hij liep daar rond als echt zo'n kleerkast.
0: Oh, hij was aan het flexen.
1: Zo'n brede jongen, weet je wel. Vol op spieren.
2: Gewoon even laten zien van hier. Kom even pompend, kom ik even aan.
1: Precies, maar ik had het idee dat die jongen eigenlijk ook die kleerkast alleen maar had ontwikkeld om door de sportschool te kunnen lopen, ja, met zijn kleerkast. Zoveel was hij daar. Ja, dan denk ik, dat is misschien niet helemaal mijn plek.
0: Dingen die je niet meer wil zien in een sportschool, dingen die je niet meer kan zien in een sportschool, dat is wat ergernis. Je kan ze even doorsturen via de NPO Luisterapp of bel even 0909-1336.
2: Krijg je ondertussen het laatste nieuws van, nou ja, je hoorde hem net al, Martijn Middel.
3: NOS op 3.
1: Ja, goedemorgen. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij ongelukken of bijna ongelukken bij spoorwegovergangen. Vooral jongeren tussen de 15 en 21 steken vaak nog snel even het spoor over, terwijl de slagbomen zakken. Onze verslaggever is bij een spoorwegovergang hier vlakbij, in Bussum, en hoorde daar van ProRail dat jongeren vaak zijn afgeleid door hun telefoon.
4: We snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
5: Ja, wij staan hier bij de overweg. Ja, hij gaat echt om de 3 minuten, geloof ik, open en dicht.
4: Ja, zeker. Het is een hele drukke overweg. Dit is ook een bekende plek in Naarden waar vaker wat gebeurt. Het is gevaarlijk en het is ook vervelend om even te moeten wachten, maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
0: Hoe kan je nou afgeleid zijn door een mobiele telefoon bij een overgang? Ik denk bij veel dingen in het verkeer klopt het helemaal. Je zit even te kijken of je hebt je oortjes in. Maar een overgang, dat zie je, dat hoor je, dat knalt overal dwars doorheen.
1: Ja, dat zou je zeggen. Ik heb net ook een paar beelden gezien die ProRail met ons heeft gedeeld van bijna ongelukken. En er zit er ook eentje tussen, inderdaad. Die zit gewoon echt op zijn telefoon, zie je die?
2: Die loopt dan door?
1: Die gaat links, op de fiets, op de telefoon. Die gaat links zo langs die slagboom gaat hij. En je ziet hem net voor een langsrazen in te zitten.
0: Dan heeft hij toch gewoon scheid. Want als je er links langs aan gaat, voor je op de weg gaat hij naar beneden.
1: Ja, maar deze persoon leek duidelijk niet door te hebben dat die trein eraan kwam. Dus dat was, dat gebeurt blijkbaar ook. En vandaar een campagne die ProRail vandaag begint om jongeren te waarschuwen. 8 Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius zijn weer in Nederland. Die landden gisteravond op vliegveld Eindhoven. En nu gaan ze 6 weken thuis in quarantaine. Vanaf nu worden ze elke dag 2 keer gebeld door de GGD om te checken of ze geen klachten krijgen die kunnen wijzen op het Hantavirus. Ja, en dan heb ik nog iets nieuws. Een klaphekje op de stoep om te zorgen dat fietsers niet over de stoep fietsen. In Alkmaar hebben ze er eentje en het is blijkbaar een primeur. Bewoners van de Munnikenweg daar waren zo klaar met kinderen die de hele straat lang over de stoep fietsen, dat de gemeente nu halverwege de straat een klaphek heeft neergezet dat je zelf moet openduwen. Alleen één ding, dat hekje klapt wel heel erg hard dicht, is te zien bij de lokale omroep Streekstad Centraal.
6: De ervaring is dat het erg zwaar gaat. Gevaarlijk is denk ik dat het terugklapt. Dat het goed ver naar achter doorklapt. Dus is niet handig. Ik denk zeker iemand in een rolstoel, die kan het al helemaal vergeten.
1: Ja, tot nu toe is deze verkeersprimeur nog geen succes. Kinderen fietsen nog steeds op de stoep en gaan pas vlak voor het hekje de straat weer op, ziet deze bewoner.
7: Het heeft eigenlijk helemaal geen zin. En ze fietsen tot hier, hè, dan is het op. Ja, er staat een bordje, hoor.
1: Ja, de gemeente gaat nu wel kijken of ze het hekje minder zwaar kunnen maken.
2: Ik denk, wat bedoel je nou met een hekje? Ik dacht zo'n ding die uit de grond kwam of zo, weet je wel. Maar het is eigenlijk meer zo'n soort, alsof het een vlag is. Snap je? Ik bedoel, dan is de vlag is het hekje wat heen en weer kan, voor naar achter.
1: Je kent het wel uit goedkopere supermarkten, waar dat hekje dan niet automatisch open gaat. Dat je het zo open moet duwen, dat, maar dan 3 keer zo zwaar, zeg maar.
2: Ja.
0: Top idee.
1: Top idee uit Alkmaar. Heb ik het weer nog? Ja, een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Het waait, er vallen buien en heel af en toe wat zon ook. Het wordt 10 tot 13 graden.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo nog. 246 kilometer aan file. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg nu een kwartiertje. A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Zoeterwoude Dorp 20 minuten. En de A15 Gorkum richting Nijmegen voor

0: niet anders. Dat staat nog niet in het nieuws bij met haar middel. Dat is toch een beetje gek. Ik had het wel verwacht, want het is groot nieuws. Ajax heeft gisteren verloren van FC Utrecht. In de Johan Cruijff Arena.
1: Ja.
0: Mijn FC Utrecht was... Ja. Het was 90 minuten lang. Bleef 1-1. En toen in één keer Mike van der Hoorn. 6 minuten in de extra tijd. Maakt hij toch nog die 1-2. Dus Utrecht won. En dat zorgt ervoor dat Ajax een beetje in de problemen komt. Want Harry Styles zat in de Johan Cruijff Arena.
1: Oh, dus dan kunnen ze daar niet spelen.
0: Nou ja, voor hun positie waar ze nu staan, omdat ze dus van Utrecht weer verloren hebben.
1: Ja.
0: Voor de derde keer op rij. Gaan ze play-offs spelen waarschijnlijk voor Europees voetbal. Dat is een soort van eindtoernooitje wat ze nog moeten afwikkelen. Maar dat zou in de periode zijn dat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat.
1: Yeah.
0: Dus dat moet dan betekenen dat Ajax die wedstrijden op de dijk in Volendam gaat spelen. In het stadion van Volendam.
1: Jeetje.
0: Dat zou wat zijn, hè?
1: Iedereen is van slag.
0: Ja, en Harry Styles de grote veroorzaker, want die staat er 300 keer. Komende periode. En hoop mensen die daar naartoe gaan. Je hoorde hem met American Girls hier in de ochtendshow. Wijnand en Jamie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat zullen alle Ajaxiden dan nu lekker wakker worden als ze dit hebben gehoord.
0: Heerlijk.
1: Hey, dan hebben we het wel eigenlijk ook meteen eventjes jouw gedachten hiervoor nodig. Want als je een Ajaxied bent, is er een grote kans dat je van sport houdt. En misschien dat je dan ook wel naar de sportschool gaat.
0: Mooi dat je het nu...
1: Dat is vergezocht,
0: dat
1: hè?
0: Dat is heel vergezocht.
1: Vergezocht. Maar goed, ik dacht ik moet ergens een bruggetje zien te vinden. Hey, wat het ding is, ik ben een hele grote sportschoolliefhebber. Ik vind het heerlijk. Ik sta daar 5 dagen in de week lekker een beetje te pushen en te poelen en een beetje leg days te houden.
0: Maar moet je ook eerlijk zijn? Want nu doe je net alsof het een hele leuke hobby van je is, maar het is ook een beetje obsessief.
1: Oh, het is vreselijk obsessief, ja. Dus het is ook niet per se gezond. Ik zou ook niet per se aanraden om mijn schema aan te houden. Maar het is wel goed om gewoon eens in de zoveel tijd even naar de sportschool te gaan.
0: Zijn een hoop
1: zoals
0: mensen
1: wat
0: die
1: jij
0: doen,
1: bijvoorbeeld.
0: Ja, 3,9 miljoen Nederlanders die gaan naar de sportschool.
1: Ja, nou ja, 2-3 dagjes in de week, dat is hartstikke gezond. Dat is hartstikke lekker, hartstikke aan te raden. Behalve wat er soms bij een sportschool komt kijken. En ik kan het weten, want ik woon er bijna, zeg maar. De dingen die je daar af en toe ziet en tegenkomt. Afgelopen vrijdag zat ik er weer. En ik keek om me heen en toen dacht ik, het lijkt wel op het moment dat wij zo dat poortje doorgaan, in die sportschool komen, dat wij een soort apen worden. Een soort dierentuin wordt het. Echt alsof dat testosteron om je oren heen vliegt en iedereen krankzinnig wordt.
0: Maar wat heb je meegemaakt vrijdag?
1: Dan heb ik dus weer zo'n kerel die dan achter me staat. Weet je wel, die heeft dan lekker lopen pompen. Die is een beetje trots op.
0: Maar hoe bedoel je achter je staat?
1: Nou ja, we staan allemaal zeg maar dan... Je hebt altijd toch die spiegel en daar waar al die gewichten en zo liggen met die bankjes.
0: Zodat je kan zien hoe je je bewegingen maakt als je
1: houdt. Precies, dat je goed weet dat je je oefeningen uitvoert. Maar wat het dus ook is, die spiegel, daar hangt ook altijd licht boven, wat ervoor zorgt dat je spieren net nog eventjes wat beter eruit zien. Hebben ze over nagedacht natuurlijk. Tuurlijk. In de sportschool, want dan wil je vaker langskomen. Maar wat je dan dus ook krijgt, is dat mannen en vrouwen, moet ik ook zeggen, dan ook even helemaal lekker op zichzelf gaan. Dus dan heb ik zo'n gozer achter me staan en die was dan lekker aan het pompen, weet je wel, gewichten, helemaal kreuk. Steunen, weet ik het wat. En dan daarna legt hij dat neer. En dan zie je dat Becky van zijn gozer veranderen. Die is dan zo naar zichzelf in de spiegel aan het kijken. Nog net niet zijn lippen aan het aflikken. En dan zo zijn shirt omhoog, zo. Ik denk dat dit een kerel van 45 was of zo. We hebben het ook niet over een jong iemand. Die zo zijn shirt omhoog doet. En dan zie je zo dat hij zijn hele buikspieren zo gaat aanspannen.
0: Maar doet hij dat voor jou of doet
1: en
0: hij dat voor zichzelf?
1: Nee, voor zichzelf. Want die heeft helemaal mij niet gezien. En dan zo elke hoek van zijn lichaam gaat hij dan zo draaien. Die torso. Om dat te laten zien. En dan denk ik, koekoek, je bent toch helemaal niet goed. Wat ben je hier nou aan het doen?
0: Maar jij had het net, jij hebt het... Ik denk 2 weken geleden heb je mij ook verteld over andere geluiden in de sportschool, toch?
1: Ook. Daar heb ik in één keer zo'n gozer naast me zitten, ook op zo'n bankje. En die moet dan hij was hard aan het trainen, dus die had echt gewichten van 40 en 40 in zijn handen of zo.
0: Dat
1: weet
0: is zwaar.
1: Dus die is gewoon 80 kilo omhoog gaan duwen. Ik snap dat daar een kreuntje bij komt. Maar deze gozer, ik weet niet, wat is dat met mannen? En dan, ik had het gevoel dat hij zijn testosteron nog even wat meer omhoog wilde knallen.
0: Wat voor geluid maakte die?
1: Nou ja, je hebt soms een gebrul, gekreun.
0: Ja.
1: Maar deze gozer begon gewoon te blaffen. Die
0: maar
1: deed gewoon zo.
0: Hoef.
1: Ik zweer je dat dat uit hem kwam. En ik zat ernaast. En ik dacht, wij worden knetter. Dus op een gegeven moment ben ik ook gewoon heet geïrriteerd. Nee, want kijk, ik dacht, rot op met je soort van bouvier-achtige gedoe wat je hier naast me aan het doen bent.
0: Laten we even, want als jij in een sportschool komt, dan herken je dit misschien ook wel. Misschien kom je er niet meer, juist om een van die redenen. Dingen die je niet meer wil zien in de sportschool.
1: Ja.
0: Laat van je horen via de NPO Luisterapp. Dingen die je niet wil zien in de sportschool of niet meer wil zien in de sportschool. Stuur ze vooral door via de NPO Luisterapp of bel 0909-1336. De nieuwe van Taylor Swift.

0: kin, hoorde je. We hebben het over dingen die je niet meer in een sportschool wil zien. Naar aanleiding van een ervaring die heel veel mensen hebben. 3,9 miljoen mensen in Nederland die gaan naar de sportschool, hè?
1: Ja, en daardoor komen er natuurlijk ook gigantisch veel irritaties.
0: Jij had een blaffende man. Een afgelopen blaffende week. Het gewichtsheffen. En gozer die ook nog eens even zijn spierbundels wilde gaan checken voor de spiegel, omdat het licht daar mooi was, ja.
1: Maar ik vind het wel leuk, want ik dacht, ik ben weer zo'n klager, weet je wel. Die loopt weer te zeiken op alles en iedereen. Maar dit is een ding, gelukkig, wat bij heel veel mensen irriteert. En dan allemaal verschillende onderwerpen. Dus wij dachten, misschien leuk om een soort top 5 te maken.
0: Mag ik er eentje toevoegen die van mij komt dan, maar die niet in de top 5 staat? Ik ervaar steeds vaker mensen die hun kinderen meenemen naar de sportschool, een uur gaan trainen en ze dan gewoon een iPad geven. Ja, dat zou echt verboden moeten worden. Dat vind ik zo zielig.
1: Waarom?
0: Regel dat even in je eigen tijd. Dan zie je zo'n meisje, vorige week weer, is zo'n meisje die zit dan op zo'n bankje. Je weet niet eens wie de ouder is.
1: Ja.
0: Die loopt ergens in die sportschool en zit zo'n kindje op zo'n telefoon. Die zit gewoon alleen maar te kijken.
1: Ja, maar ja, als je geen oppas kan regelen, is het natuurlijk ook belangrijk dat je gezond blijft als ouder zijn.
0: Goed. Maar dan ben ik misschien heel conservatief. Dat doe je dan maar in je eigen tijd. Als je dochter slaapt, dan regel je maar oppas voor. Maar
1: nou, dat is dus dan eigenlijk een top 6. Want op 6 staat deze in ieder geval verwijderd. Maar
0: mensen
1: wat is
0: die hun kinderen meenemen naar de sportschool. De top 5 begint met Marusha op 5. Machines en bankjes die niet schoongemaakt worden nadat mensen klaar zijn.
1: Vind ik ook heel ranzig, dus daar ben ik het helemaal mee eens. Op 4 is er eentje die onder andere door Lucas ingestuurd. Die zegt, vrouwen die samen sporten, maar dan eigenlijk meer foto's van elkaar aan het maken zijn dan dat ze echt aan het sport zijn. Dit gebeurt veel.
0: Ik weet niet of het een vrouwending is of een jongensding is, want ik zie ook veel boys foto's van elkaar maken.
1: Echt?
0: Samen zitten.
1: Oh nee, ik zie wel echt veel vrouwen die ook dan helemaal zo'n standaard bij zich hebben, weet je wel. Die dan helemaal daar een soort van fotoshoot aan het doen zijn en filmpjes maken, ja.
0: Gijs, wat wil jij niet meer zien in de sportschool?
2: Ja, van die mensen die alleen maar zitten te scrollen op die apparaten. In plaats van dat ze daadwerkelijk aan het sporten zijn.
0: Maar wat doen ze dan?
2: Nou, rustig gewoon half uur op apparaten zitten. En ze doen denk ik alsof ze naar de sportschool gaan. Misschien hebben ze een partner thuis zitten. Joh, schat, ik ga naar de sportschool.
1: En dan gaan ze daar lekker een beetje TikTokken en zo.
2: Ja, zoiets.
1: Ja.
0: Op nummer 2, Roy, gewichtenverzamelaars. Als een eend met kuikens van die gasten die helemaal niks opruimen.
1: Nee, die laten dat allemaal staan. En op nummer 1, eentje van Martijn. Martijn, goedemorgen.
0: Zo.
3: Goedemorgen.
1: Zeg het maar, wat is jouw irritatie?
3: Nou ja, van die dames die met veel te strakke kleding en veel te krappe topjes dan naar de sportschool gaan en zich verbazen als mannen kijken.
0: Jij hebt het over Jamie.
1: Nou ja, ik ben wel.
3: Ik ben blij dat ze naar de sportschool gaat, maar
0: vertel.
3: Ik denk wel bij mezelf van, wees je er gewoon een beetje bewust van hoe je erbij loopt en ja.
0: Maar is dat erg? Wat is dan het probleem?
3: Nou ja, wat ik het probleem in is van, kijk, iedereen moet lekker aandoen wat hij zelf wil. Hè. Laten we dat voorop stellen. Je moet aantrekken waar je lekker bij voelt. Maar ik vind wel zo met bepaalde kleding van, ja, als je aandacht wilt, dan krijg je het ook. En ja,

0: dat moet je er ook niet over verbazen dan.
1: Op nummer 1, de grootste irritatie van wat je niet meer wil zien in de sportschool: vrouwen in yogabroekjes waarbij je kan liplezen.
2: Martijn, dankjewel.
0: Yo, dankjewel.
2: Het laatste nieuws met Martijn Middel is voor je onderweg.
3: 3FM.
4: Ster. Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken, 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
13: Ik ben van school afgetrapt.
14: Hoe ga je ouders dit vertellen?
13: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
15: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
16: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
17: Ik doe toch mijn fucking best!
12: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
11: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
18: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
19: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
20: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
19: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
21: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
23: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
24: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: laatste nieuws. NOS op 3 met Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Leraren op basisscholen, middelbare scholen en het mbo maken zich zorgen.
2: NOS op 3.
1: Dat komt door de invloed van de manosfeer op hun leerlingen. In de klas hebben influencers als Andrew Tate steeds meer invloed, merken docenten. Er is hier voor het eerst een groot onderzoek naar gedaan in Nederland. Leraren zien allerlei dingen gebeuren bij hun leerlingen, legt een van de onderzoekers uit.
3: Nou, het uitzicht bijvoorbeeld in de klas met grapjes, soms ook ironische grapjes, vrouwen na het aanrecht. Maar ook bijvoorbeeld in het afwijzen van zachtheid of zorgzaamheid bij jongens, of praten over hoe de rolverdeling tussen meiden en jongens zou moeten zijn. En ze zien ook dat het toeneemt. Dus dat is een belangrijk signaal.
1: Een van de tips is om niet meteen met ze in discussie te gaan, maar om er juist een open gesprek over te hebben. Morgenavond is de eerste halve finale, maar de artiesten en fans zijn er al helemaal klaar voor. In Wenen was gisteravond de officiële opening van het Eurovisie Songfestival. Alle 35 deelnemers presenteerden zich daar aan het publiek, ook Israël. We doen daarom dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Deze fans balen dat die 5 landen, waaronder de favorieten Spanje en Ierland, er niet bij zijn.
4: We miss because all the countries are important for us.
5: Ik vind het natuurlijk sehr schade, want die Nederlanders zijn onze vrienden.
4: I think it's not good for the unity and for the contest.
6: Ik sta er dubbel in. Ik begrijp heel goed dat mensen er moeite mee hebben, politiek gezien. Aan de andere kant is Eurovisie ook iets wat verbroedert en verbindt.
1: Ja, en FC Barcelona is in Spanje kampioen geworden door thuis aartsrivaal Real Madrid te verslaan. Barcelona won El Clasico met 2-0. De eerste goal van de ploeg van Frenkie de Jong viel in de 9e minuut. Marcus Rashford nam een vrije trap en krulde de bal in de linkerbovenhoek. Zag ook de Spaanse commentator.
7: Goal!
1: Minuten later viel al de 2-0 en toen was het gedaan. Barcelona won La Liga voor de 29e keer. Het weer, het is fris vandaag met heel af en toe zon, maar ook buien en een stevige wind. Het wordt 10 tot 13 graden.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 360 kilometer meldingen komen van de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Leendeheide 20 minuten. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 3 kwartier lang onderweg. De A50 Os richting Arnhem voor Renkum. Ongeluk gebeurt, een kwartier vertraging. En de laatste op de A50 Os richting Eindhoven. Voor knooppunt Eckeswijer, bergingswerkzaamheden onderweg. Daar 35 minuten vertraging.
2: 3FM.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
10: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
11: Ik ben verscholen getrapt.
12: Hoe ga je ouders dit vertellen?
11: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
13: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
14: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
15: Ik doe toch mijn fucking best!
10: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
16: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
17: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
16: Die flitsers met Tom bij TomTom.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
8: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: 3FM. Caro en CRV.
1: Wijnand en Jamie.
15: Ben je manager, maak je borst maar nat.
0: Er komt een nieuwe golf aan.
15: Ja.
0: En die is niet goed voor de managers.
15: Nou, die is helemaal niet super eigenlijk.
0: Je hoort het zo.

0: 20 jaar geleden, toen dit nummer uitkwam, had niemand een idee. Iedereen zei Jax Jones en
1: is het
0: Ray.
1: 20 jaar geleden dat dit nummer uitkwam? Nee,
0: ja, ik denk
1: het
0: 2000...
1: Niet 16 in plaats van 6?
0: Sorry, 10 jaar geleden.
1: Oh,
0: 10 jaar geleden.
1: Schrik al.
0: Oh ja, nee, zo oud is ze niet.
1: Nee,
0: maar toen dacht iedereen, oh leuk, Jax Jones en Ray, dat zei je dan gewoon. Maar niemand wist
1: wie Ray
0: dat
1: was.
0: Dit gewoon de dame is van Baby, Where's My Husband? Ja, dat is nu gebeurd natuurlijk. Maar Ray stond hier gewoon met Jax Jones op die plaat.
2: Jamie in de ochtend.
1: Een hele goede morgen ook meteen in de ochtend, dat je kans kan maken op een airfryer deze maandag. Het enige wat je even hoeft te doen is je naam te sturen naar de NPO Luisterapp. En wie weet spreken we je zo.
0: Aan het begin van een kort weekje, want donderdag Hemelvaartsdag en vrijdag ook veel mensen vrij. Veel scholen die dan ook gewoon niet open maar gesloten zijn. Heerlijk, een lang weekend van 4 dagen voor veel mensen. Ajax die moet waarschijnlijk na dit seizoen langer door om kans te maken op Europees voetbal. Gisteren in eigen huis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Daardoor is de kans heel groot dat ze na dit seizoen nog play-offs voor Europees voetbal moeten spelen om dat ticket te pakken te krijgen.
1: Blij dat je even muziekje wegdeed om er toch nog eventjes wat extra aandacht aan te besteden dat FC Utrecht heeft gewonnen.
0: Juist.
1: Hey, ik kan me heel erg voorstellen dat als je bijvoorbeeld nu manager bent, een managerfunctie hebt of zo'n functie zou willen vinden, dat je buikpijn hebt. Ik zou hier echt ontzettend buikpijn van krijgen. Want wat blijkt nou, er is, ja, ik noem het even weer een trend, maar dat vind ik eigenlijk niet het goede woord, maar een trend gaande in de bedrijfsstructuur,
0: ja,
1: maar zo te zeggen.
0: Een trend speelt zich vooral af in de Randstad of sterker nog bij jou in Amsterdam. Maar dit is een soort van global ding.
1: Ja, een global ding. Er is gewoon wat gaande in het bedrijfsleven. En dat is vooral dat de managementlagen weg worden bezuinigd. En dat komt eigenlijk gewoon omdat de bedrijven zeggen, nou ja, we hebben er gewoon geen geld meer voor. Dus het moet gewoon lagere kosten komen. En dat er directe contact komt tussen de top en de werkvloer, zeg maar. Dus dat er dan sneller ook beslissingen genomen kunnen worden. Maar dat betekent dus dat er ontzettend veel functies gaan wegvallen. Ja. Dat betekent ook dat doorgroeimogelijkheden veel minder groot gaan worden natuurlijk. Want in één keer directie worden is natuurlijk wel een hele grote stap. Maar managementfunctie ertussen, weet je wel, dat is nog wel een mogelijkheid. Nou ja, en wat mensen dus ook gewoon zeggen, er is gewoon 9 van de 10 keer daardoor geen baan meer voor mij. Als jij nu iets aan het zoeken bent, je komt vaak wel, als je bijvoorbeeld een hbo-opleiding hebt gedaan, ja, of zo, weet je wel, is het toch vaak dat je wel een beetje 30, 35 bent, naar een managementfunctie vaak gaat zoeken of zo, weet je wel. Dat dan gewoon niet meer beschikbaar is.
0: Maar dan kun je toch op de vloer gaan werken ook? Of wat is het probleem?
1: Dat kan wel, maar dan krijg je natuurlijk wel vaak minder betaald. Ja. Is wel een ander salaris wat je daar natuurlijk voor krijgt. En het kan natuurlijk ook zijn dat dat niet een bepaalde voldoening geeft, omdat je misschien dat niet helemaal jouw ding is.
0: Maar
1: dat
0: worden we in Nederland ook wel niet kapot gegooid met overal een manager voor?
1: Ja.
0: Joh, hier bij de NPO, loof de NPO. Maar je hebt echt, als wij hier een scheet laten, of als we hier een scheet willen laten, dan moet dat eerst over 38 lagen. Iedereen moet over elke euro wat gezegd hebben.
1: Ja, daar
0: dan
1: ben
0: moet
1: ik het mee
0: weer
1: eens.
0: Je hebt een manager audio, je hebt een manager dit, zingeving. Je hebt een manager die gaat hier weer over financieel, juridisch. Een manager die wordt erbij gehaald. Je hebt hier meer managers dan radio-dj's
1: nou,
0: bij de
1: kijk, NPO. Bij hier vind ik het een heel goed voorbeeld. Allemaal eruit. Zou ik helemaal, nee, maar op, ja, het is onaardig naar die mensen. Dat, en dat zou hartstikke vervelend zijn. Maar het is wel zo.
0: We hebben net een hele bezuinigingsronde gehad, hè?
1: Ja, nee, dat weet ik. Nou, dus ja, het is ook gebeurd bij heel veel mensen, laten we wel wezen. Er zijn hier heel veel mensen dan natuurlijk ook ontslagen door de bezuinigingen, wat gewoon een ramp is. Maar het is wel, denk ik, ook vaak dat die functies, nou, dat je denkt, dit is er misschien net even eentje te veel. Maar ik denk ook dat bij heel veel bedrijven die gewoon het voor de kosten doen, dat daardoor ook heel veel mensen overwerkt gaan raken, omdat die ook die taken allemaal op zich moeten nemen die helemaal niet in hun pakket zaten.
0: Ja. Ja, dus iemand moet in één keer juist een managersrol gaan aannemen.
1: Ja, waar je en niet voor betaald wordt, en je bent langer je werk aan het doen, en je hebt ook nog je eigen taken. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat gebeuren dan.
0: Heerlijk. Ja, goed. Wij zitten safe. Ja. Ik blijf gewoon manager ochtendshow, maak je geen zorgen. Zou jij koffie voor mij willen halen, Jamie?
1: Ja, ik heb een nieuwtje voor je. Je bent ontslagen na deze ochtendshow, ja.

0: die wint de airfryer.
1: Koen, wat zou jij in die airfryer gooien?
2: Ja, toch gewoon frieten als eerste, denk ik.
1: Ja, gewoon lekker een frietje. En doe jij hem dan met mayo? Doe jij hem oorlog? Doe jij hem
3: speciaal?
1: Wat gooi jij erop?
2: Helemaal niks erbij. Gewoon echt een goede friet.
1: Jij eet dat zonder saus?
0: Jij bent sausloos.
2: Ja, ja.
1: Nou, dat is een liefhebber. Wat grappig, dat ken ik helemaal niet. Nou, wat leuk. Hey Koen, ik hoop het voor je dat je hem gaat winnen. Wat is jouw startletter?
2: De D van Dirk.
1: Oké, okay, daar komt hij avondeten. Oh, kom op. Avondeten met een D.
0: Koen, ben je er nog?
2: Ja, ja.
1: Iets Aziatisch is het bijvoorbeeld.
0: Ja, of het komt uit een potje van hak. Koen!
2: Dagschotel.
1: Het is wel waar. Dat is wel goed, een dagschotel.
0: Koen.
1: Ja.
0: Deuner.
1: Ja,
0: doperwten.
1: Oh, ja. Ja. Dimsum, dacht ik nog. Dimsum. Ja.
0: Je kan het zo gek niet bedenken. Het kan
1: maar eerlijk, hij had het goed. Een dagschotel is goed.
0: Een dagschotel.
1: Dat is goed.
0: Ja, maar de hoogste score tot nu toe staat op 2. En die is van Bo. Jij gaat er overheen.
1: Nee,
0: je gaat er niet overheen. Je blijft er onder hangen.
1: Ja,
0: helaas, pindakaas.
4: Ja. Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
0: Zou die nou helemaal vastlopen? Wat?
1: Nou ja, het was ook wel moeilijk. Ik moest ook echt even nadenken, hoor.
0: Avondeten met een D.
1: Nou, jij doet net alsof er 80 gerechten zijn met een D.
0: Dit is Radiohead, Creep.

0: Sabrina Carpenter en Tears hoor je op 3FM.
1: Ze is jarig, hè? 27 jaar is ze geworden vandaag.
0: Van harte gefeliciteerd. Namens de hele crew, Sabrina Carpenter.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ander feestje werd afgelopen vrijdag gevierd in Paradiso Amsterdam.
1: Hoe oud denk je dat diegene is?
0: 22.
1: Ik voelde me ook echt een oma toen ik daar rondliep, kan ik je vertellen.
0: Nou, wij kwamen daar al bij Paradiso aan. Het was in de middag, want we hadden met deze persoon een interview.
1: Ja.
0: En het schijnt dat ze al vanaf 10 uur voor de deur lagen.
1: Ja, omdat hij die avond daar moest optreden. Maar goed, voor diegene hadden wij ook een gigantische verrassing.
0: Dit is een vriend van de ochtendshow. Om wie het gaat, hoor je het zo meteen. Eerst het laatste nieuws, Martijn Middel.
2: NOS op 3.
0: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Het is totaal onduidelijk op welke manier Nederland 46 mensen in Gaza met een geldig visum helpt om deze kant op te komen. Hun visum ligt klaar op de Nederlandse ambassade in Jordanië, maar ze hebben hulp nodig om daar te komen. Daarvoor moeten landen een verzoek indienen bij Israël. Maar Nederland heeft dat voor deze mensen helemaal niet gedaan, zegt onze verslaggever Sander van Hoorn.
4: Je stuurt een lijst naar COGAT. Dat is de Israëlische dienst die zich hiermee bezighoudt in de bezette gebieden en in Gaza. Israël gaat die lijst checken en vervolgens krijgen ze het groene licht. En er gaan, zoals die mensen me ook vertellen, eigenlijk bijna elke week, ook vandaag weer, mensen dus op die manier naar buiten die door Israël gescreend zijn. Het is heel simpel. Ik weet niet wat Nederland wel gedaan heeft, maar dit hebben ze in elk geval niet gedaan.
3: Ja, eerder bepaalde een rechter ook al dat de overheid niet genoeg doet voor deze groep mensen.
1: Maar waarom doen ze niks?
3: Ja, dat is maar sterk de vraag. Omdat ze dus helemaal geen verzoek hebben ingediend bij de Israëlische overheid, zou je kunnen concluderen dat de Nederlandse overheid eigenlijk niet zoveel zin heeft om deze mensen uit Gaza weg te halen.
1: Wauw, oké.
3: Ja, dat is in ieder geval de suggestie. Het gaat steeds vaker mis met jongeren bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail zijn ze steeds vaker betrokken bij ongelukken of bijna ongelukken. Bijvoorbeeld door nog snel even het spoor over te steken terwijl de slagbomen al omlaag gaan. Of vlak na een trein oversteken terwijl het rode licht nog brandt. De afgelopen 5 jaar kwamen er 12 jongeren om het leven bij een Nederlandse spoorwegovergang. En kan ChatGPT worden veroordeeld voor moord? Moederbedrijf OpenAI moet in Florida voor de rechter komen na een schietpartij begin vorig jaar. Nabestaanden klagen het bedrijf aan omdat de schutter foto's van zijn wapen met de chatbot deelde en instructies kreeg over hoe hij hem moest gebruiken. Ook zou ChatGPT gezegd hebben dat hij meer aandacht kreeg als hij kinderen zou neerschieten. Je hoort de openbaar aanklager.
5: If it was a person on the other end of that screen, we would be charging them with murder. ChatGPT is not a person. But that does not absolve our office, my prosecution team, of our duty to investigate whether or not there is criminal culpability here.
3: Die schutter die doodde uiteindelijk 2 mensen. OpenAI zegt dat ChatGPT gewoon feiten heeft gedeeld en niemand heeft aangespoord om iets illegaals te doen. Heb ik nog het weer? Ja, het is fris vandaag met heel af en toe zon, maar ook buien en een stevige wind. Het wordt 10 tot 13 graden.
0: Dankjewel Martijn. Verkeersinfo 270 kilometer. Opvallende files op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven nu 1/2 uur na een ongeluk. A28 Amersfoort richting Zwolle voor Zwolle Centrum een kwartiertje. En de A50 Os richting Eindhoven voor knooppunt Eckersweijen 20 minuten.

0: je weekendje? Want ik heb de ochtendshow gedaan met Barend.
1: Oh, ik had al weekend, bedoel je? Ja, zeker.
0: Vanaf
1: ja.
0: Afgelopen week, vorige week vrijdag, zijn we daarmee begonnen. Op vrijdag, Jamie een stapje terug, Barend die schuift aan. Maar toch kon ik nog even onderdeel zijn van jouw weekend. Want wij troffen elkaar zo rond het Leidseplein. Op vrijdag, nou bijna avond was het.
1: Ja, in Amsterdam. En dat was allemaal met een bepaalde reden. En de reden heeft te maken met de volgende man. De man die je kan kennen van onder andere Bad Bitches luisteren naar Def. Zijn doorbraak liedje natuurlijk. Ja. Hier ook in de liveshow geweest. Is daardoor ook echt een vriend van de ochtendshow geworden. Heeft daarna een 3FM award gewonnen voor beste nieuwkomer. Wat ontzettend leuk was. Want op het moment dat hij die award won en zei, nou ja, ik heb het allemaal een beetje gemanifesteerd. Was hartstikke emotioneel voor hem. Hij vond het echt een mijlpaal dat hij zoiets bereikte. Liet hij even zo hoppa zijn arm zien. Had hij gek dus een tattoo laten tatoeëren op zijn onderarm.
0: Die er nog steeds staat.
1: De binnenkant van zijn onderarm waar stond 3FM Award gewonnen. Zonder dat hij wist dat hij hem ging winnen. Hij had het dus lijp gemanifesteerd. En wij dachten, wij gaan een nieuwe tattoo voor deze man regelen om hem even te verrassen met een nieuwtje. En dat deden we dus dan afgelopen vrijdag in Paradiso in Amsterdam.
0: Was sowieso bizar, want hij stond in Paradiso Amsterdam.
1: Ja, in de grote zaal.
0: Maar niet in de boven. Heel veel mensen die zeiden, oh, waar in de boven? Nee. Of het Tolhuis Time? Nee, in de grote zaal van Paradiso.
1: Compleet uitverkocht, waar de meiden al om 9:30 ochtends aan het wachten waren om daar voor aan te kunnen staan bij deze man. En wat die verrassing is, nou, dat hoor je nu. Het wordt heel freaky, maar er gaat niks raar. Oh, nee. Niks gebeuren, maar we moeten je heel even blinddoeken.
2: Okay.
1: Als je daar oké mee bent. Hebben we consent hiervoor gekregen?
2: Ja. Okay. Ja. Als je naar mijn muziek luistert, dan vind ik dit niet erg, hoor.
1: Oké, dan ga ik ondertussen even opstaan.
3: Zo, als je haar goed blijft zitten. Als je goed zit, je kan niks zien, hè?
2: Nee.
3: Ja, oké. Okay. Ik heb even je arm, je moet me vertrouwen.
2: Oh nee.
1: Oké.
3: Okay. Hou dit gewoon zo, er gaan geen naalden in je gesteld.
2: Ik wou net zeggen, krijg je weer zo'n infusie.
3: Nee. Je kan zometeen gewoon nog optreden. Je hoort nu water. En dat gaan we gebruiken, maar je wordt niet nat. En je kleren blijven.
1: Je droog? Blijft droog, behalve je arm wordt wel even nat.
2: Oké. Doe het wel goed, hè?
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja, dit gaat goed.
2: Oké, komt-ie. Even wachten. Heeft even tijd nodig.
1: Ik hoop wel, want ik heb dit dus echt al heel lang niet meer in mijn leven gedaan. Dus ik hoop
2: dat
1: ik
2: wel... Wij vonden die ene tattoo vonden wij zo mooi en zo passend, dat we dachten, we gaan er nog eentje aan toevoegen. Ben je klaar?
4: Ja. Ah, nice. Ik zeg je eerlijk, toen jullie dat nog niet zetten, dacht ik, oh ja.
0: Na 3FM Award gewonnen, hebben we nu ook 3FM Talent geworden. We mogen jou vertellen dat je 3FM Talent bent, dus we gaan je vakken veel draaien op 3FM. Dit was tussen de repetities en het daadwerkelijke concert in. We hebben Def verteld dat hij 3FM Talent werd door hem een nieuwe tattoo te geven. In dit geval geen echte, maar een plaktattoo. Daarop stond 3FM Talent.
1: En 3FM Talent is dus gewoon upcoming muzikaal Nederlands talent, waarvan wij zeggen dat is niet te missen. Die moet je een keer gaan checken. Ik heb hem in de avond ook in Paradiso gezien. Het was een feestje. Alleen maar gillende meiden, gewoon continu om je heen. Deze man gaat een zieke hype worden.
5: Yo, Def hier. Ik ben 3FM Talent.

0: Ze heeft Miles Smith en Nile Horn met allemaal lieve berichten die binnenkomen voor Def.
1: Ja, wat leuk. Wat fijn om te horen. Want Nina die zegt bijvoorbeeld eindelijk. Dat duurde echt te lang dat hij 3FM talent werd. En Luc die zegt ook, ja, die eerste paar nummers die vielen nog niet echt. Maar deze, die vormen toppers ja. Die we net draaiden. Een terechte 3FM talent hierdoor geworden. Gefeliciteerd. Dus ik hoop dat hij luistert. Ik denk het niet, want het is iets te vroeg voor hem.
0: Nee joh, die ligt nog op één hoor.
1: Ja joh.

0: iemand die heeft even een changé gedaan van outfits een uurtje geleden. Precies op het moment dat Ivo van Breukelen hier binnen zou komen.
1: Het werd gewoon heel heet. In één dat ik dacht, het werd zo heet. En wat had ik nog in mijn tas zitten? Ja, dat zul je altijd zien.
0: Een nou, weet je wat nog heter wordt?
1: Ja. De hits.
0: De tijdloze hits, ja.
1: So, Every Breath You Take van The Police. Dat is een klassieker, die kan altijd. Maar ook We Pray, Coldplay, Little Sims en Burnout Boy staat voor je klaar.
0: Nou, en Rihanna, S&M. Dat is ook even een lekkere. Ja.

0: Hij zag nog helemaal wit, hè, Ivo?
1: Ja.
0: Alsof hij gisteren de dood in de ogen heeft gekeken.
1: Ja, dat
0: snap
1: komt
0: ik natuurlijk
1: ook wel door jou. Want jij doet dan expres voor even je FC Utrecht shirtje doe je even aanzetten. Om hem gewoon
0: was
1: even een beetje
0: toeval.
1: Te gallen.
0: Je pakt het nou, eerste wat er ligt, weet je wel. En dat blijkt bij mij dan een Utrecht shirt te zijn. En een toevallig
1: we zullen
0: Ajax
1: even dit online gooien. We zullen dit even online gooien. Ja.

0: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
5: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
10: Ik ben verscholen getrapt.
11: Hoe ga je ouders dit vertellen?
10: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
12: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
13: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
14: Ik doe toch mijn fucking best!
9: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
15: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
16: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
17: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

0: laatste nieuws van 9 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er moet meer geketst worden, toch?
2: Er moet dus veel meer geketst worden.
3: Geketst? Ja, er mag zeker meer geketst worden.
1: Waarom hoor je zo? NOS op 3. Eerst, het gaat meer mis bij jongeren die het spoor oversteken. Ze zijn steeds vaker betrokken bij ongelukken of bijna ongelukken bij spoorwegovergangen. Vooral jongeren tussen de 15 en 21 steken vaak nog snel even het spoor over, terwijl de slagbomen zakken. Onze verslaggever is bij een spoorwegovergang hier vlakbij in Naarden en hoorde daar van ProRail dat jongeren vaak zijn afgeleid door hun telefoon.
4: Wij snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
5: Ja, wij staan hier bij de overweg. Ja, hij gaat...

0: je leven kwijt zijn, denk ik.
1: ProRail begint vandaag een campagne om jongeren te waarschuwen voor de gevaren bij spoorwegovergangen. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van de Hondius opgehaald. Het cruiseschip vaart daarna ook terug naar Nederland. Gisteravond kwam op het vliegveld van Eindhoven al een groep aan uit Tenerife. Ook 8 Nederlanders. Die moeten thuis 6 weken in isolatie. Ondertussen zijn ook een Amerikaanse en Franse passagier van het schip positief getest. En dit weekend scheerden er allerlei kleine platte stenen over de Maas. Daar was het Belgisch-Nederlands kampioenschap stone skimming. Oftewel, steentjes ketsen. Met een zo plat mogelijke steen natuurlijk. Deze deelnemer legt even uit wat de beste worp is.
2: Met een soort backhand bij tennis, zeg maar. Dan moet je hem over het water laten ketsen.
3: Toch de 15 meter gehaald. Een nieuw record.
4: Maar het is wel leuk. Ik doe dat op vakantie.
2: Ja, ik heb 2 pils op nu. Dus, dat was de voorbereiding.
5: Dat keilen of dat, hè, dat toch... weer terug op de kaart komt. Ketsen in Limburg. Er moet dus veel meer geketst worden.
2: Geketst? Ja, er mag zeker meer geketst worden.
1: Een van de deelnemers kon met gemak een steen 70 meter ver laten stuiteren over het water. Het weer, ja, fris met af en toe zon, maar ook buien en een stevige wind. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden.
6: Thanks for that, yo. En de 3 langste files krijg je middels de ANWB via mij. Dit zijn ze, de A2 Eindhoven-Belgen.

0: auto first houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Yeeha! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Youfone.

Sarah Larsen en Emily Kay, or the Never Forget You bij 3FM. Ik hoop dat je een lekker weekend gehad hebt. Nu weer lekker de tegenaan. Goedemorgen, maandag, tijdloze tracks. Mijn naam is Ivo, je weet het, hè? Je dag werkt een stuk beter met 3FM. Want sowieso tot 12 uur.

0: Tijdloze Tracks. Ivo van Breukelen.
1: Zeker, Jordan Joe en End of Beginning in Tijdloze Tracks. En daarvoor, ik loop alleen maar rondjes van Post Malone.
0: Tijdloze Tracks.
1: Zo, ik zei het toch, je werkdag werkt gewoon een stuk beter. Kijk eens even naar de klok, joh. Het is inmiddels alweer 9:50. Hoog tijd voor een bakje koffie. Maar goed, dat kan ik hier niet voor je verzorgen. Wel de muzikale omlijsting. En die is jovol, kan ik je mededelen. Met nu bijvoorbeeld een tijdloze track die de muziekindustrie en hoe zangers en zangeressen credits krijgen voor hun werk voorgoed heeft veranderd. De vocalen op deze track die werden gedaan door Martha Wash. Terwijl, dat was in die tijd schering en inslag, in de videoclip een model te zien was die, ja, die een rol op zich nam, zeg maar, die aan het playbacken was. Zangeres heeft Clifford A. Cole en Sony aangeklaagd voor $500.000. Die zaak is uiteindelijk buiten de rechtbank met een schikking opgelost. En Sony Music heeft destijds een verzoek naar MTV gestuurd om als ze die clip uitzonden een disclaimer erbij te laten zien met wie dan de vocalen voor haar rekening genomen. Nou, dat was dus Martha Wash. Hoor je nu op Gonna Make You Sweat van de CNC Music Factory in Tijdloze Tracks bij 3FM.
2: Hi, Ivo.

Zo, goedemorgen zeg. Hey. Je hoorde in tijdloze tracks bij 3FM Coldplay, Little Sims en Burna Boy en We Pray Good Morning. 3FM. Tijdloze tracks. Ja, neem me niet kwalijk hoor. Ik zat even na te denken over artiesten en hun vervoersmiddelen. Ja, dat wordt ook steeds gekker, hè? Ik zag van de week een filmpje voorbij komen van Benny Benassi. Je weet wel van die enorme vuige beuker Satisfaction. Op een fiets met daarop gemonteerd een DJ-set door New York fietsen. Ja, zo meteen hier een tijdloze track van een meneer die graag op een rijdend drumstel door LA mag rijden.

Just Stay in Jack Style, je hoorde Turn the Lights Off bij 3FM. Ze zeggen vaak dat mannen geen twee dingen tegelijk kunnen. Ik moet zeggen, dan heb je Anderson .Paak nog nooit aan het werk gezien. Die is onlangs gesignaleerd op een rijdend drumstel. Jazeker, waarbij het lijkt, als je die video ziet, alsof hij en drumt, maar ook dat ding bestuurt. Dat drumstel is op een soort kart gebouwd. En ja, het is niet helemaal met zekerheid, zeg maar, aan hoe die beweegt. Lijkt het dus alsof hij allebei tegelijk doet. Dit is het geluid ervan. Al drummend door een rustig woonje in Los Angeles. Ah, dat is wel lachen dit, hoor. Je moet hem maar even opzoeken en dan komt hij weer terug van de andere kant. Daar haal je hem weer toevallig. Helemaal lekker in zijn element.

0: Drop Dead, ex-meegit van Olivia Rodrigo, hoorde je bij 3FM. Met zometeen nog knallers, jongen. Prince, Raspberry Beret, Son Mieu komt eraan en nog veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere deze.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan kunnen we vieren. Aldi.
4: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.

0: designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Onlineveilingmeester.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: 3FM. Goedemorgen, zometeen in tijdloze tracks voor je Justin Bieber. What Do You Mean? En ook 3 Doors Down komt eraan. Eerste nieuws, het is 1 minuut voor 10. Martijn Middel, goedemorgen.
7: Dag, goedemorgen. Vanaf vandaag mag er iets in Amsterdam niet meer.
8: Nou wordt het een ander vervoer eigenlijk, hè?
7: Ja, welk vervoer hoor je zo?
9: NOS op 3.
7: Eerst nieuws over windmolens. Want er komen bijna geen nieuwe meer bij in Nederland. En veel kleine, oudere windmolens worden weggehaald. Dat komt vooral door onduidelijke milieuregels. De oude milieunormen gelden niet meer en de overheid komt maar niet met nieuwe, zegt de branche.
10: De vraag is dan, hoeveel geluidsoverlast mag je hebben van een windturbine? Hoeveel slagschaduw? Daar moet een boekhouding voor worden bijgehouden. Ja, dit is Nederland. In Den Haag zijn ook een aantal politieke partijen die willen graag een afstandsnorm. Het vorige kabinet heeft geen besluit genomen, dit kabinet heeft nog geen besluit genomen. En het gevolg is minder duurzame energie in Nederland en meer betalen aan de pomp als je nog steeds op olie en gas wilt draaien in dit mooie land.
7: Ook vechten omwonenden vaak windmolenprojecten aan en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump heeft een Iraans tegenvoorstel afgewezen om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Volgens anonieme bronnen wil Iran niet ingaan op de Amerikaanse eis om minder uranium te verrijken. Op zijn eigen platform noemt Trump het tegenvoorstel totaal onacceptabel. In Amersfoort kunnen mensen met een laag inkomen gratis met de trein van juli tot en met december. Het is een proef van de NS. Daarvoor kunnen mensen een pas aanvragen bij de gemeente. Er zijn 1000 passen voor de inwoners van Amersfoort. Als er te veel aanmeldingen zijn, wordt er geloot. En vandaag is het dan zover. Fatbikes zijn niet meer welkom in het Vondelpark in Amsterdam. De komende 2 weken worden nog waarschuwingen uitgedeeld. Wie daarna met trapondersteuning en banden dikker dan 7 centimeter het park inrijdt, krijgt een boete. Fijn, vindt deze Amsterdamse.
11: Ja, het is echt nodig. Mag ook voor mij, ook in de rest van de binnenstad. Ik heb hier een keer een aanrijding gehad met een fatbike. Daarom heb ik nu een helm op.
12: Ja, dat vind ik vervelend.
8: Nou wordt het een ander vervoer eigenlijk, hè?
12: Het is wat het is.
7: En als het verbod in het Vondelpark goed werkt, komt het fatbike-verbod misschien op meer plekken in Amsterdam. Het weer, op dit moment nog zon in het midden en zuiden. Vanuit het noorden komen er buien aan.

0: maar dit is lichtgrijs. Het kan wel eens donkergrijs.
1: Oké, dankjewel. 3FM verkeer door de ANWB. 2 langste vertragingen. Dat zijn er ook nog maar 2. Überhaupt de A28 Groningen-Zwolle voor Staphorst 7 minuten. En de A32 Heerenveen-Meppel voor knappend Langhorst daar 10 minuten vertraging.
2: En zo meteen door je Ivo.
3: 3FM.
4: Ster. M-Line. Official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line. Get ready for greatness.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

here without you bij 3FM. 3FM. Nou, in de financiële markten gaat het voor de winst de laatste tijd. Voor de wind, moet ik zeggen. All-time highs, die vliegen je echt om de oren. Ook de bitcoin knalt trouwens weer omhoog. Maar ook het aandeel Justin Bieber handelt zeer goed. Die verkocht 3 jaar geleden nu al zijn muziekrechten voor een vrij schappelijke 200 miljoen euro. Ik las toevallig van het weekend in de Vuik een verhaal dat hij dat deed om zijn vrouw Haley te supporten. Die wilde een of ander eigen bedrijf opzetten. Kreeg dat niet helemaal geregeld. En dus toen zei hij, nou, dan help ik je toch, lieve schat. Dat is echte liefde. Maar als hij juist niet 3 jaar geleden zijn rechten had verkocht, maar dat nog even had aangehouden, dan had hij nu nog veel meer kunnen verdienen. Onlangs werd bekend dat in een echt een gigantische deal tussen verschillende investeringsmaatschappijen die muziekrechten van onder andere Justin Bieber weer worden doorverkocht. 3 miljard euro moet het gaan kosten in totaal. Goed, ik denk niet dat hij daar een minuutje korter om slaat om de misgelopen winst. Nee hoor, dat denk ik niet.

Sonje en Dark Before the Dawn hoorde je bij 3FM in tijdloze tekst. Good morning. Hey, wat voor een televisie heb jij? Ik heb thuis zo'n Samsung staan. Als je dat nou ook hebt, ja, dan zou het kunnen zijn dat je die doos wel eens tegen bent gekomen. Letterlijk de doos van de televisie, niet de vrouw die erop staat. Samsung is voor het gerecht gedaagd door Dua Lipa. Die hebben namelijk een foto ooit van Dua Lipa gebruikt op de verpakking van een van hun televisiemodellen. En op de verpakking staat dan die tv afgebeeld en op die tv een foto van Dua Lipa. Alleen dat hebben ze nooit gecheckt met

Rosalia en La Perla hoorde je in tijdloze tracks op 3FM. En bij het uitspreken van de titel krijg ik ineens zin in koffie. Maar dat komt goed uit. Tenminste, niet zozeer voor mij dan, maar wel voor jou. Want jij kunt koffie winnen als je meespeelt met Breukies Blind. En weet raden welke twee teksten in de mashup verwerkt zitten. We hebben trouwens niet alleen koffie, koffiebonen, gemalen koffie of thee. Het kan allemaal voor jou zijn als je meespeelt. De vraag is heel simpel. Welke twee tracks zitten er verwerkt in de mashup van vandaag? En als je het antwoord weet, dan kun je dat insturen via de gratis NPO Luister-app, waarvan ik toch ten zeerste hoop dat je die al lang hebt geïnstalleerd. En zo niet, doe dat dan eventjes.

Laat het weten via de gratis NPO Luisterapp en maak kans op een bakkiebreuk, een zak luchtdicht verpakte koffiebonen. Je kan ook gaan voor de gemalen koffie of de thee. Drop het in de NPO Luisterapp. Welke twee tracks zoeken we? Ben benieuwd. Mega eetje, komt eraan. Noah Kahn, Ellie Goulding hoor je ook zo. En eerst is hier Kim.

0: situatie bij jou?
1: Ja, stabiel, heerlijk, in het zonnetje aan het werk.
0: Oh, lekker. Ik lees dus, hele andere vooruitzichten voor deze week. Dus,
1: ja, ik ook, maar daar kijk ik niet naar.
0: Echt. Groot gelijk. De vraag is, welke twee tracks zaten in deze mashup, Luc?
1: Ik hoorde Milk Inc. met Walk of Water. En U2 met Sweetest Thing.
0: Hatsakidee! Betekent dat een bakkie breuk jouw kant op komt? Wil je koffieboontjes, gemalen koffie of thee?
1: Mag ik een koffiebonen wel doen?
0: Gaan we dat doen? Mooie week, jongen!
1: Jezelf weer!

Milk Inc, Walk on Water. Je hoorde het antwoord eigenlijk van de mashup inderdaad. Luc heeft een bakkie breuk gewonnen. Het leuke is, morgen dan geven wij weer een bakkie breuk weg in een nieuwe Breukies Blend. Zometeen een tijdloze track, Taylor Swift. Open Light komt eraan naar Green Day. Dit is When I Come Around. Voilà.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, oh, nee hè.
0: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zelf wel oeh.
6: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg.

0: slim, toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: Cent komt eraan. Lekker, Cent. Hey. Het is 1 over 11. Het nieuws met Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Let op bij spoorwegovergangen. NOS op 3. Er zijn steeds meer jongeren betrokken bij ongelukken en bijna ongelukken. Nog snel het spoor oversteken terwijl de slagbomen al zakken. Of na een trein oversteken terwijl het rode licht nog brandt. Dat is hoe het vaak misgaat of bijna misgaat. Soms heeft iemand niet eens door dat het bijna misgaat. Deze machinist reed 2 weken geleden bijna een meisje aan.
2: Ze was aan het joggen. Lette totaal niet op de omgeving. Noise cancelling, headphones op. In de mist. En gewoon nergens op reageren. Ik heb nog flink getoeterd. Maar... Het mocht niet water. En als ik een halve seconde eerder was geweest... Dan had ze het niet meer na kunnen vertellen.
1: Ook zijn jongeren soms afgeleid door hun telefoon. Een trein swipe je niet zomaar weg, zegt ProRail. Je kunt beter een minuut te laat komen dan nooit aankomen. Van de passagiers op het cruiseschip Hondius hebben ook een Amerikaanse en een Franse passagier het Hantavirus. De Amerikaanse opvarende heeft geen symptomen. Met de Franse vrouw gaat het steeds slechter. De Andes-variant van het Hantavirus is gevaarlijk, zegt deze viroloog.
3: Ja, dan is de kans om en nabij 1 op de 3 dat je daarvan overlijdt. Of in ieder geval heel ernstig ziek wordt. Dus het is echt een gevaarlijk virus. Maar voor de omgeving is het weer een heel stuk minder gevaarlijk, omdat het nauwelijks besmettelijk is.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie zei eerder al dat er geen reden is tot grote zorg en dat dit niet het nieuwe coronavirus is. En vrijwilligerswerk doen voor een kaartje van je favoriete artiest. Daar hoefden 200 fans van Harry Styles niet lang over na te denken. En dus staken ze afgelopen weekend de handen uit de mouwen bij het Leger des Heils in Amsterdam.
4: We zagen het langskomen op zijn Instagram. En toen dachten ze, oh, leuk om andere mensen te helpen en ook een leuke dag te bezorgen.
5: Is het doen voor iemand anders?
6: Van tuinen opknappen, picknicktafels in elkaar zetten, tot aan pannenkoeken bakken, soep uitdelen.
7: Dat al die jongelui zich inzetten voor ons.
8: Geweldig. Voor de verbinding en voor de ontspanning ook.
9: Dat geeft me ook wel echt een heel goed gevoel, ja. Ik ga even verder met mijn volgende balletje.
4: 49!
1: Ja, ondertussen is het aftellen. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Het weer, ja, nu nog wat zon in het midden en zuiden. Maar vanuit het noorden komen er buien aan. Het wordt een grijs weekje met een frisse wind. De middagtemperatuur vandaag tussen de 10 en 13 graden.
10: En zo meteen door je iPhone.
11: 3FM.
12: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Obelink, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
17: Alles voor kampeergeluk.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: 3FM. Hallo NCRV. Ivo van Breukelen. Hey, goedemorgen. Tot 12 uur. Dat betekent nog een uurtje. Alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde hier bij 3FM. Hier is hier.

0: Wil Jan Willem van de productie het roulettewiel vastpakken?
1: Dankjewel. Zometeen gaan we namelijk weer doen. Dan gaan we een balletje opgooien op dat roulettewiel. Dat balletje komt als het goed is binnen enige tijd stil te liggen op een vakje. Aan dat vakje hangt een muzikale categorie. En ja, dan weten we dus in welke categorie je je ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dat zometeen hier bij 3FM. Kijk, daar hoorde je al het zware geluid van het roulettewiel wat op de desk wordt gezet. Zometeen een nieuwe request roulette bij 3FM. In tijdloze tracks, waar je zometeen hoort Måneskin, Regard...

0: Johannes Kinn, Supermodel, hoorde je bij 3FM. Het is op 5 seconden na precies 11:30. Mag ik zeggen, hoog tijd voor een nieuwe request roulette, waarin we elke dag een balletje opgooien op dat roulettewiel. Dat eeuwige roulettewiel, waar als die stil komt te liggen, een muzikale categorie uitrolt, in welke je je ultieme tijdloze track kunt aanvragen. Goedemorgen, Jan Willem.
1: Goedemorgen.
0: Zo. Gaat goed?
1: Ja.
0: Mooi. Dat klonk klonk heel up, inderdaad.
1: Ja, hey.
0: Jij bent zover, begrijp ik, hè?
1: Ja.
0: Oké, dat is hartstikke mooi. Dan zijn hier de pauken van Rob Jansen, van wie we zo genoten hebben weer afgelopen vrijdag met de Vrijdag Vuurwerkshow. Rob, dankjewel voor het lenen van je pauken. Daar is het toevallig. Take it away.
2: Dankjewel.
0: Of het echt zin heeft om blazen, dat weten we niet. Dat laten we in het midden, maar goed.
2: Toch een beetje bijgeloof.
0: Tuurlijk.
2: Goed redden van Pluto trouwens.
0: Ja, bedankt. Zo. Hoor eens even. Nou, daar zijn we.
1: De rook is wit. De witte rook. Het is gewoon nummer 19.
0: Wat leuk! Dat is een serious request anthem.
1: Oh, maar dat is hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk. Goh, dan moet ik even graven hoor. Hey,
1: Ode to the Bouncer.
0: Ja, Ode to the Bouncer, ja.
1: Let's Dance to Joy Division.
0: Hello, geloof ik ook.
1: Ja,
0: Martijn's
1: absoluut.
0: Week.
1: Tsunami.
0: Hoe heet dat ding ook alweer?
1: Dat is Chelsea Dagger. Tsunami van Dubs.
0: En Boortjes, niet te vergeten.
1: Bedoel ik.
0: Nou, hartstikke lekker.

gaan we vooral Timbaland niet vergeten. Hier de Promiscuous bij 3FM. Vraag een plaat aan, vraag een plaat aan, vraag een plaat aan. Zo is dat, de categorie vandaag. Serious Request Anthems. En onze grote, mag ik zeggen, grote dank gedaan naar Rianne, die het anthem van Serious Request 2000.

0: Bart, heb je een lekker weekend gehad?
1: Ik heb een lekker weekend gehad.
0: Mooi zo.
1: Jij, Ivo van Breukelen?
0: Heerlijk.
1: Jij hebt lekker het zonnetje genoten, zie ik aan jou. Nou, dat zou je
0: wel zijn. Ben je wel veel buiten geweest.
1: Lekker.
0: Heerly de Peerly.
1: Nou, we zijn back in action.
0: Back in action. Met zometeen de

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Aldi.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.

0: Wild West Avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. Twee Wild West Avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.

0: Komt er zo aan na het nieuws met Stef Bandstra.
1: Hey Bart, goedemiddag. Nog even snel onder die slagband door om op tijd op school te komen.
2: NOS op 3.
1: Dat gebeurt veel te vaak, zegt ProRail. Jongeren worden steeds vaker de slachtoffer van ongelukken bij spoorwegovergangen.
3: Ja, we zien helaas dat steeds meer jongeren betrokken raken bij dodelijke ongelukken op overwegen. 12 in de afgelopen 5 jaar, dat zijn er 12 te veel wat mij betreft. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor ouders, voor nabestaanden, maar ook voor machinisten. Dus we willen jongeren echt bewust maken van het feit dat een overweg gevaarlijk is. En dat je daar juist moet handelen en veilig moet handelen.
1: Daarom start ProRail nu een waarschuwingscampagne, vooral op social media. Daar delen ze bijvoorbeeld filmpjes van situaties bij spoorwegovergangen waar het maar net goed afloopt. Een Amerikaanse en een Franse passagier van cruiseschip De Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Door die uitbraak werden er meerdere mensen op het cruiseschip ziek, waarvan er 3 mensen zijn overleden. Gisteravond kwamen 8 Nederlandse passagiers met het vliegtuig aan in Nederland. Ze hebben geen klachten, maar moeten voor de zekerheid toch 6 weken thuis in isolatie. De politie heeft het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen stopgezet. Zij was een studente van 18 die in 1993 verdween na een feestje in Maastricht. De politie zegt dat al die tijd alle tips zijn nagelopen, maar dat ze nog steeds geen idee hebben wat er met Tanja is gebeurd. En vandaag is het dan zover. Fatbikes zijn niet meer welkom in het Vondelpark in Amsterdam. Ja, dus ook niet als er een verslaggever van NH Nieuws op zit.
4: Oh, we worden nu al gelijk over. Ja!
5: Het is vandaag niet meer mogelijk om met de fatbike door het Vondelpark te fietsen.
4: Het is echt nog geen 2 meter die ik het Vondelpark in kan rijden.
5: Ja, goed hè. Als je toch gaat doorrijden, dan is het 115 euro boete.
4: Ja.
5: De banden tot en met 7 centimeter.
4: Ja, dat is 6.
5: Nee, dat is 7.
4: Hoe weet je dat?
5: Dan meet ik hem op, dan wordt
4: het voor je. Oh, ga je het ommeten?
5: Tuurlijk, zeker. Ja.
1: Nu krijg je eerst nog een waarschuwing en mag je nog gratis van je fatbike afstappen. Maar als je over 2 weken door het Vondelpark in Amsterdam fietst met zo'n dikke bandenfiets, dan kost het je 115 euro. Vanmiddag bewolkt met wat buien die overtrekken van het noorden naar het zuiden. Vanavond vooral in het noorden en het oosten nog regen. Het is 10 tot 14 graden.
6: 3FM.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.

3FM Talent. Wijnand en Jamie van de ochtendshow die verrasten hem afgelopen vrijdag al tijdens zijn Paradiso-show met een tatoeage waarop stond dat hij de nieuwste toevoeging is aan onze lijst met 3FM Talent. Misschien weet je nog dat hij eerder dit jaar een 3FM Award gewonnen heeft en dat hij dat al gemanifesteerd had door die ochtend die 3FM Award al op zijn arm te laten tatoeëren. Nou, hij kreeg een blinddoek op afgelopen vrijdag en toen hij hem afdeed stond daar Def is 3FM Talent. En daarmee voegde hij zich bij het lijstje met Micha Lemmer, Jet van der Steen en Joshua Pieter. Onze huidige 3FM Talent betekent dat je hem extra vaak hier gaat horen en dat hij ook extra vaak te gast gaat zijn hier bij 3FM. Een soort van onze huisband. Voor mijn toppers, Van Def stond op nummer 2 in de 3 over 12 van maandag 11 mei. En om even naar een dame te gaan die dit weekend echt alles op de kop heeft gegooid. Ik heb denk ik elke 3 scrolls of zo op TikTok heb ik deze vrouw voorbij zien komen. De ene na de andere overtuigende recensie, superlatieven kwamen tekort. Het was mooi, het was bijzonder. Ze deed geen toegift, vonden mensen ook allemaal heel bijzonder. Het schijnt, als ik mijn socials mag geloven, echt een ongelooflijk bijzondere show geweest te zijn. Dus mocht je erbij geweest zijn, prijs jezelf gelukkig. Mocht je er niet bij geweest zijn, dan is ze hier nog één keer voor je op 3FM. Bovenaan de 3 over 12. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Afgelopen weekend nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vandaag op nummer 1 in de 3 over 12 van 3FM, Olivia Dean. And so easy to fall in love. Als jij precies ook in dat strookje van Nederland bent waar nu een enorme regenbui overheen gaat, rustig aan, hou ramen en deuren dicht. Blijf lekker dicht bij de radio bij 3FM. Mocht je in het stukje zitten waar de zon schijnt, heerlijk, ga lekker naar buiten. En hou vervolgens de radio op 3FM. Want je hoort Harry Styles en American Girls zometeen. En een heel bijzonder nieuw liedje van Sienna Spyro ook.

Red van Sienna Spyro. Ze had heel mooie ballads gemaakt, maar haar nieuwste zit wat meer in het soul-achtige hoekje. Een van de vele banger soundtracks uit de bioscoopfilm The Devil Wears Prada 2 trouwens. Een grote droom voor Sienna die uitgekomen is dat ze daar de soundtrack voor mocht maken. En dat al zo vroeg in haar carrière. Heel bijzonder. Ze is er heel dankbaar voor. Dat heeft ze inmiddels in ieder interview.

vaag begrip. The American Dream. In principe is het in Amerika gewoon, je wordt met niks geboren en je moet dan proberen heel veel geld te verdienen. En als dat lukt, dan heb je The American Dream. Maar wat ik eigenlijk veel meer voor me zie, is wat er met Joe gebeurt. Joe Keery, die je kent van End of Beginning. Die jongen die stond een aantal jaar geleden nog burgertjes te flippen in fastfoodketens, reclames en zo. Dan moest hij daar een beetje van proberen rond te komen. En tegenwoordig heeft hij zijn eigen poppetje wat je in een Happy Meal kan krijgen. Dat lijkt me wel toch soort van de optimale American Dream. Niet alleen omdat je laat zien van kijk, vroeger was ik soort acteur en moest ik allemaal kleine bijrolletjes spelen. Maar ook, je kunt me vinden in een daadwerkelijke fastfoodketen. En ik denk dat er in Amerika niks hogers haalbaar is dan de enige plek waar daadwerkelijk iedereen komt. Joe met End of Beginning hoorde je zojuist bij 3FM. En dit zijn David Guetta en Sia Nu. Dit is Beauty.

0: Dus laten we even een spelletje doen.
1: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om aan te doen.
0: God is a DJ. En hoeveel herkende jij er?

maandagmiddag, 3FM op de radio. Werkdag vliegt voorbij, hoop ik. Zeker als je beste hoorde en Pompeii. Nou, zit ik net te vertellen over die American Dream van Joe. Die het helemaal heeft waargemaakt. Omdat hij nu niet meer in reclamefilmpjes hoeft te spelen. Maar zijn eigen action figure heeft die je bij de Mac kan krijgen. Zie ik net een filmpje voorbij komen van Teddy Swims. Wat helemaal goed is. Die heeft een deal gesloten met een of ander seltzer merk. Waarvan ze dachten, weet je wat nou leuk is Teddy? Als jij je nou gaat aankleden als een doos. Dus ik zit nu live naar het filmpje te kijken van Teddy Swims. Die in allemaal dozen is ingepakt. Grote doos heeft hij om zijn hoofd heen. Eén om zijn borstkas. En dat moet best wel een aardig formaatje zijn. Want het is een grote meneer. En dozen om zijn benen. Het soort katversie van een mens is hij eigenlijk. Zo ziet hij er misschien niet zo uit. Maar dat is zijn karakter dan weer wel. Want het is een heel lieve, heel aardige gozer. Maar als ik hem was... Hij heeft er vast leuke monies mee gepakt. Dat is ook de American Dream. Maar zou ik toch iets beter nadenken over van welke advertentiefilmpjes ik me allemaal wel en niet laat lenen. Je hoort Mr. Teddy Swims nu bij 3FM. Met zijn geweldige nieuwe. Die heet Mr. Know It All.

0: harte gefeliciteerd. Zet het op je cv, wees trots op jezelf.
1: Smoke weed every day.
0: We hebben weer iemand miljardair gemaakt. Geweldig goed nieuws voor hem. Ik was een beetje verbaasd eigenlijk dat dat ook nu pas gebeurd is, maar ik gok dat hij de afgelopen jaren zijn geld aan andere dingen heeft uitbesteed. Ik zie hem ook nog wel vooraan om, als hij geen vloei of geen tip meer kon vinden, om daar gewoon een $100 biljetje voor te gebruiken. Maar het is officieel gebeurd. Dr. Dre is miljardair geworden. En dat is gewoon fijn, want zoveel hadden we daar nog niet van op de wereld. En het is denk ik voor iedereen heel goed als er... Nee, ik kan wel gaan doen alsof, maar misschien een beetje cynisch over. Maar het is hem gelukt. Een miljard op zijn bankrekening, Dr. Dre. Beetje koptelefoons verkopen, een beetje liedjes maken. Moet jij eens opletten. Je hoorde de next episode van Dr.

0: Peppers.
1: Danny California. Bij 3FM.
2: Ik moet zeggen, ik heb er goed mijn best op gedaan vandaag. BN'er met een baan. Het is het spelletje dat we zo meteen spelen, waarin je een bekende Nederlander hoort die ik een nieuwe baan gegeven heb. Hoor jij welke BN'er het is en welke nieuwe baan ik diegene gegeven heb, dan kan je de 3FM kantoorplant winnen. Het allerliefste plantje van Nederland kan over een paar minuten van jou zijn.
0: Zometeen op 3FM.
3: Meer mannen.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
9: Wacht even hoor.
8: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was

0: meer. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: 3FM.
5: Middag van 3FM met Somber en Homewrecker zometeen. En ook Drake en Rihanna met Work. Maar aan het werk bent, weet je wel. Eerst gaan we naar het nieuws, dat krijg je van Stef Bandstra.
6: Goedemiddag zometeen. Een slechte grap aan boord van een KLM-vlucht.
7: NOS op 3.
6: Ja, wat daar precies gebeurde, vertel ik je zometeen. Eerst dit. 46 mensen uit Gaza mogen naar Nederland komen... maar worden niet goed genoeg geholpen door onze overheid. De Gazanen mogen deze kant op komen om te werken of studeren. Hun visums liggen klaar op Nederlandse ambassades in Jordanië... maar ze hebben hulp nodig om daar te komen. En daarvoor moeten landen een verzoek indienen bij Israël... maar Nederland heeft dat voor deze mensen helemaal niet gedaan... zegt verslaggever Sander van Hoorn.
8: Je stuurt een lijst naar COGAT. Dat is de Israëlische dienst die zich hiermee bezighoudt... in de bezette gebieden en in Gaza. Israël gaat die lijst checken en vervolgens krijgen ze het groene licht. En er gaan, zoals die mensen me ook vertellen... eigenlijk bijna elke week, ook vandaag weer... mensen dus op die manier naar buiten die door Israël gescreend zijn. Het is heel simpel. Ik weet niet wat Nederland wel gedaan heeft... maar dit hebben ze in elk geval niet gedaan.
6: Ja, eerder bepaalde een rechter ook al dat de overheid niet genoeg doet... voor deze groep mensen. Leraren maken zich grote zorgen over de invloed van de manosfeer op leerlingen. In die online wereld worden jongens gevoed met denkbeelden van influencers als Andrew Tate. En deze leraar ziet het steeds vaker in de les.
9: Nou, het uitzicht bijvoorbeeld in de klas met grapjes. Soms ook ironische grapjes, vrouwen na het aanrecht. Maar ook bijvoorbeeld in het afwijzen van zachtheid of zorgzaamheid bij jongens. Of praten over hoe de rolverdeling tussen meiden en jongens zou moeten zijn. En ze zien ook dat het toeneemt. Dus dat is een belangrijk signaal.
6: En het is voor het eerst dat er in Nederland groot onderzoek is gedaan... naar de invloed van de manosfeer op kinderen. Op een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol... is afgelopen zaterdag een valse bommelding gedaan. Een van de passagiers had een persoonlijke wifi-hotspot aangemaakt... met de naam Allahu Akbar, er is een bom aan boord. Iedereen moest van boord en het hele vliegtuig werd doorzocht... maar er werd niets gevonden. De vlucht is uiteindelijk wel naar Schiphol vertrokken... maar de dader is niet gepakt. En de miniserie Adolescence is dik een jaar na de hype nog een keer in de prijzen gevallen. Adolescence werd de grote winnaar bij de BAFTA TV Awards. Stephen Graham won de prijs voor beste acteur. En Christine Tremarco voor beste vrouwelijke bijrol.
10: Oh my goodness. Thank you so much, BAFTA. Thank you so much. Thank you for believing in me.
6: Ook de 16-jarige Owen Cooper viel in de prijzen. Hij speelt in die miniserie een jongen van 13... die wordt beschuldigd van moord op een medeleerling. En nog weer voor je vanmiddag trekken er buien over... vanuit het noorden naar het zuiden toe. Ja, vanavond valt in het noorden en het oosten nog wat regen. De temperatuur dan nog. Het is ongeveer 10 tot en met 14 graden.
5: Tot een 3FM verkeer van de ANWB. Inmiddels zijn er wat files bijgekomen. Onder andere vanwege een ongeluk op de A50. Sta je vast op de A12 tussen Utrecht en Arnhem... knooppunt Waterberg 23 minuten. En als je vanuit de Duitse grens komt... sta je voor afrit Oosterbeek. 22 minuten vast. Dat komt ook door dat ongeluk. Dan nog de A58. Daar is inmiddels tussen Breda en Eindhoven de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Maar voor Oorschot moet je nog wel rekening houden met 25 minuten vertraging. Sta je ergens anders in Nederland in de file? Zou kunnen, want er is nog een handjevol andere files. Weet dan dat je binnen 10 minuten je weg weer kan vervolgen.
4: 3FM.
11: Ster. Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen... en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend...
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
17: Ik wil uit!
16: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
18: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
19: Hoi, Beckman.
16: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.

0: serieus gesprek met hem gevoerd, daarna iets wat onder druk gezet en vervolgens was de uitkomst dat hij het 3FM-logo in het blad gooit. En hij wil heel graag naar je toe, want je begrijpt, bij mij wil hij nu niet meer wonen. Je kunt hem winnen door mee te doen aan BN'er met een baan. Dus een plantje met het 3FM-logo in het blad en het enige dat je hoeft te doen is even 20 seconden je oren spitsen. Ik heb een bekende Nederlander namelijk een nieuwe baan gegeven. En de vraag is, wie is deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven? Je gaat de stem horen met achtergrondgeluiden van de werkplek. De vraag is dus, wie is dit en welke nieuwe baan heeft deze persoon?
1: En ik deed altijd gewoon Engels en Nederlands. Alleen elke keer, ik ging op een theater. Elk jaar weer. En daar had ik hele mooie van die Nederlandse liedjes. Maar ik had altijd het idee van dat hoort hier en dat blijft hier. Maar ik had steeds meer door dat iedereen het echt zo mooi vond. Dat ik dacht, wat doe ik mezelf ook eigenlijk aan? Ik wil dat gewoon helemaal gaan doen eventjes.
0: Ja, van wie was deze stem? En op basis van de geluiden die je hoorde, welke nieuwe baan heb ik haar aangeweten? Antwoord is welkom via de NPO Luister-app. Kan je een gratis berichtje sturen. Op het spel staat dus dit 3FM kantoorpand. Binnen een paar minuten ook Rihanna en Drake. Work hoor je zo. Naar de nieuwste Niall Horan. Dit is Dinner Party.

0: moment op de dag is aangebroken.
1: Goedemiddag, maat. Ja, inderdaad.
0: Je bent vrij.
1: Ja, nog niet helemaal. Ik ben onderweg naar huis.
0: Oké, ja, onderweg naar huis, fijn. Maar je hebt al strukker gereden, je bent er vroeg uit gegaan.
1: Het voelt al wel eens vrij.
0: Ik vroeg me nog af, welke dag in de week is nou het lekkerst om te rijden als je chauffeur bent?
1: Woensdag is minst druk op de weg.
0: Ah, kijk, oh, ik had echt zo ontzettend erg een truckergrap verwacht in de richting van... Ga ik hem maar gewoon zelf maken, want waarom niet? In de richting van de laatste dag voor het weekend. Maar nee, de woensdag lekker rustig op de weg, kan je een beetje doorkarren. Geen zondagsrijders onderweg.
1: Nee, precies.
0: Mooi. Nou, speciaal voor jou kijk ik ontzettend uit naar komende woensdag. Ook omdat de meeste mensen donderdag vrij zijn. Dus dan voelt het ook een beetje als de laatste dag voor het weekend.
1: Oh, natuurlijk, ja, inderdaad.
0: Dat zal voor jou ongetwijfeld niet gelden, want de ruggengraat van de samenleving. Koen, we zijn bezig met BN'er met een baan. Ik ga nog heel even één keer de opgave laten horen voor mensen die het gemist hebben. De vraag is dus, welke BN'er hoor je hier en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
2: En ik deed altijd gewoon Engels en Nederlands. Alleen elke keer, ik ging op een theater. Elk jaar weer. En daar had ik hele mooie van die Nederlandse liedjes.
0: Maar... Nou, vertel het maar. Ik denk dat die wel te doen was. Dus wie hebben we gehoord en wat voor werk was ze aan het doen?
1: We hebben gehoord Sanne Hand als duiventeler, duivenmelker.
0: Ja, zowel de Turkse tortel als de houtduif waren goed te horen. Alleen nog even die stem.
2: En ik deed altijd gewoon Engels en wat Nederlands. Alleen elke keer, ik ging op een theatertour. Hè. Gewoon elk jaar weer.
0: Ik hoor je gewoon op de achtergrond zeggen, ja. Je hebt het inderdaad goed gehoord. Het is Miss Montreal, a.k.a. Sanne Hans, als duiventeler. En dat betekent dat de 3FM kantoorplant naar jou toe komt. De 3FM kantoorplant komt altijd al met de naam die van jou heet Simon.
1: Simon, kijk aan.
0: Wees lief voor Simon en geniet van je vrijmiddag.
1: Wat mijn beste vriend, dankjewel.
0: Joe.
1: Fijne uitzending nog. Hoi.

is daar Def bijgekomen. Een van de artiesten waar we heilig in geloven, waarvan we zeggen, check ze nu, want over een jaar heeft iedereen het erover. Micha was al 3FM Talent, Def is het vanmorgen geworden. Je hoorde Liar van Micha zojuist bij 3FM.

met Hard to Say Goodbye. Over een minuutje hoor je een tijdloze track van Deadmau5 hier op 3FM. En ik zat een filmpje van deze man te kijken. Dat verklaart zoveel over Deadmau5. Ik weet niet of je hem wel eens hebt gezien zonder dat grote muizenmasker op, waarmee hij normaal gesproken altijd optreedt. Maar over het algemeen zou ik Deadmau5 aanraden, hou dat masker lekker op. Want hij ziet er niet zo, gewoon niet zo gezond uit. Eigenlijk zijn hele leven ook al niet. Hij heeft echt zo'n spierwitte, bijna grauwe huid, ingevallen bekkie, een beetje van die verwilderde ogen heeft hij ook. Nou, er zat ook eens een filmpje te kijken waarin hij een tour geeft door zijn muziekstudio. En toen snapte ik ineens wel waarom. Behalve dat als hij buiten komt dat hij de hele tijd dat masker draagt. Heeft hij een soort ondergrondse bunker. Geen ramen met tientallen synthesizers en keyboards allemaal aan de muur hangen. Overal achterkamertjes en die zijn helemaal volgestouwd met kabels en oude computers en geluidsapparatuur. Dat hele ding is donker, weinig licht, geen ramen. En hij is dat hele interview 20 minuten lang de ene na de andere sigaret aan het opsteken binnen. Krijg je geen Victoria's Secret modelachtige looks mee? Weet ik zelf ook, want ik zit ook de hele dag in een donkere studio in een bunker een beetje op knopjes te drukken. Blijkbaar wel heel veel muzikale inspiratie, want wat een banger is en blijft dit toch van Deadmau5 op 3FM. Dit is I Remember.

0: FM, ontdek je nog.
1: Sommige bands die hebben een geluid, dat herken je instant, toch? Dat zit hem soms in de melodieën die ze gebruiken. Soms in de stem van degene die zingt. Soms in de instrumenten die ze gebruiken. En bij sommige bands zit het in al die factoren samen. De jongens die je over een paar tellen hier gaat horen, die hebben dat allemaal. Maar die instrumenten die springen er echt bovenuit. Ze doen heel veel met synthesizers op een manier die je niet zo heel vaak hoort. Soms is een synthesizer, dat is gewoon zo'n soort elektronisch keyboard waar allemaal verschillende geluiden uit kunnen komen, is gewoon een soort goedkope vervanger van een ander instrument. Oh, we kunnen de trompetten of de violen niet betalen. Dan doen we het wel met de synthesizer. Klinkt ongeveer hetzelfde. Nou, deze gasten snappen echt hoe je er wat moois van maakt. En dat laten ze ook heel goed horen, wederom op een nieuwe liedje. Misschien ken je ze al wel, ze heten Blossoms. Onder andere het liedje Charlemagne heb je vaak gehoord op 3FM. Ze komen uit Engeland en dit is hun nieuwste liedje. En het heet Joke About

0: gratis storm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand...

0: Voordelig bij de verfzaak.
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
11: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
10: Die andere stuiterbal daar.
11: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.nl.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: 3FM.
22: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 2. Zometeen hoor je Alex Horn, ook Lord komt eraan met Royals. Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws. NOS op 3 met Stef Banstra.
23: Ja, goedemiddag. Zometeen hoor je waarom deze jonge meiden een bingo-molen staan te bedienen.
24: Ik ga je verder met mijn volgende balletje.
25: 49!
26: NOS op 3.
23: Ja, dat zometeen dus. Ik begin op Tenerife. Want vanaf daar vertrekt vanmiddag een tweede repatriëringsvlucht naar Eindhoven. Daarop zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Gisteren was de eerste vlucht met aan boord 8 Nederlandse passagiers. Het cruiseschip zelf vertrekt vanavond. En over ongeveer 5 dagen komt het Hondius dan aan in Rotterdam. Een maand geleden brak op de Hondius het hantavirus uit. 2 Nederlanders en een Duitser zijn eraan overleden. De politie heeft de cold case van studente Tanja Groen weer gesloten. Even leek het erop dat de mysterieuze vermissing van Tanja in de jaren 90 zou worden opgelost. Een Belgische gevangene zei 3 weken geleden te weten wie Tanja heeft vermoord en waar ze zou zijn begraven. De politie zegt dat ze alle tips hebben nagelopen en dat ze nu niet zoveel meer kunnen doen.
27: Ik denk dat we gewoon alle tips en meldingen die er lagen, ja, die zijn uitgezocht. En uiteindelijk moet je dan toch een beslissing nemen om actief te stoppen. Er zijn natuurlijk ook nog andere zaken die...

0: heel veel aandacht verdienen. En we kunnen natuurlijk niet met één zaak alleen maar bezig zijn, maar ook die andere zaken die aandacht verdienen, dan moeten we tijd aan besteden.
1: Ja, Tanja was 18 toen ze na een studentenfeestje in Maastricht verdween. En als er nu een gouden tip binnenkomt, dan wordt het onderzoek weer geopend. Ja, en vrijwilligerswerk doen voor een kaartje van je favoriete artiest. Daar hoefden 200 fans van Harry Styles niet lang over na te denken. En dus staken ze afgelopen weekend de handen uit de mouwen bij het Leger des Heils in Amsterdam.
2: We zagen het langskomen op zijn Instagram. En toen dachten ze, oh, leuk om andere mensen te helpen en ook een leuke dag te bezorgen.
3: Is het doen voor iemand anders?
4: Van tuinen opknappen, picknicktafels in elkaar zetten, tot aan pannenkoeken bakken, soep uitdelen.
5: Dat al die jongelui zich inzetten voor ons.
6: Geweldig. Voor de verbinding en voor de ontspanning ook.
7: Het geeft me ook wel echt een heel goed gevoel, ja. Ik ga even verder met mijn volgende balletje.
2: 49!
1: En ondertussen is het aftellen geblazen. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En dan weer voor je vanmiddag trekken er bijen over vanuit het noorden naar het zuiden. Vanavond vooral in het noorden en het oosten nog wat regen. De temperaturen nog, het is 10 tot 14 graden.
8: Nou, dat is niet mals. Thanks, Stef.
1: Yo.
8: ANWB Verkeersinformatie dan met 3FM. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar zijn bergingswerkzaamheden en daardoor heb je ongeveer 20 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Daar liggen voorwerpen op de weg, daarom is één baan dicht. Levert je 10 minuten op. En de laatste op de A59 Knoopend Zonzeel richting Den Bosch tussen Raamsdonkveer en Afrit Dussen. Daar is een ongeluk gebeurd, daardoor heb je een kwartier.
9: 3FM.
10: Ster. Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. 3,49. Lekker voordelig.
8: Ja, goedemiddag. 2:02. Zometeen de meest controversiële track van het internet op dit moment. Op 3FM. Na Lord and Royals en eerst Alex Warren. Dit is Fever Dream.

Lord bij 3FM, Royals hoorde je. Hey, happy maandag. Obi Rijmakers hier, standing in voor Sophie. Ga je lekker? Ik draai zo meteen Green Day voor je. Ook Another komt eraan met die zomerklapper. Maar er is iets aan de hand. Verdeelde meningen. En dat is denk ik ook wel de reden dat hij online als een raket gaat. Want of je het er nou mee eens bent of niet, je wil het toch even horen. Die remake van Insomnia, van Faithless. Vocalen van Bebe Rexha erop. Trots als een aap met zeven lullen. En dat snap ik ook wel. Want ja, je hebt wel gewoon een track met Faithless. En het is de terugkeer in de dancemuziek. New Religion op 3FM.

ook bij de festivals. Heb je dit gezien op de 3FM Instagram? Het gouden festivalbandje wordt weggegeven. Die kan jij winnen samen met een vriend of vriendin. En dan kan je ineens naar alle vette festivals. In, binnen en buitenland. Pinkpop, Best Kept, Down the Rabbit Hole, Awakenings, Lowlands, Douwpop, De Zwarte Cross en Reis en Verblijf. En een ticket voor Siget. Oh, nice. Deze week gaat die strijd los op de 3FM Instagram. Alles daarover kun je dus vinden. Apenstaartje NPO 3FM. Dan zie je dus meer dan 1000 artiesten in één zomer. Holy shit.

0: 25. I'm telling you. Alleen nog even stranden weer in een goed gevulde coolbox en je bent helemaal blij.
1: NPO 3FM. Met Obi.
0: Ex-mega-hit van Another Talk to You hoorde je op 3FM. Hey, en over mega-hits gesproken, mega-hit Memories komt eraan. Ik ben even de archiefkasten ingedoken. Het stof hangt nog aan mijn wenkbrauwen. Maar een ex-mega-hit komt zo meteen op 3FM die je al heel lang niet meer hebt gehoord. Dus je kunt even een beetje je muzikale brein kraken. Proberen alvast te raden welke ik voor je heb uitgekozen. Uit de ruim 1600 mega-hits die we ondertussen hebben gehad. Ik heb 1 seconde losgeknipt uit het liedje, dus je moet heel goed opletten. Ben je er klaar voor? Oké, ik wacht nog even. Oké, daar gaan we. Dat was het. Heel kort. Heb je hem herkend? Stuur dan de titel. En als je echt een zieke uitslover bent, ook even de artiesten door in de NPO Luister-app. Zometeen hoor je hem in zijn geheel op 3FM. Naar Justin Jack Style. En eerst Amy Winehouse. Dit is Back to

Bij 3FM, ze hebben het allemaal gemeen. Ja, het zijn allemaal ex-mega-hits. En ik ben even de archieven in gedoken van 3FM. Op zoek naar oude parels die je eigenlijk te weinig hoort tegenwoordig. Natuurlijk hebben we een paar knappe koppen in de NPO Luister-app die dan weer hebben ontrafeld welke ik voor je ga draaien. Mega Hit Memories. Ik had het even 1 seconde laten horen. Shout-out naar Arjan, Rowan, Hidde, Sanne en Bastiaan. Het gaat om 2017. Het jaar waarin dikke hits kwamen van Nederlandse bodem. Denk even aan Lil Kleine, die kwam met Krantenwijk. Boef bracht Habiba uit. En Martin Garrix die deed het toen met Dua Lipa. En ze hebben ook nog een plaat gemaakt. Scared to be lonely. Maar in hetzelfde jaar, 2017, studeerde ik in Rotterdam. Ik moest elke dag een takkeneind in volle metro's op weg naar school. En dan daarna ergens bij iemand op de studentenkamer een blootje roken en dan een heel pakje koekjes wegvreten. Ja, ik weet het niet. Ik was jong. Whatever. Maar datzelfde jaar ontdekte ik ook ineens Muramasa. Komt van een eiland aan de kust van Frankrijk, ongeveer zo groot als Utrecht. Die knul heeft een partij muzikaal talent, daar word je bang van. Alles wat hij aanraakt wordt mega vet. Niet per se goud, want heel populair is hij niet. Deze is dat wel geworden, scoorde die een dikke internethit mee. Muramasa, A$AP Rocky, dit is Lovesick met 3FM. The weather cold, the weather so. Chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah that meth is pro. Promethazine, yeah stepping stone. Oh they acting up, get your weapons wrong.

0: Hij is geen ginger meer. Nou ja, tenminste van buiten niet. Ed Sheeran hoorde je. Alle oranje lokken zijn er van afgeschoren. Dus hij moet op zoek naar een nieuwe unique selling point. En een nieuwe bijnaam, want de vuurtoren slaat ook nergens meer op dit moment. Jordan met Celestial op 3FM. En op het menu staat de 3FM mega-hit van deze week. In handen van Mr. Noah Kahan. Die man die kan echt de meest depressieve muziek in een vrolijk jasje camoufleren. Die maakt in principe van een malaria-mug een lief olifantje. Mocht je TikTok hebben, dan kom je ook best wel veel filmpjes tegen van hem waarschijnlijk. Waarin mensen aan het dansen zijn op zijn nieuwste liedje. En dan ondertussen krijgen ze het besef dat het eigenlijk over hele heftige situaties gaat. Dit is een van die liedjes over zijn zus gaat, die American Car. 3FM.
1: Noah Kahan, American Cars. 3.

kijken voor €50. Ondertussen kun je erbij zijn. Vanaf zaterdag woont hij in de arena, Mr. Harry Styles. Die ticketprijs die stort harder in dan de waarde van je benzineauto. Ja, het is ook iets met vraag en aanbod natuurlijk. Als je 10 shows geeft in die galmbak, dan kan je niet verwachten dat je nog een keer gaat plussen. Maar serieus, voor de prijs van 1 polo bij zijn merchstand kan je 3 keer naar dat optreden. Exclusief parkeren wel.

0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?

0: anders gaan de Baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
1: Ah, ik ben uit!
0: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
2: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
3: Hou je bek, man.
0: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
4: 3FM.
5: Minder reclame is meer muziekje. We hebben 3FM met zometeen de Swedish House Mafia. Bruno Mars komt eraan. Eerst het laatste nieuws. En dat krijg je van NOS op 3, Stef Wanstra.
6: Hey Jobie, goedemiddag. Vakbonden FNV, CNV en VCP dreigen met grote acties.
4: NOS op 3.
6: En dat doen ze als het kabinet de bezuinigingen op de uitkeringen niet schrapt. Het kabinet wil daarnaast ook de AOW-leeftijd gaan verhogen. Je hoort mijn economiecollega Roland Muller.
7: Nu zie je dat die discussie over die concrete uitvoering van de plannen van Jette, ja, dat die gaat losbarsten. Het kabinet zit krap, maar wil wel investeren. Ja, er is een roep op een sociaal akkoord, maar die bonden zeggen eerst maar al die plannen van tafel.
6: Ja, de vakbonden vinden dat werkende, gepensioneerden en mensen die een uitkering krijgen te hard worden geraakt door de plannen van het kabinet. De Britse premier Starmer is niet van plan om op te stappen, heeft hij gezegd op een persconferentie. Zijn Labour-partij boekte een flinke nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En de premier is sowieso al niet echt populair. Maar volgens correspondent Arjen van der Horst ook de Starmer wel strijdbaar.
8: Hij zegt dus dat hij inderdaad niet wil weglopen van zijn premierschap. Ook al heeft Labour een hele pijnlijke verkiezingsnederlaag geleden. Hij zei wel, daarvoor ben ik alleen verantwoordelijk. En hij erkent dat Labour meer moet doen om het vertrouwen van de kiezer terug te winnen.
6: Starmer haalde in zijn persconferentie ook hard uit naar de grote verkiezingswinnaar Farage van Reform UK. Die noemde hij een oplichter en opportunist. En vandaag, hè, dan is het zover. Fat Mikes zijn niet langer welkom in het Vondelpark in Amsterdam. Ja, dus ook niet als er een verslaggever van NH Nieuws op zit.
9: Oh, we worden nu al gelijk. Ja!
10: Het is vandaag niet meer mogelijk om met uw fatbike door het Vondelpark te fietsen.
9: Het is echt nog geen 2 meter die ik het Vondelpark in
10: ja,
9: kan
10: rijden. Ja, goed hè. Als je toch gaat doorrijden, dan is het 115 euro boete.
9: Ja.
10: De banden tot en met 7 centimeter.
9: Ja, dat is 6.
10: Nee, dat is 7.
9: Hoe weet je dat?
10: Dan meet ik hem op. Dan wordt
9: oh, dan wordt je echt al, ga je echt ommeten?
10: Tuurlijk, zeker. Ja.
6: Nu krijg je eerst nog een waarschuwing en mag je gratis van je fatbike afstappen. Maar als je over 2 weken door het Vondelpark fietst met zo'n dikke bandenfiets, dan kost het je 115 euro. Het weer nu vooral in het zuiden buitjes bij een graad of 12. Vanavond nog steeds kleine buitjes verspreid over het land. Morgen vooral bewolkt. Het wordt wel droog dan bij 12 of 13 graden.
11: Maar buitjes, ik was zeiknat vanochtend. Maar prima.
5: Dankjewel Stef. ANWB Verkeersinformatie A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. 10 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Ook 10 minuten. En de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort. Ook daar 10 minuten.
4: 3FM.
12: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
18: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
19: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
18: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
19: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
22: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
23: 3FM. Obi Rijmakers.
5: Ahoy, de meeste muziek van heel Nederland heb ik in petto voor je. Het is 7 minuten over 3 en zometeen hoor je Bruno Mars, Risk It All, Sam Fender en Olivia

begint nu wel echt dichtbij te komen, hè? Obi. Nog minder dan 2 maanden en dan is hij in het Amsterdamse 5 nachten lang. Mr. Bruno Mars hoorde je bij 3FM en Risk It All. Wat zou hij gaan doen in die week? Gaat hij een kleine koffieshop aantikken? Misschien een bootje varen in Giethoorn? Het zou toch krankzinnig zijn als je hem ineens tegenkomt op straat? Ja, ik denk eigenlijk heel eerlijk dat je hem niet eens ziet. Hij is 1,60 meter met alle lange Nederlandse mensen om je heen. Is dat toch een beetje alsof er een kleuter rondwandelt? Bij de keuken of verdwijnt hij gewoon tussen de tulpen? Bruno Mars, sorry, met 3FM, met Risk It All. Ik zat thuis even te kijken voor iets als de Bolt Cap bij Pitbull als je naar het optreden gaat. Maar als je dat Versace-shirtje van hem wil kopen, dan ben je 748 euro kwijt. Dan ga ik toch maar gewoon voor Versace, denk ik.

Anne Golban bij 3FM. Stiekem hoorde je. Happy Monday. Obi hier op je radio. Even een vraagje van mijn kant. Iets persoonlijks. Wanneer was je voor het laatst verliefd? Of misschien ben je nu verliefd? Want verliefdheid is bijna een soort ziekte. Je hebt symptomen. Ik weet vrij zeker, als ik een witte doktersjas aantrek, dan kan ik alle verliefde mensen wel diagnosticeren. Kijk, wat je ademhaling die gaat wat sneller als je de buurt bent. En die hartslag die versnelt en je komt wat slechter uit je woorden. Ja, klamme handen, vlinders in je buik. Ja, ik ken het hoor, geen probleem. Maar dat is verliefdheid onder mensen. Je kan ook verliefd zijn op iets. Je nieuwe auto, die ene blouse. Een schilderij dat je er echt verzot op bent. Elke keer glimlacht als je er naar kijkt. Ik heb dat al een poosje met een band uit Australië. Spacey Jane heten ze. Maken de perfecte muziek voor zondagochtend. Krantje, koffie, zon door het keukenraam. En soms, als ik dan op de fiets zit en het is lekker weer, dan krijg ik ook die vlinders in mijn buik van deze muziek. Ik vind dit zo goed. En jij ook, denk ik. Geef het een kans, graag. Spacey Jane op 3FM. Dit is Do You Really Love Her?

hoorde je een heel fijn nieuw liedje van Spacey Jane uit Australië. Is echt mijn favoriet van de afgelopen weken. Die heet Do You Really Love Her? Hey, ik heb een cadeautje van mij voor jou. Je krijgt niet alleen de meeste en ik zou willen zeggen ook de beste muziek terwijl je hard aan het werk bent bij 3FM. Je krijgt meer dan dat op deze maandagmiddag. Je krijgt dadelijk een nieuwe Hocus Focus mix van me. Daar ga je net iets harder van werken voor die laatste loodjes op kantoor. Maar daar zit ook nog een extraatje bij. Kan van jou zijn, de 3FM snoeppot. En dat is een serieus goed gevulde snoeppot. Die wil je op je kantoor hebben. Die is namelijk gemaakt om te delen. Hij is eigenlijk niet helemaal voor jezelf. Hij is voor jou en je collega's. Dat is voor iemand die vandaag echt zijn uiterste best aan het doen is op een klusje. Ik ben niet helderziend, dus ik moet dan wel even weten welke klusje dat is. Duik in de NPO Luister-app, stuur een berichtje naar 3FM via daar. Laat even weten wat het laatste klusje is dat je vandaag nog moet gaan uitvoeren op de eerste werkdag van de week. Stuur je dat naar me toe, dan maak je zo meteen kansen op de 3FM snoeppot. Extreem goed gevuld voor jou en je collega's. Kom maar door in de DM. 3FM.

trappelen. Wat lekker, hè. Het is tijd voor de Hocus Focus Picks op 3FM. Om ervoor te zorgen dat de laatste loodjes van de werkdag even net iets beter gaan. Net iets sneller gaan. Kan je laatste klusjes nog even afronden. Terwijl er heerlijke paar bangers door elkaar worden gemixt voor je op 3FM. Onder andere de jeugdvertegenwoordiger zit erin. Ook een tijdloze track van Eurythmics. En Lady Gaga hoor je zo meteen in de Hocus Focus Mix. Ik zie ook al wat klusjes binnenkomen via de NPO Luister app. Als je nu je klusje dat je nog moet afmaken naar me toe stuurt, dan maak je kans op de enige echte 3FM snoeppot. Om te delen met je collega's. Al zag ik ook al mensen in de app die hem absoluut niet delen met de collega's. Ik maak de speelregels niet, maar in principe maakt het je wel een kut collega. Zeg er maar even bij. Jij maakt kans op die snoeppot. Kom maar door via de NPO Luister app. Welk klusje ga je nog uitvoeren? Ga ik ervoor zorgen dat je die optimaal kan gaan regelen met de Hocus Focus Mix.

0: Oh, lekker Hocus Focus mixie hoor. Achter elkaar hoorde je de jeugd van tegenwoordig Get Spanish, Disclosure en Tondo. Eurythmics en Sweet Dreams, Lady Gaga, Let's Dance en David Guetta en Sia als laatste. Titanium. Hopelijk heb je lekker kunnen werken. En heb je je laatste klusjes alvast een beetje een goede zet kunnen geven. Op 3fm.nl/hocusfocus kun je al die Hocus Focus mixen sowieso nog een keertje terug luisteren. Voor het geval dat je een keer op een ander moment een goed klusje moet doen. En die snoeppot, die gaat er natuurlijk wel uit. Casper, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Casper, jij klinkt niet alsof je een baan hebt.
1: Nee.
0: Hoe oud ben je?
1: Ik ben 11.
0: Oh, dan duurt het ook nog wel even voordat je aan het werk gaat. Ja.
1: Ja.
0: Maar wat voor klus ben je aan het doen dan?
1: Ik ben mijn huiswerk aan het doen. Ik moet een werkstuk van de Tweede Wereldoorlog maken.
0: Werkstuk over de Tweede Wereldoorlog. En hoe lang moet dat werkstuk zijn?
1: 11 hoofdstukken.
0: Oh, ik vind dat best wel flink.
1: Ja.
0: Hoe ver ben je?
1: Ik ben nu wel op succes.
0: Oké, even een tipje van mij. De Duitsers die waren stom en Anne Frank met dat dagboek die zat achter de boekenkast. Dus dan weet je dat.
1: Ja.
0: Ja, oh, dat had je al of niet?
1: Ja, zeker. Okay. Ik ben al wel bij succes.
0: Oh ja, fair enough. Oké. Hey, Casper, je krijgt van mij die 3FM snoeppot. Die ga ik naar je opsturen.
1: Yes.
0: Lekker man. Succes daar.
1: Dankjewel.
0: Hoi hoi. Je bent bij 3FM met zometeen Damiana David. Talk to me komt eraan. En eerst Kensington. Tuurlijk Kensington. Living for, hoor je het.

0: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
1: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
0: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido.
0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het

0: Nu op de Nederlandsekluis.nl.
1: 3FM. Een beleving die je leven met 9 jaar kan verlengen. Dat wil je wel horen, hè? Dat hoor je binnen nu in 10 minuten. Eerst NOS 3. Hier is Stef Bandstra.
2: Goedemiddag. De man die donderdagavond een vuurwerkbom naar binnen gooide bij het D66-kantoor in Den Haag zou terroristische bedoelingen hebben gehad.
3: NOS op 3.
2: Dat heeft het Openbaar Ministerie net bekendgemaakt. Een uur na die explosie in Den Haag werd een man van 37 opgepakt. Toen de vuurwerkbom ontplofte, waren tientallen jongeren binnen bij het partijkantoor van D66 om te vergaderen. Er raakte niemand gewond. Het pand van D66 raakte wel beschadigd. Op de plek waar gisteren tijdens de marathon van Leiden een meisje van 15 overleed, worden steeds meer bloemen neergelegd. Ja, het is in Leiden het gesprek van de dag.
4: Ik heb zelf een zoon die net 16 is. Dus die was vorige maand nog 2 maanden geleden nog 15. En het geeft me echt enorm aan. Ja. Tussen kind en volwassen in. Ja. Ja. Zo'n leeftijd waarop het leven nog aan je voeten ligt. Ja. Mijn eerste reactie was dat ik een soort van op slot ging toen ik het hoorde. Mijn vriend las het voor. Toen dachten we, hé, dit is gewoon vlak voor ons huis gebeurd eigenlijk.
2: Hoe het meisje is overleden is niet bekendgemaakt. Deelnemers van de marathon in Leiden moeten minimaal 16 jaar zijn, maar het meisje had ingevuld dat ze 15 was. Het meisje deed mee aan de halve marathon toen ze net voor de finish onwel werd en stierf. En mbo-studenten in de zorg komen nog altijd moeilijk aan een stageplek. En dat komt doordat huisartsen en ziekenhuizen vaak te druk zijn om iemand op te leiden. Dat zien ze ook op deze opleiding in Zwolle. 1 op de 3 studenten daar vindt geen stageplek.
5: Als ik namens de klas spreek, was het erg moeilijk om een stageplek te vinden. Veel sollicitaties gedaan, veel brieven gestuurd. Ja, ik heb zelf ook heel veel praktijken benaderd. Ook in, in mijn omgeving, maar ook wat verder weg. Maar heel veel zijn toch bezig met een verhuizing of hebben het personeelstekort, waardoor ze ons dus niet kunnen begeleiden. En dat maakt het lastig.
2: Sommige mbo-opleidingen nemen al tijdelijk minder studenten aan, omdat ze geen stageplekken hebben om aan te bieden. We hebben nog weer voor je, vooral in het zuiden nu buitjes bij een graad of 12 nog. Vanavond nog steeds regen, verspreid over het land.

0: Airport Gorkum voor Amsterdam 38. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Zonnecentrum 11 minuten. En de A325 Nijmegen-Velpenbroek. Voor Velpenbroek werkzaamheden zijn je reden van een vertraging van 26 minuten sterkte.
1: 3FM.
2: Ster.
1: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.

0: meer. Ik moet je zeggen, we hebben een show vandaag met een inhoudelijk randje. Want een nieuwe Posie op 3, vanmiddag 4:15, win je het allerbeste bordspel ter wereld. En we gaan het hebben over politiegeweld. ME en toestanden, serieuze zaken. Abel de Jong komt langs. Leuk. Wat heeft het nieuws?
1: Wat heeft het nieuws?
0: Net niet gehaald. En verder gewoon weer een rondje met de zaken die er echt te doen om 16:30. Dan gaat er Stef even langskomen. De Wantra, anchor van NOS op 3. En ja, die geloven we op zijn prachtige ogen. Maar we hebben ook nieuwtjes waarvan jammer Nelly en ik dan denken van ja, hartstikke leuk dat het niet in het echte nieuws zit. Maar wij vinden het de moeite van het vermelden waard. Zo is daar de absolute koningin van het bal. Voor de tweede keer in haar leven heeft zij gevierd gisteren moederdag. En we geven haar het woord. Nelly Banner. Nel, wat heb je voor net niet nieuwtje?
2: Ik heb iets leuks. David Attenborough, je kent hem wel toch van de documentaires, die prachtige stem.
0: 100.
2: Het kan je niet ontgaan zijn dat de man 100 is geworden. Ja. Inderdaad, nou, mooie leeftijd. Nu heeft Lego de bekende leeftijdaanduiding. Er stond altijd van 4 tot 99.
0: Ja.
2: Maar nu David 100 is geworden, hebben ze het veranderd op alle Lego-pakketten van 4 tot 100 plus.
0: Nou, ja, dat is toch leuk.
2: Goed. Ja, mooi.
0: Is toch leuk voor die 8 mensen die 100 en 1 worden geleerd. Ja.
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Jammer.
3: Nou, Ezra uit Vriezenveen, die is 4 jaar. En die dacht op een willekeurig moment, ik steek mijn hoofd in mijn potje. Maar zijn hoofd bleef steken aan de bril van het potje. Dus die zat vast om zijn nek en die kreeg hem niet meer ervan af.
0: Ja.
3: Geluk wil dat zijn vader bij de vrijwillige brandweer zit. En die dacht, weet je wat? Ik bel mijn collega's even op. Waardoor ze dus met een brandweerwagen en 7 collega's druk geweest zijn om de wc-bril van hun zoontje Ezra van hun nek af te krijgen. Dat is gelukt.
2: Nou, mooi.
0: Mooi dat het lukt. Weet je, het is sowieso. Ik heb 2 kinderen en Nel heeft er eentje. Af en toe gaan ze wel eens een uurtje naar buiten. Dat heb jij nou niet, Nel. Maar dat het überhaupt goed kan blijven gaan. Weet je, als ik die gasten van mij zie fietsen, maar ook als ik ze zie kakken, dan denk ik, het is alle recepten.
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Een levensverlenging. Maatregel of meer levensverlengende activiteit hebben voor je. Volgens onderzoek kunnen concerten je leven met 9 jaar verlengen.
3: Zo, nou.
0: University of London uit 2018 alweer komt nu weer naar boven. Suggereert dat regelmatig naar concerten gaan mogelijk samenhangt met een langere levensverwachting en een beter welzijn. Mensen die 1 keer per 2 weken live muziek bezoeken, scoren hoger op geluk, zelfvertrouwen en sociale verbondenheid. Volgens de studie zou al 20 minuten op een concert een merkbaar positief effect hebben op je stressniveau.
2: Nou, wat toevallig. Ik hoorde dat dit ook voor radioluisteren geldt.
0: Ja, dat is niet normaal.
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?

0: op vrijdag naar hem toe geweest toen hij aan het optreden was in Utrecht. En vanmorgen officieel bekendgemaakt in de ochtendshow met Wijnald en Jam. Leuk mannetje, man, die Def.
1: Er zit ook een leuk mannetje op vrijdagochtend tegenwoordig bij de ochtendshow.
0: Ah, dat is bizar.
1: Ja, niet normaal.
0: Echt een grote speler ook, hè? Ja.

0: een vraagje, hè? Zowel aan jou, Nel, als iedereen die luistert. Hoe vaak ben jij in je leven onder de indruk geraakt van Dries Roelvink? Nee, maar even zonder grappen. Ik had het echt, ik nog nooit.
1: Ja, nee, ja, ik moet alleen maar, ik ben geboren in Landsmeer en daar woont hij. Dus okay, ja, okay. Heel erg.
0: Oké, okay, oké. Okay.

0: wie van de twee heeft de een harder nodig dan de ander?
1: Oeh, goeie vraag.
2: Oh.
0: Ik vind het een plaat waar Sabrina ook heel makkelijk alleen was weggekomen.
2: Nou, ik denk dat ze wel eens kunnen ook elkaar versterken, ja? Toch? Beetje zoals wij.
0: Ja.
1: Hey. En wie is dan van jullie tweede Madonna en wie is dan de Sabrina?
0: Nou, nee, ja, dat is in principe heel makkelijk uit te rekenen.
2: Hij heeft er maar eentje, een moedervlekje boven zijn lip.
0: En die is er maar één de oudste.
2: Ja, precies, ik ben Madonna.
0: Even het volgende. Is het sociaal geaccepteerd om de dag na moederdag, waarin we op mooie meisje moederdag hebben kunnen vieren, omdat Nel moeder is en geen moeder meer heeft, maar toch dan maar het hele pakket heeft gedaan. Of misschien heb jij het op minder mooie wijze kunnen doen. Maar ik wil even een vader in het zonnetje zetten.
2: Natuurlijk mag dat.
0: Echt bizar. Ik zit afgelopen vrijdagavond. Ik ben met de jongens bezig eten bij Shabu Shabu. Gewoon zo'n sushi vreetkeet. En gewoon echt een leuke avond gehad, weet je. Lekker op bed gelegd. Ze moeten vroeg voetballen. En uiteindelijk zit ik vandaag in site te kijken. Vandaag in site met tafelgast Wouter de Winter. Rico Verhoeven, die zich weer bewees, net zoals in onze show, als aardige jongen.
2: Ja, net de knul.
0: Hey, en Dries Roelvink zat daar. En over Dries Roelvink wordt toch vaak een beetje badinerend gedaan. Weet je wel, gele onderbroek, bla bla bla. Zanger, net niet gelukt. En ik vind het altijd een bijzonder sympathieke man. Maar afgelopen vrijdag heeft hij mijn hart gewonnen. In Vandaag in Sight wordt altijd heel lullig gedaan over die zonen van hem. Dave Roelvink en Tony Roelvink. En dat mag je vinden. Maar er worden altijd situaties naar voren gehaald van 10 jaar geleden. Dat Dave een keer op werd gepakt in een huis omdat hij dat leeg had geroofd. En Tony wat... ook allemaal geen lekkere dingen. Maar ja, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Het leven gaat door. En als je dan als vader in het programma zit waar constant je zoons de maat worden genomen, wat doe je dan? Nou, Dries Roelvink die ging even zitten en die ging het even opnemen voor zijn zoons. Ik vond het echt... Nou ja, oordeel zelf maar. Wat vind jij?
3: Kijk, je moet twee dingen uit elkaar halen. We hebben Dave en we hebben Donnie. Donnie, die is bekeerd. Die is moslim geworden. Moet je wel even kijken waarom. Die heeft dus 2 keer de dood in ogen gezien. Hij is overreden door een hummer. Hij heeft met teelbalkanker te maken gehad. En toen is er een vriend van hem, waar hij al vanaf zijn 4e jaar mee omgaat. Dat is een hele goede basketballer. Die is voor hem gaan bidden. En toen hij dus uit zijn operatie kwam en hij had geen uitzaaiingen, toen is hij zich gaan verdiepen in de islam. Is hij gaan lezen in de Koran. Maar daar ben je nog geen slecht mens mee.
4: Nee. Nee, tuurlijk niet. Dat moet je lekker zelf weten.
5: Nee, dat moet je zelf weten. Maar Dave, ik denk dat hij beter de dokter had kunnen bedanken dan die gozer de godsdienst overnemen.
3: Ja, maar kijk, als je dus bang bent voor de dood. Kijk, ik heb hetzelfde als jij. Ik heb van jou gehoord. Jij denkt ook, als we overlijden, gebeurt er niets meer.
5: Nee.
3: Dat voel je eigenlijk net als voor je geboorte. Nou, ja, dat heb ik ook. Nou, daar word je ook niet vrolijk van.
5: Sprookjes.
3: En Donnie die heeft nou een geloof en daar klampt hij zich aan vast. En er zijn natuurlijk miljarden moslims in de wereld. Maar daarom is het nog geen slecht mens.
4: Heel goed. Tuurlijk niet, joh.
5: Nee, maar dat zeg ik niet. Maar ik zeg ook niet dat het een slecht mens is, maar ik vind het wat irritante jongens. Er is altijd wel iets met die twee.
1: Het is een heel gek gesprek. Ik merk aan jou dat het je wel wat doet ook.
3: Niemand wil wat graag.
4: Ze zijn kinderen toch?
1: Nee, maar ik bedoel...
3: Maar nou nog even over Dave.
1: Ja.
3: Dave die in zijn 10e jaren, een jaar of 10 geleden, werd hij DJ. Is hij verslaafd geraakt aan drank en drugs. Dat is 10 jaar geleden. Als ik nu kijk hoe hij het doet. Hij heeft een fantastische zoon. Hij is al 5 jaar clean. Hij is zelf eigenaar van een kliniek, dat weet jij ook, met Nasheeb Amali. Hij helpt dus mensen als een soort deskundige om van de drugs af te blijven. En hij kan fantastisch boksen, dat heb jij ook gezien. Ja. Hij won laatst een kleine 100.000 euro met het influencer boxing. En dat schonk hij in 1 keer door naar War Child. En dan ga jij zeggen dat hij vervelend is.
5: Zijn wereldgast.
3: Kijk.
0: Nee, maar ik vond dit zo'n ultieme daad van liefde als vader.
2: Ja, gewoon dat je 100.000% achter je zoon staat en hun kent ook.
0: Hey, en zo moet het ook, weet je wel. Ja. Die gasten die zitten daar natuurlijk maar gebaseerd
2: makkelijk
0: op wat krantenkopjes van Mediakranten, Telegraaf, een beetje wat ik hier doe.
1: Ja, precies.
0: Weet je, een beetje te schreeuwen en dan is het verder... dan zal het wel, denk ik, jongens, hoppakee, gewoon daar gaan zitten. Het programma was nog geen 5 minuten bezig. Eerste wat hij deed, was even dit. Nou, Dries, legend man.
2: Hey, who's your daddy?
0: Een voorbeeld voor alle vaders. Dries Roelvink, echt waar. Woehoe.

0: Hey, weet je wat je zo meteen kunt winnen? Het allerbeste bordspel voor de komende maanden, de komende jaren. Gewoon niet uit je kast te krijgen. Remember the music of all time. Het is exact 4:30 over time gesproken.
1: NOS op 3.
0: Kijk eens even. BNB. Weg er... Oh nee, dat is iets anders. Apeldoorn, AZC. Wat hebben we?
2: Inderdaad, goedemiddag. Want bij het protest in Apeldoorn gisteren tegen tijdelijk AZC zijn 12 mensen opgepakt, maakt de politie nu bekend. Gisteravond werd voor de derde dag op rij in Apeldoorn gedemonstreerd op een rotonde daar. Een deel van de betogers wilden niet weggaan. En toen kwam de ME in actie. De verdachten werden opgepakt voor vernieling, verstoring van de openbare orde en ook belediging. En ook afgelopen vrijdag en zaterdag waren er protesten daar in Apeldoorn en werden ook mensen gearresteerd.
0: Geweld tegen politie neemt toe. Hoe hard mogen politieagenten eigenlijk terugslaan? We hebben daar een documentairemaker over in het huis zometeen. Abel Belsma, 4:45 hier in de show.
2: Ander nieuws dan. Op een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is afgelopen zaterdag een valse bommelding gedaan. Een van de passagiers had een persoonlijke wifi-hotspot aangemaakt. Had daar de naam Allahu Akbar van gemaakt. Er is een bom aan boord. Iedereen moest van boord. Het hele vliegtuig is doorzocht afgelopen zaterdag, maar er werd niks gevonden. Die vlucht is uiteindelijk wel vertrokken naar Schiphol, maar de dader is niet gepakt. Okay. En de rest van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is vanmiddag geëindigd in 2-0 voor NAC. Ja, dat was eigenlijk ook bestand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC gooiden fakkels op het veld. 11 mensen werden erbij opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van die wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moest worden gespeeld. De trainer van NAC had het lastig om zijn hele team de bus in te krijgen richting Heerenveen.
3: Dat is een ongelooflijke ontgoocheling. Als je dan vandaag 's morgens 3 uur in de bus moet, dan is dat niet vanzelfsprekend. Is het ook niet makkelijk om iedereen gemotiveerd te houden. Maar daar doen we alles aan.
2: Ja, bij de aftrap werd al aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen. Maar daarin is dus niet meer gescoord. Ja.
0: Wat een pauper gasten. 2 keer de KNVB en die voetballers. Gewoon, je bent gedegradeerd. Je hebt je club in de steek gelaten. En dan ga je nog even jammeren om die bus in te gaan. Dat is al waardeloos qua instelling. Dat vind ik al ongekend. En die KNVB vind ik ook weer waardeloos. Denk ik, jongens, het is gelopen. Heerenveen heeft niks meer te halen. NAC is gedegradeerd. We doen hem er schriftelijk af. 2-0 voor NAC. Prima, waarschijnlijk. Moet al die lui weer de bus in? Waar gaat het over?
4: Ja, ik vind terecht.
0: Wat dan?
4: Ja, omdat je moet een keer kappen met dat vuurwerk.
0: Oké.
4: Okay. En dan hoop ik dat zo'n club denkt van... Oké, dit is allemaal heel irritant. Dus we gaan beter handhaven. Ja. En we voelen eens even tussen de benen van die supporters. En als ze dan even voelen, denken... volgens mij is dit een fakkel en niet...
0: Ja, dat
4: gemiddelde...
0: Dat wordt wel lastig, hoor. Kijk, stel je voor, ik ga met jou samen naar het voetballen. Dan word jij er weer tussenuit gehaald als Anaconda van Molenbeek. Weet je. Ja, dan is het niet een strijker, maar dan is het gewoon... Ja, dat is niet te doen, joh. Oké, Stef, het weer.
2: Vanavond nog steeds kleine buitjes verspreid over het land. Morgen begint wat grijs, later op de dag opnieuw regen. Het wordt weer een graad of 12.
0: Nelle Belver zet het vast.
5: De meeste vertraging in de Randstad. Een paar belangrijke files. De A2 Eindhoven-Maastricht voor Born. 15 minuten, komt door een kapotte vrachtauto. De A12 Den Haag-Arnhem voor Bunnik. 34 minuten. De A15 Europort-Gorkum voor Alblasserdam. 65 minuten door opruimwerkzaamheden. En de A28... Amersfoort Zwolle voor Zwolle Centrum. 21 minuten.
0: Hartelijk welkom aan jou als je weer terug bent naar de meivakantie. Ik bedoel, we voelen weer een soort warmte door die radio heen stralen. Ik merk in alles dat je er weer bent. Hartstikke goed. Wie zijn wij?

0: middagshow 3FM, Bart en Benner. Fijn dat je er bent. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Echt een favorietje van Jelmer. Alleen omdat de hoofdpersoon in kwestie in de clip op
1: een paard rijdt. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als ik wel eens paard rijd, dan heb ik dit liedje in mijn hoofd.
2: Echt hoor. Ja, en dan zit hij zichzelf terug op beeld en het voelt dan net anders, of niet?
1: Nee, maar ik zie mezelf niet terug op beeld.
2: Nee, gelukkig niet.
0: Wanneer word jij gewoon een serieuze paardeninfluencer? Ga je gewoon een beetje iets verdienen voor dit programma?
1: Ja, dat is een goed idee.
0: Ik bedoel, Van Nel en ik proberen gewoon op alle mogelijke manieren een beetje output te genereren.
2: Ja, precies. Moeten we overal zichtbaar zijn. Joggedrank.
0: Precies, ben je vezels, Hyundai's, sterrenhandtafel. Ja, iedereen. En jij gaat naar huis en dat is het.
2: Alleen maar nemen.
0: Maar wel taart meegenomen.
2: Echt mijn lievelings aardbeienslof.
1: En het kost bakken mijn geld zo'n hobby. Dus ja, als er nu mensen horen die denken, nou, hè, een havens of...
0: Nee, je moet het omdraaien. Ja. Jij moet content gaan maken op beeld en dan kun je je gezicht gewoon normaal trekken. In plaats van iedere keer zo'n chromosoom missende 50er op de foto gaat staan. Dan trek je de mensheid naar je toe. Ja!
1: Is dit nou
0: heel... Nee, ik bedoel het lief.
2: Nee,
0: ik bedoel
2: het heel lief. Ja, je bedoelt... Jij wilt het zelf ook. Je wil eigenlijk de mannelijke Britt Dekker zijn.
1: Ja, 100%.
2: Daarom.
1: Ja. Maar ja.
0: En Britt Dekker?
1: Nee.
0: We zijn een beetje zenuwachtig in de studio. Maar dat heeft alles te maken met hetgene wat eraan zit te komen. Poëzie op 3 binnen nu de paard tellen. Je kunt een goede prijs winnen, hè, Nel?
2: Zo, echt. Remember the Music. Dat is mijn lievelingsspel aller tijden.
0: Aller tijden, heel goed. Eerste koningin van het bal. Miss Olivia Rodrigo.

0: Ik zit gisteravond Real Madrid tegen Barcelona te kijken op Ziggo Sport. En Siet de Vorst die doet daar verslag. En de hoofdsponsor van Real Madrid of van Barcelona, excuses, is...
1: Weet ik veel.
0: Spotify.
1: Oh.
2: Oh, is dat zo?
0: Dus er wordt ingezoomd op een prachtige dame. Van ik, goed, mooi, prachtig. En hoorde ik Siet zeggen, ik had er helemaal niet aan gekoppeld. De dame die u in beeld ziet is Olivia Rodrigo.
1: Oh.
0: Uitgenodigd door Spotify natuurlijk. Als absolute koningin van dat bal. En die tune hoorde je bij Baan te Bernard Drummond. Poëzie op 3. Kwart voor 5. Prijzen pakken in de middagshow ga je nu doen. Heel simpel. We hebben een track voor je. Verpoëtriseerd. Dat gaat Nelly nu doen. En ik zou het heel erg knap vinden. Ik kan me bijna niet voorstellen. Je bent een slimme luisteraar. Je bent een knappe luisteraar. Je bent de beste luisteraar ter wereld. Maar als je dit weet, dan krijg je er ook van mij nog een... ja, weet ik veel wat bij. Kom maar goed.
1: Ja, dus welk nummer zoeken we?
2: Ik vind hem eerlijk gezegd echt te moeilijk.
0: Hij is te moeilijk vandaag. Moeilijk. Alleen, we hebben toch weer een luisteraar ertussen zitten die dit kent.
2: Ik ben benieuwd.
0: Dus laat me weten of je weet om welke track het gaat. Nelly gaat een track poëtisch vertellen. Als jij weet waar het om gaat, Poëzie op 3. Drop het in de NPO Luister app. Plus je naam erbij, komt het allemaal dik in orde. Nelly Banner, there you go.
1: Sorry, kikkertje. We verbleven in Parijs. Om weg te zijn van je ouders. En ik dacht, wauw. Als ik dit moment nu als een foto kon vastleggen... denk ik niet dat wij dit zouden kunnen laten werken.
0: En is het ook de zanger die dit voordraagt op een manier alsof hij ieder moment in een aardappel kan steken of niet? Die moment zouden kunnen laten.
1: Dit was creatieve poëzie.
2: Oh, dit is een poëtieslam.
0: Ja, een poëtieslam. Ja, die is op die moment, die hebben we nog nooit meegemaakt. Nou, dit goede antwoord.
2: Wow, nee.
0: Wat een goede luisteraar.
2: Nou, ik kan me niet voorstellen.
0: Kom maar door. Hoe heet die track? Waar gaat het om? Is ongeveer 9 jaar oud. Een afstand.

0: onderschat onze luisteraars altijd.
1: Ja, ik ben ook versteld.
0: Het is een beetje een soort mediaziekte. Wij denken altijd dat het volk achterlijk is. Wat er natuurlijk helemaal niet zijn, weet je. Daarom hoor je op tv ook vaak van die infantiele vragen.
1: Ja, maar wij vergelijken het met onszelf.
0: Dat is waar. En dan ligt de lat al heel snel heel laag.
1: Ja, precies.
0: Poëzie op 3. Oké, dan poëzie op 3. We verbleven in Parijs om weg te zijn van je ouders. En ik dacht, wauw, als ik dit moment nu als een foto kon vastleggen, denk ik niet dat wij dit zouden kunnen laten werken. Zo droeg Nel niet voor, maar het was wel een beetje
1: inricht. Je had meer een aardappel in je reet.
0: Ja, nee, klopt. Ik ben de Lale Gül van de Nederlandse radio.
1: Heerlijk, lekker.
0: Ja hoor, zo is het. Hallo, goedemiddag met wie?
2: Met Angel.
0: Angel! Oh. Angel klinkt echt als een naam die, als je mijn dochter zou zijn, dan zou ik je op mijn rug tatoeëren.
2: Ja, is dat zo?
0: Ja, nee, ik weet niet. Gewoon, dat klinkt gewoon zo. Angel klinkt gewoon ook als een rugtattoo, laten we eerlijk zijn.
2: Ja, dat is eigenlijk zo. Dat is wel zo, ja.
0: Zie je nou.
1: Maar heeft er iemand in jouw omgeving zijn naam op zijn haar of lichaam getatoeëerd?
0: Nou, jouw naam bedoel je?
1: Ja, haar naam.
0: Ja, dat zeg je.
1: Jouw naam, ja.
2: Ja, heel toevallig mijn neefje, maar volgens mij heeft dat niks met mij te maken.
0: Oké. Gewoon het woord Angel, dat hij dacht van, joh, lachen. Hè? Daar gaan we voor.
2: Ja, hij tatoeëert ook zichzelf. Dus hij heeft volgens mij een keer zo'n tatoeëerapparaat gekocht. En toen dacht hij, YOLO, ik tatoeëer het woord Angel, ik weet niet.
0: Dat vind ik zo bizar hoe mensen zo met hun lichaam om kunnen gaan. Ja. Dat vind ik heel knap.
2: Ja, toch?
0: Denk ik altijd, ja, YOLO, ik ben in Blanes. Ik zit even gewoon een laadje likken ketamine 2030 op mijn reet. Ja, dat doet hij daar, weet je. Dat zie je dan in soms uit een ziekenhuis of zo. Dan denk ik, hé, hoe kan dat nou, joh? Je moet ook weer in huis, toch?
1: Ja, misschien zien ze hun lichaam als een canvas.
0: Zo is het ook. Nou, oké, Angel, waar willen we naartoe? Welke plaats?
2: Naar Parijs.
0: Nee, ja, dat begrijp ik. Maar welke plaats ben jij op dit moment?
2: Sorry?
3: Waar ben jij nu?
2: Waar ben ik nu? Ik ben in Maastricht.
0: Oh, prachtig. Lekker, man.
3: Mooi, nou, ben je de Parijs van Nederland?
0: Ja, precies. En welke track hoorde je van Poëretiseerd door Nelly?
2: Dat was Paris van The Chainsmokers.
0: Oh, ja. Wat een topplaat. En remember, die music is voor jou. Blijf luisteren. Thanks voor het meedoen.
2: People.

0: Middagshow 3FM. Chainsmokers Paris. Zometeen gaan we het hebben over geweld tegen de politie. En wat zou jij doen als je de laatste trein naar huis mist? En je woont op 40 kilometer afstand. Je hebt een paar keuzes. Je hebt er een paar.
1: Ja.
0: En ja, dit is ja, bizar waar we het over gaan hebben. Zometeen niet meer.
2: 3FM.
3: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting.
0: Ja. Er een paar.
1: Ja.
0: En ja, dit is ja, bizar waar we het over gaan hebben. Zometeen niet meer.
2: 3FM.
3: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op M-Line.

0: Blijf je verwonderen. Intratuin.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh! Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: in het huis. Zometeen meer. Eerst de NOS 3 met niemand minder dan Stef Pantra.
1: Het is goedemiddag. Gedoe over uitkeringen in de AOW-leeftijd. NOS op 3. Het kabinet is al een tijdje van plan om de uitkeringen te verlagen en de AOW-leeftijd te verhogen. En er zijn de vakbonden nu zo boos over dat ze dreigen met landelijke acties als er binnen 2 weken niets verandert aan de plannen van kabinet Jette. De minister van Sociale Zaken, Velbrief, zegt nu dat ze snel met een nieuw voorstel komen.
2: En wat luidt dat voorstel?
3: Ja, dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog gaan maken. Dat ga ik in het kabinet bespreken. Maar dat zal uitgaan van de analyse dat we met elkaar in Nederland hele grote uitdagingen hebben.
2: Gaan die bezuinigingen van tafel?
3: Nou, dat weet ik dus nog niet. Want we gaan eerst met elkaar praten. En we gaan praten over het probleem. En dan gaan we weer kijken wat het allemaal betekent.
1: Het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak vertrekt vanavond richting Nederland. 20 medewerkers van het schip zijn nu met het vliegtuig onderweg naar Eindhoven Airport. De kapitein heeft een video gemaakt voor de passagiers en de crew.
4: I've decided to take this time to thank every single guest and crew member on board here. The past few weeks have been extremely challenging to us all.
1: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben 7 passagiers het Hantavirus opgelopen. De man die donderdag een explosief door de brievenbus deed bij het kantoor van D66 wordt verdacht van een terroristische daad. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Zelf heeft de verdachte van 37 nog niet gezegd over waarom hij een explosief naar binnen gooide bij D66. Niemand raakte gewond, het kantoor raakte wel beschadigd. En vanaf vandaag kun je prijzen winnen bij het inleveren van statiegeld. Ja, wie je flesjes en blikjes inlevert kan tot €400 winnen. De bedoeling is om mensen te motiveren, maar een consumentenpsycholoog zegt bij BNR dat die actie niet zoveel uit zal maken. Volgens hem is bijvoorbeeld de hoofdprijs veel te laag.
5: Ander concept, dat is meteen prijs. Op het moment dat je een papieren kaartje, daar kras je

0: kant op. Ja. Dan heb je meteen prijs. Dan krijg je gewoon meteen wat terug voor heel weinig moeite. Dat is ook niet helemaal het geval, want je moet nog wel even een week wachten op die trekking die dan gaat zijn. Dus eigenlijk klopt dat ook niet helemaal.
1: Een ander probleem is dat de loterij niet bij alle inleverautomaten werkt. Het weer vanavond nog steeds buitjes verspreid over het land. Morgen begint grijs, later op de dag opnieuw regen. Kijken we nog even naar de temperatuur dan. Het wordt ongeveer 12 à 13 graden.
2: Oké, 3 uur met het verkeer. De A1 Amsterdam-Amersfoort van Barneveld, 36 minuten. De A12 Den Haag Arnhem voor Bunnik, 33. De A15 Europoort Gorkum voor Amsterdam, 55. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum, 35. En de A325 Nijmegen-Velperbroek voor de Velperbroek. 57 minuten, starten.
3: 3FM. Ster. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
4: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
13: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: Middagshow 3FM, je bent met Bas en Ben en Nel. Ik vind het dan toch sympathiek. Dat betekent dat je onze mannelijke gast dusdanig respecteert dat je toch even een kleine tasje op gaat doen in de spiegel. Dat vind ik dan wel weer lekker.
1: Nee, ik moest echt enorm nodig plassen. Maar ja, voor jou.
2: Je hebt dat niet nodig, nee.
0: Ja, het is heel leuk, jongens. We hebben Abel Belsma in de show. We gaan je zo meteen vertellen waarom.
3: Barend en Benner.
4: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Ja, even een rondje door de hersenpannen van Jan, Gustav Blauw, Nelly Benner en mijzelf, Barendje van Delen. Even een ding wat ons vandaag bezighoudt. En vandaag hebben wij onze nieuwe pandklapper Abel. Abel Belsma.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Die het grote scherm opgaat. Vandaag voor het eerst met je eigen ding, hè?
2: Ja, een keer een co-productie met Sarah Bakker gedaan.
0: Ja, maar dit is
2: eerste keer alleen.
0: Kijk, dit is, kijk, ik bedoel, ik word ook vaak aangesproken op Barend en Benner, maar dat probeer ik zo snel mogelijk te vermijden. Ja. Alles wat ik zelf doe, ja, daar draait het om. Dus dit is voor jou voor het eerst vanavond dat je het grote scherm opgaat.
2: Ja, mijn eigen podium.
0: En is dat je eigen idee?
2: Ja, ik heb het zelf bedacht, ja. Ja.
0: Oké, okay, cool. Het heet Pun of You.
2: Ja.
0: Zo heet het. Wat is het onderwerp waar we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben?
2: Het gaat over de mobiele eenheid. Het gaat over wapens voor de mobiele eenheid. Het gaat over optredens van de mobiele eenheid. Het gaat over geweld.
0: Ja. Nou, heel goed. Gezellig
1: en
0: voor de mama.
1: Ja, leuk, hè? Ja, ga jij induiken?
2: Ik ben er zeker ingedoken, Nelly.
0: Ja, Nel, wat dacht je dan? Dat hij dat morgen ging doen?
1: Nou, nee. Nou, misschien dat hij langs de zijlijn bleef staan.
0: Nee, hij zit er bovenop. We hebben net onder de show stukje gekeken. En we gaan het erover hebben. Vanavond voor de duidelijkheid. 8:55 dat het uitgezonden gaat worden op NPO 3. Abel maakt zich al heel erg druk of er wel genoeg gekeken naar gaat worden. Maar dat maakt niet uit. Het gaat over de hele week, jongen. De hele week. Er is niemand meer die op een tijdstip voor een tv-programma gaat zitten. Behalve dan al die bejaarden die naar...
1: Ja.
0: Nou, laten we alle
2: succes... Die niet naar NPO 3 kijken.
0: Ja,
1: nee, maar gewoon ouderwetse gedachtes.
0: Ja, kom op, man. Ik bedoel, ja. Streamen, het staat ook op NPO Start. Sowieso tof gemaakt. En we gaan het er zo meteen over hebben. Jammer, wat heb jij?
5: Nou, ik heb vind ik een mooi verhaal over een dronken man.
0: Ja.
5: Die had zijn laatste trein gemist.
0: Ja, wat een geweldenaar.
5: Ja, wat doe je dan? Ik zou dan denken, nou weet je wat, het zal allemaal wel. Ik wacht wel tot de eerstvolgende. Nee, ja. Hij is 40 kilometer naar huis gelopen.
0: Wat een idioot. Ja. Wat 40 kilometer, voor de duidelijkheid. Ik heb ooit de Nijmeegse Vierdaagse gedaan. En dat is 40 kilometer. Je hebt zeg maar 30, dat is de bejaarde en de minder valide afstand, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Dan heb je de 50, dat is voor de echte legends. En wij dachten, nou, we doen dan de 40. Wijnand en ik, want wij hadden een dag van tevoren gehoord dat we moesten lopen.
1: Zo.
0: Maar 40 kilometer is een tyfus eind. Dat is ver.
1: Ja, dat is zeker 8 uur.
0: Dat is echt ver. Dus met andere woorden, ja, hoe lang heeft hij er 8 uur over gedaan?
1: Ja, maar ja, ik begrijp het ook wel weer. Want tegenwoordig, het is als mijn, want zijn telefoon was leeg, toch?
5: Ja, want zijn vrouw heeft de politie gebeld van, ik ben mijn man eens kwijt.
0: Mooi, hè? Gaan een testament zoeken, weet je wel. En wat wil die horen of ze begraven is?
1: Ja, helemaal een landelijke zoektocht naar die gozer.
0: Hey, waar was dit? Welke plaats?
1: Dit was in Zwaag.
0: Ah ja, en ik kom je ook geen hond tegen natuurlijk.
1: Nee.
0: Dat begrijp ik wel.
1: Nee, en ik dacht ook, normaal zou je dan misschien gaan pinnen voor wat geld voor de taxi. Maar ja, ja. Nu is dat je Uber hebt, zit op je telefoon. Je pinpas zit op je telefoon. Ja, je bent gewoon een sjaakje.
0: Ja. Oké, Nel, wat heb jij vandaag?
1: Nou, ik heb iets heel belangrijks.
0: Oh, daar gaan we.
1: Ik was namelijk net niet meer aan het klaarmaken voor Abel, even mooier maken. Ik was voor jou koffie aan het halen en dat staat nog steeds bij het koffiezetapparaat.
0: Dank u. Heel goed, het is 11:05.

0: Somebody to Love. Het is 4:15. Abel Belsma, nieuw superstar on the block. Nieuw potential high superstar van Pound. Onder andere maker van de zeer succesvolle Pauwcast. Met Sarah Bakker. En vanavond ook voor het eerst helemaal op eigen titel. Ponet of You, zo heet het. Hoe moet ik het uitspreken eigenlijk?
1: Ja, doe maar Point of View.
0: Point of View is beter. Ja, Ponet of You, Point of View. Ik vind het allemaal prima. Met vanavond op NPO 3, 8:55 gaat het gebeuren. Met welk onderwerp?
1: Het gaat over de mobiele eenheid.
0: En van waar jouw interesse? Waarom heb je dit gemaakt?
1: Nou ja, de directe aanleiding was Ajax Feyenoord een paar jaar geleden. Weet je nog dat ze zonder publiek speelden en ja, dat Ajax 5-6-0 verloor en dat ze helemaal het stadion kapot maakten?
0: Ja, ja, ja,
1: ik was er toen als toeschouwer en wij konden het stadion niet uit. Dus ik stond van boven een beetje te kijken naar al die railschoppers.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment draaiden die railschoppers zich om en die begonnen tegen ons. En ik zag een haat, jongens. Een haat, een woede, niet normaal, doorgesnoven, helemaal naar de kloten.
0: Ja.
1: En ik denk, hoe is het? Kijk, ik stond veilig boven, maar hoe is het als ME'er om daarvoor te staan?
0: Want we horen dat natuurlijk super vaak, hè? Dat geweld tegen de ME toeneemt. Zijn dat lullige krantenkoppen of is dit daadwerkelijk echt aan de hand?
1: Nee, dat is echt waar. Ja. En overigens tegen alle hulpverleners. Dus niet alleen politici, maar ook ambulancepersoneel, brandweerpersoneel.
2: Dat is achterlijk.
1: Ja, achterlijk.
3: Ja, maar ik bedoel, kijk, niet dat ik het goed praat en ik snap het ook niet bij de ME, maar de ME staat daar met een wapenstok en een helm op en die zegt, Sarge! En die loopt op je af. En dan snap ik nog dat dat agressie opwekt. Maar waarom daar een ambulance medewerker? Waarom daar een brandweer?
0: Ja, omdat mensen gewoon hartstikke lijp zijn. Heb je ook een soort zicht op welke groepen dit nou het meeste doen? Onder wie komt dit het meeste voor?
1: Ja, dat komt wel echt onder alle groepen voor. Verschillende demonstrantengroepen. Ja. Extreem rechts gebruikt veel geweld. Hooligans gebruiken echt wel veel geweld richting de ME.
0: Ja.
1: Maar het wordt wel vrij. Je ziet het in Loosdrecht de afgelopen weken, IJsselstein. Ja. Het is wel vrij breed in de maatschappij dat er veel, veel meer geweld wordt gebruikt tegen hulpverleners.
0: En is het ook een wisselwerking? Want er zitten natuurlijk heel vaak mensen op een snelweg. Er gebeurt niks tegen. En in Loosdrecht zie ik ook dat er gewoon kinderen uit de tuin worden gemapt door de ME.
1: Ja, ik begrijp dat heel goed. Ik snap dat dat frustrerend is. Het verschil is alleen, denk ik wel, mensen die op de snelweg zitten zijn bijzonder irritant.
0: Ja.
1: Maar die gebruiken geen geweld richting de politie. Nee. En Loosdrecht, ik kom er zelf vandaan. Ik was daar ook.
0: Ja.
1: Daar wordt gewoon daar wordt vuurwerk gegooid naar de ME.
0: Ja.
1: Dan is niet de oplossing wat mij betreft die kinderen in elkaar slaan met een arrestatieteam.
0: Ja.
1: Maar ja, in principe werkt de politie deescaleren. Dat proberen ze althans.
0: Ja.
1: Dat lukt niet altijd.
0: En hoe haal je überhaupt de geest uit de fles? Want ik heb niet het idee dat het rustiger wordt in de samenleving. Hoe denkt de politie daar zelf over?
1: Ja, nou ja, ze zijn dus nu nieuwe wapens aan het testen.
0: Wordt het dan?
3: Ja, wat voor wapens zijn dat?
1: Ze zijn bezig met 3 wapens. Twee worden al gebruikt in het veld. Dat is een waterwerper. Die kennen jullie allemaal wel.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Daar kunnen ze nu traangas in doen. Dus dat noem je dan traanwater.
0: Ja,
1: dus dat werkt nog breder. En ze hebben grotere flessen pepperspray. Waarmee je dus verder spuit. Dus in plaats van 40 milliliter is dat 400 milliliter.
0: Ja, ja.
1: Dus die worden nu in het veld gebruikt. En ze zijn dus met een nieuw luchtdrukwapen. Echt een luchtdrukwapen. Waarmee ze dus gaan kijken of ze dat ook op demonstranten en railschoppers willen gaan gebruiken.
0: Ja, en het is blijkbaar een soort van nodig. Want laten we ook eerlijk zijn. Ja, ik ben zelf 37. Ik weet ook nog wel, weet je, je kunt ook makkelijk roepen van het is van alle tijden. Want ik weet ook nog wel dat 30 jaar geleden in Beverwijk er gewoon een Ajax-supporter werd doodgestoken. Weet je, Carlo Picorni.
3: Ja. En bedacht je bij
0: toen had je toch ook al van het pleuristuig overal? Of is het echt heel veel. Ik wil ook een beetje gerustgesteld worden.
2: Ja, nou, het voelt wel echt dat we denken, jeetje mina, wat voor samenleving krijgen wij?
0: Ja.
1: We gaan allemaal naar de kloten.
0: Zo is het, nou dat is lekker.
2: Nou,
0: maar vind ik wel goed, weet je wel, vanavond 8:55 krijgt het bewijs.
2: Nou.
0: Hey, we praten zo meteen even door, Abel. Hartstikke goed, man. En ik ben ook benieuwd of je overwogen hebt. Nee, ik wil ook wat andere dingen van je weten. Ik wil ook weten, denk even goed aan, wat verdienen die gasten eigenlijk? Dat wil ik ook even van je weten.
1: Bij de ME?
0: Ja, sowieso. Hebben we nog 4 seconden voor, daar heb je niet genoeg tijd voor. Dus dat behandelen we zo meteen. Eerst Samber bij 3.

0: ZFM. We hebben de Pond High Potential in de studio. Abel Belsma vanavond voor het eerst met een eigen productie op het scherm. 8:55 NPO 3 gaan we het hebben over... Ja, waarover eigenlijk, Abel?
1: Wederom over de mobiele eenheid, Barend.
0: De mobiele eenheid, geweld tegen de politie. Jij wil het allemaal in kaart gaan brengen. Even mijn, mijn kapitalistische brein. Ik vraag me toch echt af... Wat verdient zo'n gast bij de ME? Als je daar staat voor 88 miljard van die doorgesnoven Feyenoord-hooligans... of Ajax, wat je wil. Op zondagmiddag, weet je wel. Wat verdient zo iemand?
1: Nou, de zwaarte van de inzet maakt geen verschil in het salaris.
0: Ja.
1: Maar ze hebben gewoon het standaard politiesalaris. Dat is, de afgelopen jaren is dat wel gestegen.
0: Ja.
1: Niet superhoog. Maar waar ze op verdienen zijn die avondinzetten, die extra dagen.
0: Ja, precies.
1: Die bonussen zijn best wel hoog. Ja. Nadeel is wel dat je dan gelijk 5% belasting betaalt over alles wat je extra verdient.
0: Ja, ja.
1: Dus het is nog steeds geen vetpot, hoor.
0: Zou dat heel erg helpen, jongens? Denken we, als we gewoon
2: moet je natuurlijk wel in het bloed zitten, denk ik.
0: Nee, maar ik bedoel, stel je nou voor dat we een politieagent gewoon 8000 euro per maand laten verdienen.
2: Ja.
0: Ja, maar why not?
2: Ja, jij denkt dat er dan meer politie komt? Bedoel.
0: Tuurlijk, man. Dat is toch goed? Ik bedoel, het is toch aantrekkelijker om ervoor te werken. Heb jij zo'n serie? Als je dat zo'n serie kijkt, zo'n Bureau Utrecht of zo. Weet je, dat wat Ewout Genemans maakt. Ja. Ik word echt fan van die gast. Ik denk echt, wauw, man. De hele dag lekker bezig in dat
3: ding. Het is volgens mij ook... Volgens mij moet je daar ook wel op gooien. Dat is toch ook, het is superleuk werk.
0: Ja.
3: Maar inderdaad, ze krijgen toch eigenlijk te weinig betaald voor wat ze doen.
2: En dan ben ik wel benieuwd, want je zei net dat ze nieuwe wapens aan het testen zijn. En het begin dan kan je denken, wow, dus dat gaat een beetje op Amerika lijken. Maar jij bent niet met die gasten mee geweest. Wat vond je van ze? Had je het gevoel van, ja, dit zijn wel gewoon recht door zee, eerlijke gasten die...
1: Goeie vraag. Het moet je echt in je bloed zitten. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dat zit niet in de uitzending, maar we gingen zo'n dag meelopen met zo'n noodhulpdienst, dus de 112 dienst. Stonden we op de A10, was een ongeluk gebeurd met letsel. En werkelijk waar, al die agenten die hebben elkaar alleen maar aangesproken op de regeltjes. Dus of je hebt geen geel hesje aan, de manier waarop je de pionnen oppakt. Dus ze zitten elkaar ook de hele dag te corrigeren.
0: Toen dacht
1: ik echt, ik hoor hier niet.
0: Nee.
1: Ik dacht wel, dit is echt een specifiek slag mensen. Dus ik weet niet of het echt heel veel met salaris te maken heeft.
2: Maar zijn ze rechtvaardig? De vraag is, hoe hard mag je slaan? Nou gaat het in Amerika hebben. We hebben natuurlijk best wel veel dingen meegemaakt dat de politie dat gewoon achter.
0: Nou, in Amerika, lieve schat, als jij in Spanje, als ik in Ibiza helemaal scheef van de pillen een tent uit kwam lopen.
2: Nee, ook doosbang.
0: En ik liep dan even tegen de Guardia Civil aan. Dan werd je ook niet lekker behandeld,
2: nee,
0: hè, Mel?
2: Nee.
0: We hebben het over Amerika, maar dat is daar ook zo, toch?
2: Ja, maar dan ben ik benieuwd, want jij bent met ze meegeweest. Ik heb wel het gevoel dat. Vind jij hier bij ons de politie, de ME, vind je ze rechtvaardig? Heb je het gevoel van.
1: Ja, moeilijk. Dat is zo moeilijk. Want je ziet toch al die filmpjes voorbij komen op social media... waarbij een politie een trap uitdeelt aan bijvoorbeeld een moslim. Dat was een heel ding. Ja, dat wordt dan allemaal gepost zonder context.
0: Ja.
1: Dus ik kan me voorstellen, als je die beelden in Loosdrecht ziet... dat ze die kinderen slaan.
0: Ja,
1: als je niet weet dat ze 10 minuten daarvoor... met vuurwerk naar de politie hebben staan gooien.
2: Denk je terecht.
1: Ja, precies. Dus
2: als de ouders het niet doen, dan de politie.
3: Heb jij ook niet zoiets dat je soms wel eens denkt... het mag ook wel een tandje harder. Want mensen hebben er gewoon... hebben geen respect meer voor de politie.
1: Ja, je staat soms wel voor lul als agent. Ja, dat gevoel heb ik soms ook. Het mag mij wel een tandje houden. Maar als het al gebeurt, dan komt er een filmpje online... en moet de politieagent onderduiken omdat hij gedoxt wordt.
0: Ja,
1: wat willen we nou met z'n allen dan?
0: Het werkt een beetje twee kanten op, want ik hoor Abel ook zeggen... luister, er staan ook allemaal van die regelneukertjes... te janken over of de pion wel goed wordt neergezet.
1: Nee, opgepakt.
0: Ja, opgepakt. Ja, precies.
2: Ja, hij is ook een regelneukertje.
0: Maar even, gewoon, welke geest uit de fles zou er weer uit moeten... zeg maar in de samenleving om dit geweld een beetje terug te dringen? Is dat niet een grote relevante vraag?
1: Ja.
0: Te moeilijk en te groot.
1: Ik denk onvrede. En ik denk dat onvrede... is natte vingerwerk, maar ik denk dat die onvrede komt... doordat iedereen de hele fucking dag op social media zit.
0: Ja,
1: en de hele dag
2: en ook denk ik heel bang wordt gemaakt, toch? Dat hieronder ligt denk ik gewoon een hele grote angst bij mensen.
1: Ja, klopt. Angst en woede. Het is echt een soort uitlaatklep voor groepen.
3: En onthoud gewoon dat die politieagent waarschijnlijk ook een kind thuis heeft zitten.
1: Ja.
0: Zeker. Of ook zo'n moeilijk opvoedbare jongen zoals Abel ooit was.
1: Ja, dat is waar.
0: Hey, vanavond, we gunnen jullie een kijkcijfertaart. En jou natuurlijk ook. Hetgene wat we echt gaan leren. Wat ga ik echt denken vanavond om 9:30 als ik het scherm uitgooi?
1: Nou, doe eens even fucking normaal met z'n allen. Tegen elkaar, tegen de politie.

0: kersttest aan.
1: Oh!
0: Kom op, hé. Deze vragen zijn te lastig, man.
2: Ik vind deze ook echt moeilijk.
0: Dit is niet, dit weet helemaal niemand.
2: Maar het is wel, als je het weet, je kan het wel heel lekker uitspreken.
0: Ja, dat zal best wel. Van welk Marokkaans kruidenmengsel betekent de naam letterlijk het hoofd van de winkel?
1: Ja, maar hoeveel Marokkaanse kruidenmengsels ken je? Ja.
0: Yeser, Ali B. Nee, welk Marokkaans kruidenmengsel betekent de naam letterlijk het hoofd van de winkel? Dit weet helemaal niemand. Als je het wel weet, dan mag je het appen naar de NPO-lijst hebben. En pak je een baard met een boombox. Is wel wat je wil, dus kom maar door. Hoe heet het nou eigenlijk?
3: Okay. NOS op 3.
0: Oké, 3FM met het allerlaatste nieuws. NOS op 3, hier is Stef Balstra.
4: Goedemiddag. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het correspondence dinner ontkent dat hij Trump wilde doden. Vorige maand probeerde de man bij het evenement langs de beveiliging te rennen en schoot hij toen een paar keer. En als hij wordt veroordeeld, dan kan hij levenslang krijgen.
0: En wat wilde hij dan doen? Het volgerecht van zijn boy trekken? Of wat was die reden dan achter?
4: Ja, dat weten we nog niet. In ieder geval niet Trump doden, zegt hij dus.
2: Ook wel knap dat iemand nog denkt dat hij zeg maar iets kan verdedigen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Toch?
0: Ja,
2: dat het net alsof je dit doet, dat je dan nog ooit vrijkomt.
4: Ander nieuws dan: op de plek waar gisteren tijdens de marathon van Leiden een meisje van 15 overleed, worden steeds meer bloemen neergelegd. Het is vandaag in Leiden het gesprek van de dag.
5: Oh, dus was ik echt zo vreselijk verdrietig. Van, ook het gevoel van onrechtvaardigheid dat ons zo'n ziel is ontnomen. Dat mensen dan zeggen, dit had niet mogen gebeuren, had niemand kunnen ingrijpen, was ze niet te jong. Maar ik denk dat ook de fase daarna gewoon weer berusting komt.
6: Zelf ben ik ook een hardloper. En je denkt, het overkomt je niet eigenlijk. Het komt dan niet zo dichtbij, maar dan ineens is het leven echt heel kwetsbaar.
4: Ja, het meisje werd tijdens het lopen van de halve marathon onwel in Leiden. En reanimatie hielp toen niet meer. Deelnemers van de marathon in Leiden moeten minimaal 16 jaar zijn, maar het meisje had ingevuld dat ze 15 was. Het is wel onduidelijk waaraan het meisje is overleden. En jongeren die afgeleid zijn door hun telefoon, haast hebben of eventjes gewoon niet kunnen wachten. Steeds vaker zijn jongeren betrokken bij gevaarlijke situaties rond spoorwegovergangen. Onze verslaggever Dagmar Mul ging naar een drukke overgang toe bij het station Naar de Pussum. Ja. En daar sprak ze met iemand die dit dagelijks van dichtbij meemaakt.
7: Ik ben Amber Huigen, ik ben 24 jaar en ik ben machinist bij de NS.
8: Hoeveel gevaarlijke situaties zie jij op een dag?
7: Ja, te veel. Mensen die nog even snel tussen de bomen doorgaan op het moment dat ze zoals nu dus dichtgaan.
9: Ik heb wel een vriend die dat doet, maar die zit dan zo'n extra vies en dan gaat hij dan net omlaag heel hard onderdoor.
8: Op het laatste moment er heel hard onderdoor?
9: Ja, is niet heel veilig. Nee. Dacht ik ook niet, maar ja, hij doet het, ja.
10: Nou, je hoort wel vaker dat het gewoon best wel gevaarlijk is, maar je denkt er niet zo heel veel bij na.
7: Laatst dat ik een fatbiker die nog even tussen de bomen doorging. Ik reed dan wel maar 40, maar toch weet je, je staat gewoon niet even stil. En als hij valt en ik rem niet op tijd genoeg of wat dan ook, dan lig je er gewoon onder.
8: Heb je nog een advies aan andere jongeren?
10: Beter te laat dan dood.
8: Ga je dat nu zelf ook opvolgen voortaan?
10: Ja, ik denk het wel. Als ik heel laat ben misschien niet, maar...
8: Echt?
10: Ja.
7: Blijf gewoon wachten voor dat rode licht. Het heeft echt geen zin om je leven op het spel te zetten om 5 seconden eerder op of over die overweg te zijn.
0: Ja, echt, ja.
7: Het is het echt niet waard.
10: Ja, dat is waar. Wij hebben gelijk in.
4: Ja, ProRail is ook een campagne begonnen nu om jongeren te waarschuwen voor het nog net oversteken bij een dichte spoorwegovergang. Zij zeggen, een trein swipe je niet zomaar weg.
1: Mooi. Maar ik moet wel zeggen, Dagmar stond ook wel echt bij de meest verschrikkelijke overgang die er is.
2: Ja.
1: Die Naar de Bussen, ja. Maar als je daar, ja. Als dat ding naar beneden gaat, dan weet je, oké, komende kwartier kan ik een podcast luisteren.
0: Ja.
1: Het duurt zo tering lang daar.
2: Nou ja, maar nog moet je stemmen.
0: En dan nog, ja, je hebt best
2: niet inderdaad, ga je maar lekker een beetje swipen op je telefoon.
0: Precies.
2: Wacht je maar gewoon.
0: Nee, ja, gewoon prima, weet je. Luister bijvoorbeeld een keer Baard en Banner rankende reviews te vinden in uw podcast app. Ik vind een spoor vind ik doodeng. Ik heb, het is heel naar om te zeggen dit, maar ik heb heel vaak van die, we kennen allemaal die
2: intrusive thoughts.
0: Nou ja, intrusive thoughts, maar ook gewoon slechte visioenen die vooral alle ouders herkennen.
2: Hou op,
0: en ik
2: hoor.
0: Heb dat heel erg, omdat ik heb op 200 meter van mijn huis, 300 meter zoiets, heb ik een spoorweg overgang. En heel vaak, dan weet ik even niet waar ze zijn, omdat ze aan het buitenspelen zijn.
1: Man.
0: En heel vaak dan heb ik toch de neiging om naar die spoorwegovergang te lopen.
2: Ja,
0: maar het is insane. Weet je, het is zoiets, het gaat zo hard altijd, snap je?
2: Doodeng, ja, doodeng.
0: Ik zou het liefst willen dat alle treinen en spoorwegovergangen in een bunker voorbij gaan. Dat zou ik het lekkerste vinden. Ja. Een soort Berlijnse muur,
2: ja,
0: overal maken.
2: Vliegend.
0: Die alleen maar naar beneden, ja dat zou, oké, jongens, geen grappen over maken. Echt walgelijk vind ik. Het verkeer, Stef.
4: Verkeer?
0: Nou ja, je mag ook het weer doen.
4: Ja, dat zal ik ook doen. Ja, ik wil het verkeer ook wel een keer doen hoor.
2: De trein.
4: Ja.
2: De trein.
4: Het weer. Vanavond nog steeds kleine buitjes verspreid over het land. Morgen begint wat grijs. Later op de dag wel weer regen opnieuw. Het wordt een graad of 12.
0: Heel goed, Nel. Dan mag jij het verkeren.
2: Ja, fijn. De A4 Den Haag Amsterdam verkloopt in de Nieuwe Meer 16 minuten. De A10 Koenplein Amstel voor Amsterdam Oud-Zuid 20 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Centrum 34 minuten. De A73 Nijmegen Maasbracht voor Boksmeer 30 minuten. En de A325 Nijmegen Velpenbroek voor Velpenbroek 44 minuten.
0: Tot zover de verkeersmededeling op RTV Oost.

0: Terwijl wij achter de schermen heel druk zijn om Nelly Amsterdam uit te krijgen.
1: Ja, jullie willen niet dat ik in de stad ga wonen.
0: Nee, dat gaat het niet. Maar we denken dat het beter is om gewoon lekker die 20 vierkante meter in te ruilen voor een leven voor je kind, wat echt een beetje ruimte heeft.
1: Je begint echt steeds meer op mijn vader
0: te zeggen. Ja, je vader is ook gelijk.
1: Jongens, ik heb nu 4 vaders. Mijn broer, jullie en mijn vader.
0: Mooi. Ja. Nou, als je maar niet denkt dat je 4 erfenissen krijgt.
1: Nou, graag.
0: Hey, het is 17:30. Ik weet niet wie jij bent. Wij zijn druk met Nelly en haar de stad uitkrijgen.
1: Oh, dit nummer is voor jullie.
0: Mr. Know-it-alls. Ja. Die krijg je even om je oren. En binnen nu en een paar tellen. De allereerste editie van

0: zijn we jongens. Het is maandag, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat is er aan de hand?
1: Ik moet lachen. Ik kan met jouw scherm meekijken. En dan ben je aan het afkondigen terwijl je aan het kijken bent op de transfermarkt wat Shima Bosman doet.
0: Nee, ik was even bij de vertrokken spelers van Quick Boys aan het kijken. En dat was even een tussendoortje. Ik ben een hele goede vrouw eigenlijk.
2: Jij bent echt nog beter.
0: Echt een goede
2: multitasker. Je bent echt een multitasker.
0: Geweldig.
1: Maar meestal doe jij afkondigen terwijl je op transfermarkt zit en een auto bestuurt.
0: Nou, en Nelly even...
2: terechtwijs.
0: Nee, gewoon complimenteert.
2: Ja, dat is ook al waar.
0: Met de zienswijze op de huidige stand van zaken.
2: Ik wil degene die er aan de telefoon hangt even complimenteren. Want zonder als deze mensen niet op deze wereld bestaan... Ja, ik weet het niet hoe mensen dan naar me letterlijk gekeken hadden.
0: Boris, 55 jaar, uit Almkerk, ooit totrondeerd.
3: Hey! Goedemiddag.
1: Bekkenbouwer.
0: Ja, lekker man. Wat moet jij rijk zijn, zegt. Dat kan niet anders.
3: Ja, daar laat ik aan jullie verbeelding over.
0: Nee, maar mijn moeder zat... Ik had 5 keer in de week te maken met een moeder die een Tia kreeg. En dat kwam omdat we met het hele gezin naar de ortho gingen.
3: Dat snap ik.
2: Maar dan had je je

0: Twee duidelijke zinnen.
1: Bij de eerste vraag geeft Boris als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Ben je klaar voor, Boris?
2: Ik denk het wel.
0: Hoppakee, wij ook. Let's go!
3: Van welk Marokkaans kruidenmengsel betekent de naam letterlijk het hoofd van de winkel?
2: Volgende vraag.
3: Wie speelt Mo in Mokro Mafia en heeft een hit met Tigers?
2: Ras El Hanout.
3: Wie is momenteel de burgemeester van Amsterdam?
2: Bilal Wahib.
3: Waar staat bij het tijdschrift voor mannen de afkorting FHM voor?
2: Femke Halsema.
3: Wat is de naam van het islamitische heilige boek?
2: FHM, dat staat voor... Fun Man and Healthcare.
0: Dat is toevallig wel een titel geweest die over de redactie is gegaan. Ja. Maar is het niet het antwoord wat we zoeken?
3: Healthcare voor de penis.
0: Zo is het. Ja. Zo is het. Boris, lekker gewerkt. Eerste van de week. Jammer. Stratege van dit programma en commissaris als het gaat om de volgende vraag.
1: Ja.
0: Hoeveel?
1: Vier goed. En daarmee sta je op nummer 1.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden.
2: 3FM.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle...

0: met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
5: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp certificering.
6: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: binnen nu een paar tellen. Ik heb er echt zin in. Ik wil gewoon zo graag winnen vandaag. Ik vind het gewoon eng. Ik vind het gewoon eng om te verliezen.
1: Het staat soort gelijk, hè?
0: Ook weer zo. Eerst NOS op 3 met Stef Walstra.
2: Goedenavond. Niet naar school, maar naar het stadion gaan.
3: Ik denk dat ik een 1 ga krijgen.
2: NOS op 3. Ja, zo meteen hoor je welke voetballer dit is. Ik begin met iets anders. De mentale toestand van verdachten van zware misdrijven wordt eerder onderzocht. Want de wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn een stuk korter geworden. Eerder duurde het soms 9 maanden voordat verdachten aan de beurt kwamen. En nu is dat maximaal 4 maanden. Aanleiding voor die lange wachttijd was personeelsgebrek bij het Pieterbaancentrum. En ook een verbouwing. Rechtszaken liepen daardoor soms flinke vertraging op. De politie in Amsterdam begint deze maand met extra controles rond de Sloterplas. Al maanden worden daar vrouwelijke hardlopers aangerand, uitgescholden en ook geïntimideerd, zegt de politie. Met name jongens op fatbikes veroorzaken problemen. De wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is vanmiddag uitgespeeld in Friesland. Gisteren werd die wedstrijd gestaakt omdat NAC-supporters met vuurwerk gooiden. De KNVB besloten om de laatste 8 minuten niet in Breda, maar in Heerenveen uit te spelen. Ja, dat kwam voor Heerenveen-speler Gurbus niet echt lekker uit. Zij had eigenlijk een examen Engels vandaag.
3: Ik heb me wel afgemeld. Ik heb net een mail gestuurd naar school. Maar school is er hard mee bezig. Ja, ik denk dat ik een 1 ga krijgen.
2: Ja, er werd trouwens niet meer gescoord in die laatste 8 minuten van de wedstrijd. En ProRail trekt aan de bel. Jongeren spelen met hun levens bij spoorwegovergangen.

0: zorgverzekeraarbeheerder ziet het steeds vaker misgaan of bijna misgaan. Als jongeren tussen de 15 en 21 nog even snel oversteken, terwijl de slagboom al naar beneden gaat. Verslaggever Dagmar Mul ging op onderzoek uit.
1: Als ik haast heb en dan komt net even het licht aan en heel snel doorfietsen.
2: Laatst fietste ik ook hier en toen hoorde ik opeens zo'n hele erge noodrem. Dus ik denk wel dat zij het ook wel erg succesvol vinden als iemand toch wel snel gaat.
3: Ik ben Edwin van der Wegten, machinist bij de NS Reizigers. Vooral jongeren nemen heel veel risico. Zitten meer op hun telefoon en in hun muziek dan dat ze met hun omgeving bezig zijn. Ik zie een poppetje heel snel dichterbij komen als ik met de Intercity rijd. En dan hoop ik maar dat die op tijd aan de andere kant is.
4: Doe je dat zelf ook wel eens?
2: Als ik haast heb wel. Maar dan wel dat het nog een beetje normaal is. Dat is maar niet heel gevaarlijk.
4: Niet heel gevaarlijk? Of?
2: Ja, soms wel, maar ja, het is nog nooit misgegaan.
3: Het put je uit. Als je het echt heel vaak ziet, dan ga je ook bij elke overweg, al waait er maar een papiertje over, die schrik die blijft komen. En ja, dat is pittig.
0: Ja, en daarom is ProRail vandaag begonnen met een campagne om jongeren te waarschuwen. Het weer vanavond nog steeds buitjes verspreid over het land. Morgen eerst grijs, later op de dag weer regen. De temperatuur dan ongeveer 12 of 13 graden.
5: 3FM met het verkeer. De A4 Den Haag Amsterdam voor de Nieuwmeer. 13 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle voor Zwolle Centrum 26. De A58 Breda Tilburg voor Bavel 20. En de A59 Oost Den Bosch voor Rosmalen Oost 14 minuten. 3FM.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Obelink, alles voor kampeergeluk.
8: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
7: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
12: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: 3FM. Barend en Benner.
5: Middagshow 3FM, het is 5 over 6. 90's tijd krijg je over nu in een kleine, nou wat zal het zijn, 10 minuten, 5 minuten.

0: 90. De jaren 90. Die geweldige jaren 90. Echt gekenmerkt door Turtles. Een goed spelende Ajax. De Flippo's.
1: Gameboy.
0: De Gameboy Aardappel anders.
2: Ja.
0: Lekker man.
2: Ja. En welke dan?
0: Weet ik niet meer, maar gewoon...
1: Ik zou het vind ik zo vies. Een soort aardappel met snot.
0: Ik vind dat we gewoon even ergens deze week... een keer gewoon even zo'n 90's beukende maaltijd neer moeten
2: doen
0: zetten.
2: Doen we dan ook Chicken Tonight?
0: Ja, zoiets.
2: Dat was toch ook 90's?
1: Oh, oh ook zo
2: I feel like Chicken Tonight. Like
0: we gaan wel even een agendatje maken.
1: Ja.
0: Dat er per week is één teamlid die verantwoordelijk is voor een 90's
1: voor maaltijd. Voor een 90's gerechtje.
0: Ja, tuurlijk.
1: Leuk, vind ik leuk.
0: Oké, vandaag gaan we het even hebben over de muziek. Ik hoef niet eens veel te zeggen. Menu A is vandaag jouw keuze. Ik spreek je adem je verantwoordelijkheid als luisteraar van dit radioprogramma. Menu A is jouw keuze. Ga maar kiezen. Ga maar vast met je handjes naar de app. De NBO Luister-app. Kun je stemmen in de poll. Op menu A moet je horen van een beuker. Ja.

0: zeggen nou?
1: Ja, dit heb jij tactisch gekozen.
2: Hoezo?
1: Jij weet dat je hiermee gaat winnen.
3: Ja, maar daarom kies je hem toch ook?
0: Nee, ook omdat ik het echt een goede plaat vind.
1: Vind je dit echt goed?
0: Ja.
3: Vind jij dit niet goed,
0: Nel? Vind je dit geen goede plaat?
1: Nee, ik dacht dat jij dit echt kutherrie zou
0: vinden. Weet je hoe ik het op het idee kwam?
1: Ja.
0: Ik reed gisteren naar mijn schoonmoeder. En
3: toen dacht je, dan smack my bitch up.
0: Nee, helemaal niet. Ik reed via Harderwijk naar... Oh, vinden ze weer grappig hoor, Nel en Nel. Ongelooflijk, dit is weer broer en zus, weet je wel. Als het woord poep of slechte grap wordt gemaakt, vinden ze het grappig.
1: Ja.
0: Nee, wij reden langs Harderwijk, Ninspeet en zij waren aan Elbe. Dus we kwamen langs het Harde.
3: Ja.
0: Waar vorige week, wat is er in de hand? Stelletje dooien in
1: ja,
0: Harde?
1: Ja, protest. Oh, de vuur.
0: Nee,
1: sorry, grapje. Het vuur bij de Defensie.
0: Ik had het idee dat dat zo groot was dat er niks meer van het dorp plat overeind zou staan.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, toen reed ik langs, daarna viel maar wel mee.
1: Is het trouwens allemaal uit?
0: Er staat nog te woekeren. Nee, dat gaat allemaal door, Nel. Dat krijg je niet mee.
1: En toen moest jij denken, ik moet wel denken bij Firestarter, dat mijn broer ooit...
0: Nelson, wil dit even
1: andere vertel dit wel. Het is echt een goed verhaal.
3: Nu wil ik het weten ook.
1: Ja.
0: Menu A, de keuze die je hebt. Nel,
3: als menu A wint, dan vertel jij het verhaal van je broer.
1: Nee, als menu B wint.
0: Okay.
1: Ja, toch lijkt me goed. Ik heb Beanie Man met Denzel Queen. Menu B.

0: Beanie Man en Dental Queens.
1: Wel echt gewoon toch een euforische, nostalgische jaren 90 track, toch? Nee.
2: Weet je wat ook 90's was?
1: Nee. Ja.
2: Stond je in de gymzaal.
1: Ja. En dan werd je niet gekozen.
2: En dan moest je om beurt, dan moest je iemand in een team kiezen.
1: Oh,
2: ja. En Dental Queen is een beetje de Jelmer die dan als laatste niet werd gekozen bij het voetbal.
1: Ja, nou, ik ga bij je staan. Ik kies jou, Jel.
0: Minuutje A, Prodigy Firestarter. Minuutje B, Dancehall Queen, Beanie Man. A of B, laat maar weten.

0: Show 3FM, Mr. Bruno Mars en I Just Might. Het mooie is dat er tijdens 90-tijd altijd herinneringen naar buiten komen van iedereen die luistert. Zo heeft Ray bijvoorbeeld de hardstyle versie van Firestarter. Die is ook bruut. Duel gaat vandaag tussen Firestarter en Beanie Man. Ik heb daar goede herinneringen aan. Nederland-Zweden, EK penalty shootout op Decibel Outdoor. Daar kijken en daarna feesten. Het liedje werd toen in ieder geval gedraaid. Hm. En toen dacht ik bij mezelf, Nederland-Zweden, penalty shootout. Dat was gewoon in 2004.
1: Ja, dat was het in Portugal.
0: Ja, in Portugal, ja.
1: Ik was erbij.
0: 22 jaar geleden, toen dacht ik, bestond Decibel toen al? Nel, wat is Decibel voor feest, weet je dat?
2: Ik heb er wel van gehoord.
0: Maar wat denk je?
2: Een hardstel?
0: Ja. Ja, heel goed. En
2: daar ging het net over namelijk.
0: Ja, ja, precies. Ja,
2: ja, ik keek een beetje aan als een leraar van vroeger.
0: En toen dacht ik van, ja, probeer jou een beetje je kracht te zetten.
2: Heel fijn.
0: Dat vind ik echt leuk.
2: Ja, meneer.
0: Nou, precies. Ja. Dit is de motie waar we in moeten zitten. Oké, nou, toen dacht ik van, nou, oké, leuk. Dat bestaat dus ook al zo lang, jongen. Hartstikke goed.
2: Ja, wel echt leuk. Wel echt jammer dat hij gaat verliezen.
0: Ja, want Beanie Man heeft...
2: Jeetje,
0: nou,
2: had ik niet verwacht.
0: 84% van de stemmen gaat voor de Prodigy. Laten we even kijken bij de telefoon. Hallo, met wie is hier? Gart. Gart, goeie avond, jongen. Hoe is het?
3: Goeie avond. Ja, goed. Lekker.
0: Lekker, een lekker dagje gehad?
3: Ja, heerlijk.
0: Financial controller.
3: Ja.
0: Hoe vaak heb je gedacht vandaag, jeetje, ik wil een ander leven?
2: Nou...
3: Maar 2 keer, denk ik. Ja.
0: Nou. Ik 4 keer. Hey, en de 5e keer is onderweg, denk ik. Hey, Gart, wat eet je vanavond?
3: De bami, hoort het.
0: Lekker, man. Bamietje, een topmaaltijd voor de maand. Met de opgewarmde saté van het weekend nog.
3: Nee, we zijn wel steeds nog. Ja.
2: Lekker, man.
0: Lekker, man. Misschien dat ik langs de winkel ga, dan doe ik deze. Even langs de kassa.

0: Vina Art 90's Tijd, Prodigy en Firestarter. Kijk. Zo mooi kan 90's Tijd zijn, hè?
1: Ja, nou, ik denk dat er heel veel mensen ontzettend blij zijn geweest.
0: Persoonlijke favoriet. Plaat die echt raakt. Nee, ja, geen grap.
1: Ja, toch. Echt leuke herinneringen. Je wordt echt oud.
0: Zo is het. Zo is het. Zo is het.

0: Arend en Benner, 3FM. Het is 1 minuut voor 6:30. Nel, jij hebt erg je best gedaan om de studio vol te krijgen binnen nu 10 minuten. Met mensen die jij op een of andere manier heel erg leuk vindt en een beetje mij gaat leren kennen.
1: Ja, dat is leuk. Dit is een vader en een zoon.
0: Ja.
1: En wat ik ontzettend leuk vind, ze nemen zichzelf niet te serieus.
0: Dat kan.
1: Maken samen filmpjes.
0: Ja.
1: En het zijn Turks.
0: Ja.
1: En dat laten ze ook niet, hoe zeg je dat, onder stoelen of banken? Zeg
0: dat, dat steken ze ook niet onder stoelen of banken.
1: Dat steken ze ook niet onder stoelen of banken. Nou ja, ze zullen het misschien ook wel over spreekwoorden zometeen hebben. Ze zijn Mumut en Baba Ali.
0: Oké, nog één keer, welke naam?
1: Mumut en Baba Ali.
2: Stel, je hebt een schaap, ja, een jonge schaap met een gebroken voetje. Hoe noem je zo'n schaap dan?
3: Hoe noem je dat? Weet ik veel. Noemen ze dat manke?
2: Nee, dat noemen ze een islammetje.
1: Mumut en Baba Ali.
0: Niveau moet iets omhoog, hoor.
1: Ja.
4: NOS op 3.
0: Maar daarover zelf meteen meer. Het is ondertussen exact om 6:30. Het is, Stef Wantra met het laatste nieuws.
5: Inderdaad, goedenavond. Dick Advocaat gaat toch met Curaçao naar het WK toe. Dat schrijft het AD. Ja, hij loodste het elftal van Curaçao door de kwalificatiewedstrijden heen, maar moest daarna stoppen als bondscoach omdat het niet goed ging met zijn dochter. Nou, haar situatie is nu een stuk beter. Oh. En daarom deden sponsoren en een paar spelers afgelopen vrijdag al de oproep om toch Advocaat mee te nemen als coach van het Caribische voetbalteam. Nou, de voetbalbond van Curaçao hield eerst een beetje de boot af en zei dat de huidige bondscoach Fred Rutte het gewoon zou gaan flikken tijdens het WK. Maar die heeft net bekendgemaakt te stoppen.
0: Oh, ik vind het zo... Het sprookje van Curaçao is gewoon al een hele slechte film geworden. Want de afgelopen dagen zijn zoveel mensen beschadigd geraakt. Dick Advocaat, die wordt verweten dat hij, ja, eigenlijk, hè, Fred Rutte weer wegdrukt. En Fred Rutte, die wordt weer verweten dat hij eigenlijk geen ruimte maakt voor het laatste kunstje van de oude Fors. Sponsoren die zich terugtrekken. Het is fijn dat Dick Advocaat, die ik zeer respecteerde, weer is. Maar het is ook, ja, ik weet niet, man. Het mooie is er voor mij alweer een beetje vanaf.
1: Het wordt een beetje een soapje.
0: Ja, sponsoren die zich terugtrekken en zo. Maar wel leuk om het te gaan volgen, omdat Dick Advocaat en de George Clooney van de Meent, ofwel Cor Pot, die de hele tijd achter mijn vriendin aan zat. Tijdens een evenement wat ik organiseerde. Dat was ook mooi altijd. Cor Pot die deed gewoon een gevleugelde uitspraak. Ik zal even uitleggen. Dick Advocaat en Cor Pot is gewoon een superduo. Dat is gewoon, die doen alle clubs samen en die gaan overal samen naartoe. Neem je Dick Advocaat, krijg je Cor Pot erbij. Dus ik organiseer voetbaldiners. En hartstikke leuk. Dick Advocaat en Cor Pot in januari waren daar te gast. En mijn vriendin doet daar, ja, de ontvangst en zo. En die brengt mensen naar de plek en toestanden, de VIP's en zo. En hij neemt afscheid, Cor. En hij zegt tegen mij, joh, Barend, ik heb even overlegd met je vriendin, maar ik mag binnenkort een keertje meedoen.
1: Nee!
0: Ja. Hey, Corretje is 74, hè? Ja, vind ik dan zo mooi. Weet je dat je... Ja, je wordt wel oud. Ja, ik zie Stef kijken van, ja, in Amsterdam word je hier ondertussen voor gehaald. Maar maak je geen zorgen, weet je wel. Dan wordt er ook door de andere partij hartelijk om gelachen. Dat kan ook, hè?
1: Ja.
5: Mooi. Door naar Antwerpen. Daar is een jongen van 6 op een zebrapad aangereden door een politieauto, meldt de VRT. Hij is daarmee zwaar gewond geraakt. Volgens deze verslaggever van de VRT zaten agenten toen achter een dronken bestuurder aan.
6: Een politieploeg was een dronken bestuurder aan het achtervolgen. Inderdaad, prioritair, maar wellicht niet aan een overdreven snelheid. Die ploeg reed eerst hier op de trambedding achter mij. Ze zijn toen geswitcht naar de rijbaan en net op dat moment wou hier een klas het zebrapad oversteken. Het licht sprong ook net op groen toen dat voertuig die jongen heeft aangereden.
5: Vorig jaar werd er ook al een jongen van 9 aangereden door een politieauto in Antwerpen. En die overleefde dat ongeluk toen niet. Nou, waarschijnlijk is er wel een flesje champagne opengegaan op Terschelling vandaag. Het kabinet trekt de portemonnee om de oude haven daar flink op te knappen. En ook de weg ernaartoe. Er wordt in totaal 40 miljoen euro voor uitgetrokken. Volgens minister Karremans is het herstel van de kade daar hard nodig.
7: Het is eigenlijk een kade op een kade op een kade. En het fundament komt uit 1935. En daar aan die houten palen hangt het een beetje vast. Dus dat is historisch zo gegroeid. Heel lang zijn er gewoon elke keer met, ja, dat noemen we maar duct tape oplossingen, is er een mouw aangepast om ervoor te zorgen dat deze kade boven water bleef. Maar je ziet, uiteindelijk houdt dat op.
5: Ja, in totaal is er wel 80 miljoen euro nodig voor het herstel. Die andere helft van het geld moeten gemeenten, de provincie Friesland en geldschieters bijleggen.
0: Het weer, Stef.
5: Ja, vanavond buitjes en veel wind. Morgen eind van de middag opnieuw buien. Het wordt dan maximaal 14 graden.
0: Dankjewel, jongen. Brieven met het verkeer op dit moment. Dellebel.
1: Oh, nog een heel klein staartje. De A12 Utrecht-Duitse grens voor knooppunt Velperbroek. 12 minuutjes. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Zwolle Centrum. 51 minuten. En de A59 Oost-Den Bosch voor Rosmalen-Oost. 16 minuten.
0: Ik heb wel.
8: Ladies and gentlemen, zijn we een beetje wakker. Ik heb wel.

0: hit van deze week. Noah Kahan en American Cars. Het is 6:11. Mag een. Laat ik eerst even Jelmer uitleggen. Jelmer heeft zich heel erg hard gemaakt. En Nelly ook. Om deze twee. Deze man en deze boy. Naar de studio te krijgen. All the way from Rijswijk en de Schilderswijk in Den Haag. Mahmoud en Ali, allereerst van harte welkom.
1: Dankjewel.
2: Yes, heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Fijn om hier te zijn.
0: Fijn dat jullie er zijn. Jelmer, vertel eens even, wat is de reden dat je deze boys zo graag naar de studio wilde krijgen?
3: Nou ja, ik zag ze elke keer van die filmpjes langskomen. En dan had ik helemaal niet door dat deze gasten dat waren. Maar dan moest ik echt gewoon glimlachen.
0: Ja.
3: Heel simpel. Ik moest gewoon glimlachen. En elke keer dan dacht ik weer, een grappig filmpje. En op een gegeven moment zag ik die gasten, dacht ik, die ken ik. Ik moest weer lachen. En toen dacht ik, wie zijn dat eigenlijk? Ja. Toen zag ik ze op een gegeven moment zelfs bij Dump It Reten zitten.
0: Precies.
3: Mahmoud en Ali.
0: Ja.
3: Ja, vader en zoon. Zeg ik het goed dat jullie... vader heeft een supermarkt, toch? Hoe is het allemaal gegaan? Hoe zijn jullie eigenlijk viral gegaan?
2: Nee, mijn vader heeft geen supermarkt, maar...
3: Ja. Nou ja, hoe...
2: Maar wat, ik vind dit een supermarkt.
0: Gewoon wel echt een goed begin van de interview. Ja. Ja, maar je vader heeft een supermarkt.
4: En Bazaretten.
3: Een auto.
2: Ja. Een koffiehuisje, nee.
4: Hij heeft jou verwekt. Dat is wel een feit.
3: Ja. Nee,
4: dat
3: weet je niet zeker.
4: Okay.
2: Tenminste, dat hoop ik.
0: Mag ik kijk maar hier, laat mij het interview maar even doen. Het is echt niet te geloven. Zonder dolle, jullie zijn een hit op TikTok. Jullie knallen door het dak heen. Wat is voor jullie de aanleiding geweest om hiermee te beginnen? Waarom maken jullie wat jullie maken?
2: Nou, het was, ik denk zoals vele anderen, coronatijd, 2020. En ik heb vroeger theater gedaan. Dus ik heb altijd wel zoiets in me gehad dat ik het echt leuk vind om content te creëren en dat soort dingen. Alleen je had nooit echt gelegenheid ervoor, want trouwen, werken, drukte van het leven.
0: Alle dingen die je doet, je bent getrouwd?
2: Ja, klopt. Getrouwd, kinderen, 2.
0: Zo, wat goed, man.
2: Ja,
0: wat goed. Jongens, meisje?
2: 2 meisjes.
0: Oh, hoofdpijn.
2: Nog niet. Nu valt het nog mee. Maar
3: totdat ze thuis komen met een Turk.
2: Ja, inderdaad. Ja, maar ik denk over 10 jaar wordt het meer hoofdpijn.
0: Nee, ik heb 2 boys, weet je wel, van 7 en 8.
3: Ja, daar komen ze mee thuis.
0: Nou ja, dat hoop ik voor je. Dat zijn goede jongens. Maar ga door.
2: Nee, dus het is... de drukte van het leven was inderdaad. En uiteindelijk was coronatijd. En ik ben zelf met TikTok begonnen omdat video's nog niet echt werden gepusht daarvoor.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van oké, nu kan je gewoon content creëren en het wordt gepusht. Dus dat was fijn.
0: Ja.
2: Ik begon zelf en uiteindelijk heb ik mijn vader een paar vragen gesteld. 1 of 2 video's. Zei ik van, hey, waar ga je heen? Hij zei, Raceweek. Hoe zei je dat nou?
5: Raceweek.
2: Ja, inderdaad. Dus ik zei van, oké. Of Scheveningen, dan sprak dit ook uit als...
5: Scheveningen?
2: Ja, bijvoorbeeld. Dus dit kan ik gebruiken en ik zag dat dat viraal ging.
0: Ja.
2: En ik hoefde best weinig moeite daarvoor te doen. En ik dacht, oké, nou vader, kom weer langs. Dan gaan we weer even babbelen.
0: Ja, wat goed.
4: Ik moet even inbreken, hoor.
0: Ja, kom maar.
4: Ik zie gewoon mijn vader zitten, die denkt... Ja, ik doe hier wel, weet je, ik hou zoveel van mijn zoon. Ik doe hier wel aan mee.
0: Precies.
4: Want waarom heeft hij zich laten charteren hiervoor?
5: Waarom? Dat ik met hem samen gedaan heb?
4: Ja.
0: Ja.
5: Hij vindt het wel prettig. Kijk, ik vind hem ook, ja. Eerst vind ik dat helemaal raar wat hij vroeg voor mij.
4: Ja.
5: Kom, gaan we doen. Ik zeg, je mama, hou hem op, man. Dat kan toch niet?
0: Nee.
5: Ja, papa, jij stemt. Ja, maar wat ik nou noemt, wat ik nou toe zegt, dat is gewoon, zo zijn we geleerd.
0: Ja.
5: Hoe kan ik dat veranderen? Ja, hij zit eruit te lachen. Ik zeg, jullie hebben al gestudeerd, wij niet.
4: Ja.
5: Ik spreek zo uit.
0: Ja.
5: Nou, mensen vinden het toch ook te prettig dat ze een Turk spreekt zo. Gedeeltelijke talen, dat is niet duidelijk.
0: Ja.
5: Nou, beginnen wij zo. Hij zegt 1 keer, 2 keer, ja.
4: Ja, en ik denk dat jullie, wat mooi is, jullie brengen even weer wat lucht in de samenleving. Dat je een beetje kan lachen om bepaalde dingen, toch, denk ik.
5: Dat denk ik ook. Daarom dat zitten wij helemaal overal. Wij zitten ook in hier. Kijk, als wij niet gedacht, niet gelukt, dan zou we ook hier ook niet komen.
0: Nee, zo is het.
5: Dat vind ik wel prettig. Nou, we proberen het best te doen en dan gaan we verder.
0: Ja.
5: Hoe verder wij gaat.
0: Ja, was er 1 video, Mahmoud, die alles veranderde? Want ik denk dat die video van een paar weken geleden in die politieauto heel veel voor jullie heeft gedaan.
2: Nou, het is een oude grap van mij.
0: Ja.
2: En die ik ook eerder heb gebruikt, maar niet in de juiste context.
0: Ja,
2: zeg maar.
0: Want voor de duidelijkheid, leg nog even 1 keer uit wat jullie daar doen.
2: Ja, we zijn daar met een andere content creator, Johan.
0: Ja.
2: En we zitten in de auto met z'n tweeën. En dan vraag ik mijn vader, 2 Turken in een auto. ja, wie rijdt er dan? En hij zegt, ja, wie? Ik zeg, ja, politie natuurlijk. En dan normaal.
3: Ja, draai de camera om en zie je daar politieagenten. Ja. Dat is ook heel goed. Daar gaan we het helemaal verder over hebben. Weet je, de culturele verschilletjes niet zo zwaar maken, maar een beetje op de hak nemen, weet je. Dat is leuk bij jullie om naar te kijken.
2: Zeker, je moet kunnen lachen.
3: Zo is het ook. Eerst Justin Bieber, ook om te lachen.

0: Oliver Stee bij Baan en Menner. Dit is 3FM. We hebben Mahmoud en Ali te gast. TikTok-duo. Vader ooit van 13e gekomen vanuit Turkije naar Nederland. En zoon hier geboren. Inmiddels woonachtig geüpgrade, zei ik bij de uitzending om. Van de Schilderswijk naar Rijswijk. Alleen dat zien ze zelf niet zo, want vader is gelukkig in de Schilderswijk. Even het volgende. We hebben net voor jullie gehoord wat jullie precies maken. Dat het ook een beetje toevalstreffers zijn geweest. Dat TikTok-leven, is dat je enige leven, Mahmoud? Of heb je daar ook een baan naast?
1: Nee, ik ben gewoon SAP consultant. Dus IT, heel wat anders.
0: Ja.
1: Dus ik kan nog niet van leven, zeg maar, van dat TikTok.
0: Oké, maar wacht even. Je hebt zoveel views. Er wordt zoveel gekeken. Worden jullie hier nog niet rijk van?
1: Nou, je krijgt niet betaald voor views op TikTok en Instagram.
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje minder.
2: Er moet een mooie supermarkt, of als het over supermarkten hebben, er moet een mooie sponsor bij komen.
1: Ja, precies. Dus het is nu, we staan open voor samenwerking.
2: Heel goed.
0: Precies, hoort nu.
2: Maar
0: de Turkse gemeenschap is ook sterk in Nederland, toch?
1: Jawel, tuurlijk. Ja, maar het zijn meer volgens mij Nederlanders die ons volgen. Turken ook natuurlijk, maar we hebben meer Nederlandse volgers dan Turkse.
3: Vinden Turken het leuk wat jullie doen? Of ze hebben zoiets van, we zitten ons een tijdje belachelijk te maken hier. Hallo.
1: Nou, laat ik zo zeggen, 90%, 95% vindt het wel, die kan er wel om lachen, want die begrijpt het ook. En dan heb je toch altijd die één of twee rotte appels die dan aangeven van, hey, dat kan toch niet zo'n grap, of wel of niet, weet je.
0: Terwijl Turken, kijk, we in Nederland natuurlijk een hoop gedoe over integratie en verschillende culturen bij elkaar. Turken voelen als een heel geslaagd geïntegreerde groep in Nederland. Hoe komt dat? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik ga niks ontkennen. Het is zeker een geslaagde geïntegreerde groep. Nee, precies. Maar het is meer, wij kunnen denk ik... ik zie het zo. Wij kunnen denk ik wel gewoon lachen om onze grappen. Gewoon, we hebben zelfspot. En het is niet zozeer dat wij het leven zo super serieus nemen.
0: Nee, heel goed.
1: En ik denk dat dat een rol speelt. En ja, andere bevolkingsgroepen misschien wat minder. Hè. Misschien heb je soms wat... strengere bevolkingsgroepen misschien ook niet. Weet
0: of
1: je, maar
0: trotser, weet je wel.
1: Ja. Nee, maar Turken zijn gewoon relaxed, hoe ik het heb ervaren tot nu toe. En ik zelf ook. Dus
0: totdat jullie weer derde worden met het WK. Hè? Die hele stad weer bij elkaar tuteren.
1: Oh,
0: ja.
1: Dat is ook gezellig. Hij gaat er ook van.
0: Want jullie zijn er weer bij, hè? Voor het eerst sinds 2026. Tenminste, niet jullie, want je bent gewoon een van ons. En ook een van hun. En allebei over en weer. Maar Turkije is ook weer onderdeel van het WK natuurlijk.
1: Ja, zeker. We zijn er weer bij. En
0: prima.
1: Nederland en Turkije in de finale, hè? Daar gaan we, daar doen we op.
3: Ja, en voor wie ben je dan, als die in de finale staan?
1: Oh, ik ben...
4: 50-50. Ja.
1: Politiek correct, hij is mediatraind.
0: Hij is mediatraind.
2: Je hebt wel heel goed je vader opgevoed.
0: Hé, jongens, nog even. Jullie doen allerlei vette dingen. Jullie zitten met Dumbedreten. Jullie zijn nu hier natuurlijk niet te vergeten. Ik hoorde iets voorbij komen over een film.
2: Ja, en daar komt die supermarkt waarschijnlijk ook vandaan van Jelmer.
0: Oh ja, maar jongen, laten we nou niet in een vlek blijven
3: blijven.
0: Nel, dat is vergeten. Ja. Maar vertel over die film.
1: Ja, dus eind dit jaar, in december, komt de film Skeer uit. Ja. Geschreven door Najib Amali en Michel Peerboom. En we hebben daar een rol in gekregen, toch?
5: Ja, supermarkt, daar heb ik een paar.
1: Ja, daar is hij dus een supermarkt.
2: Ik begon hier. Ik dacht eens wat.
0: Ja. Maar Ali, hoop gedoe, hè, zo'n supermarkt. Zo'n film, hè. Het duurt lang, hè. Veel wachten, hè.
5: Ja, dat is wel heel erg lang. Ik zeg, hoe doen ze dat? Hè?
0: Oh.
5: Als je naar films kijkt.
0: Oh.
5: En ik zag hem dat... Ze hebben veel geduld.
0: Ja.
5: Ik had dat geen...
0: Maar een goede zak gehad?
5: Geld?
0: Ja.
1: Ja?
5: Dat weet ik nog niet.
1: Dat is bij mij. Ja.
0: Lekker mooi.
1: De slavenarbeid. Ja. Maar
2: goed, zei dat het gratis
1: dat was. Gratis, we hebben niks gegeven.
0: Hey, jongens, heel goed zeggen. Het is alweer tijd, het is bizar. Ja. De radio gaat zo super snel. Alle geluk en alle succeswensen voor wat jullie doen. En heel veel marktplezier, want we zijn grote bewonderaars van jullie.
1: Yes, heel bedankt dat we hier mochten zijn vandaag. En ik weet wat mijn favoriete zender is vanaf nu. Dus,
0: en dat is?
1: Ja, dat is... welke zender was het?
2: 3FM
1: natuurlijk. 3FM, geintjes.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen.

0: De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen
2: support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom

0: Spaar nu.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
3: Ik ben uit!
2: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
4: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
5: Hou je bek, man.
2: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
6: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop.
13: Dan gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beter Leven Saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
15: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: 3FM.
18: Buiten is het 12 graden, binnen zit Mark van der Molen. Goedenavond, Mark op de plek van Andres. En we gaan naar het nieuws van 7 uur om even feestelijk te beginnen.
19: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
20: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, en dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
19: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven.

0: Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. 3FM.
1: Ster. Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.

0: uittunen. Anders kom ik niet zo goed uit de verf met mijn opmerkingen. Sommieu, Darby for the Dawn, naar Fred again, Delilah.
1: But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore.

De helden van Somjeu, Dark Before the Dawn. Dit is 3FM, Mark op de plek van Andres op deze fijne maandagavond. Dat vul ik maar even voor je in, hè. Fijne maandagavond. Misschien heb je wel een klote maandagavond. En dan denk je, wat zit hier ongelofelijke flaporen op de radio dit dan weer te bagatelliseren. Ik heb net mijn been moeten amputeren. Hij zegt, het is een fijne maandagavond. Heeft hij enig idee hoeveel bloed er over mijn stoel stroomt? Nee, dat heb ik niet. Maar je mag het altijd even appen naar de NPO Luisterapp. Gezellig. Mark op de plek van Andres dus. Andres heeft even een dagje vrij. Heeft hij weer een marathon gelopen of zo? Want ik zie echt serieus. Oh, ik dacht... Oh, niet. Oh, oké. Okay. Ik dacht al. Moet niet te indrukwekkend gaan worden, dat leven van Andres natuurlijk.

0: Streakers, ik zoek jullie. Streaker, jij bent hem. Om even in Pokémon-termen te blijven. Als je luistert, kan je een streak opbouwen door iedere dag een berichtje te sturen dat jij erbij bent. Ben je er dan vervolgens in de maand het vaakst bij, dan levert dat niet alleen heel veel goede muziek op voor je oren, maar ook een potje Sambal Odijk. Dus stuur even een berichtje naar de NPO Livestream dat je erbij bent. Word je gewoon weer... Wie is op dit moment koploper, productiegenoot Matthijs?
1: Hallo, ja, daar mogen we eigenlijk niks over zeggen.
0: Oké, okay, laat maar... Daar mogen we niks over zeggen. Ja, kom maar door via de NPO Luisterapp en bouw je streakje op door even te melden dat je erbij bent. Gezellig. Coldplay komt eraan. Naar deze nieuwe van Kevin en Roxy Dekker. Dit is Je Hebt Mij. Come on.

the world. En dan nu het stukje wat de meeste mensen eraf knippen. Moet ik eerlijk zeggen, doe ik zelf ook vaak. Omdat het toch een beetje... Ik vind het een beetje ghoulish of zo. Niet goulash, ghoulish.

waarvan je denkt, ja, ja, ja, daar komen even herinneringen naar boven. Maar een track die je denk ik, denk oprecht dat het de allereerste keer is in de geschiedenis van de Nederlandse radio, misschien wel überhaupt de internationale radio, dat die gedraaid gaat worden. Ik ben echt een ontzettende filmfan. Ik ben ook echt zo'n, af en toe doe ik wel een beetje pretentieus, hè. Dan zeg ik in conversatie, ja, ik heb zo'n cinefiel pas. Dan kan ik dus naar arthouse bioscopen, onbeperkt. Ja, nee, dan verkopen ze geen popcorn, zeker niet. Dan verkopen ze cashew met honingcoating. Maar er is dus een film uit nu. En het is een film waar ik echt, ondanks mijn pretentieuze filmsmaak, al heel erg lang op wacht. En hij is er eindelijk, dames en heren. Hij zit in de bioscoop nu. Mortal Kombat. Deel 2. En ik heb Mortal Kombat 1, 2 en 3 gespeeld. Mortal Kombat 3 kreeg ik voor Sinterklaas toen ik 12 was. Ik weet niet wat mijn ouders zich bezielden, maar ik kreeg hem gewoon. Ik heb ze allemaal gespeeld. En eindelijk is deel 2 eruit. En ik dacht, dat moet gewoon een goede reden zijn om eventjes jou ook te motiveren. Ik wil absoluut geen reclame maken, maar deze film kan wat steun gebruiken om de Devil Wears Prada deel 2 van de kop te stoten. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, doe het gewoon lekker. Ga erheen als je van gamen houdt en herinneringen hebt aan Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang, Round 1, Fight. Daarom dacht ik, de officiële Mortal Kombat tune. Zodra die man begint te schreeuwen, dan hoor je het wel, hoor.

Wat is het geluid van een gong toch ook heerlijk, hè? The Immortals en Techno Syndrome. Ik heb geen idee waarom het Techno Syndrome heet, maar het is eigenlijk gewoon de theme tune van Mortal Kombat. Ik ga er gewoon deze week 12 keer heen om te zorgen dat Devil Wears Prada eraf gaat van die nummer 1 positie. Turnstile komt eraan, I Care. En dit is Alex Warren, Fever Dream.

0: Alex Warren en Fever Dream. Dit is 3FM. Hallo Sander, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Oh, wat heb je aan? Oh, sorry. Heb je een korte broek aan?
1: Nee, ik heb een lange broek aan.
0: Nee, ik dacht, weet je, mensen vragen dat altijd met warm weer. Ik ga toch ook gewoon vragen met 12 graden.
1: Ja, nou, gisteren had ik wel een korte broek aan, hoor.
0: Ja, oké, maar ik vroeg het om vandaag. Maar vandaag dus niet.
1: Nee, vandaag niet, nee.
0: Hoe was je dag überhaupt?
1: Ja, ik heb vandaag veel gewerkt. En veel opstartproblemen ook. Dus veel koffie moeten drinken.
0: Ja, want jij checkt even via de NPO Luisterapp. En dat vind ik dan wel leuk. Jij bent fotograaf voor de scouting.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, daar weten ze vanaf, hè, hoop ik.
1: Ja, dat weten ze. Ja, dat zien ze snel genoeg. Dat is niet bij zo'n camera.
0: Met zo'n telelens, bij zo'n scoutinghockey op zaterdag. Wat fotografeer je dan?
1: Nou, dit was een evenement vanuit de regio. En daar konden scoutinggroepen tegen elkaar opnemen.
0: Is die competitie heel hard?
1: Ja, het gaat wel om de eerste plek en de tweede plek, zodat je naar de landelijke scoutingwedstrijden kan.
0: En dan win je de gouden knoop of zo?
1: Nee, dan win je een bord die je kan ophangen op het clubhuis.
0: Oké. Ja, ik was vroeger niet mannelijk, niet jongetjes genoeg voor de scouting. Ook niet goed genoeg voor voetbal. Ik sloop mezelf op en buitenspelen was niet mijn ding. En mijn ouders hebben wel geprobeerd echt een soort voor te stellen van, hey, zou je het niet leuk vinden om naar de scouting te willen? En toen ineens kwam er een soort van, nou, we hebben geld voor een abonnementje voor iets. Wil je dan sporten? Wil je dan naar de scouting? Of wil je een Super Nintendo? Nou, toen was het wel snel gekozen.
1: Ja, die Nintendo waarschijnlijk.
0: dat kan je nu zien aan mijn lichaamshouding en lichaamsvorm. Hey, wij hartstikke leuk dat je erbij bent. Volgende week openen wij bij 3FM een festivalcamping. Dat doen we, kunnen mensen een hele grote prijs winnen. Wat is nou jouw gouden tip om warm te blijven tijdens een koude nacht in een tent?
1: Ja, je hebt om te beginnen een hele goede slaapzak nodig. Het liefst een mummy slaapzak. Die kan je namelijk helemaal dicht gaan openen.
0: Oh ja. Is dat van het merk Tutankhamon? Nee, sorry.
1: Nee,
0: is okay.
1: Nee.
0: Nou, hey, winst van de lijst nog iets? Dat kwam de lijn of niet? Nee. Nee, helemaal niet. Het is gewoon puur even om in te checken. Oh, gezellig. Nou, je bent er dus bij. Sander, jij hebt je net als Henry, Nol, Ronnie, Jelle, Jason, Harriet en veel, veel andere mensen gemeld voor de avondstreek. We zetten je aan erbij en sluiten de streek voor vanavond af. Maar morgen kan je weer melden vanaf 7 uur. Doei, doei.
1: Doei.
0: Sorry, als ik af en toe wat verloren klink, dan moet ik even wennen aan de indeling van het programma. Ik dacht, misschien wint hij wel iets heel groots. Maar het was vooral gewoon een gezellig gesprekje en daarin was het ook gewoon geslaagd. Je hoort, ik evolueer nu al. Turnstile, dit is I Care.

als we dan toch een beetje in de games vibe zitten, omdat ik de theme tune van Mortal Kombat heb gedraaid, dan hoop ik dat ze bij Nintendo goed kunnen lezen. Want ik weet dat Nintendo echt de minst of geringste aangrijpt om iemand aan te klagen. En als ze dan lezen dat er iemand een song heeft onder de naam De Bauza, dat ze denken, ho, wacht eens even, dat gaat niet goed. De Bauza, Magnetic. Zometeen trouwens ook nog Sienna Spyro the Dragon met Material Lover, maar dat terzijde. Ik heb hier voor jou 100 euro aan concertengoed. Wil je dat winnen? Ja, ik zou het wel weten, want het festivalseizoen staat op het punt van beginnen. En een gemiddeld biertje kost tegen de 6 euro. Iedere dag 100 euro concertengoed. Geef ik weg als je alle vragen die ik zo meteen aan je ga stellen goed beantwoord. Het zijn 10 vragen. Die moet je in 60 seconden goed beantwoorden. Als je dat lukt, 100 euro. Maar je kan ook voor kiezen om morgen terug te komen en te spelen voor 200. Of helemaal niets. Heb je 1 vraag van het team fout, dan is het sloes, zeggen ze dan. Om te testen of je kennis al een beetje op niveau is om mee te dingen voor die 100 euro, geef ik alvast een antwoord van de opgave van de quiz van vandaag. Dat is namelijk de 6e vraag. De 6e vraag straks is: in welke stad is de visdeurbel weer opgetuigd en kan je vissen helpen door de sluis van de Oude Gracht? Het antwoord is natuurlijk Utrecht. Wil je meedoen? App dan hier met die knaken naar de NPO Luisterapp. En dan is dit Sienna Spyro, Material Love.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish. Ik zag vandaag allemaal beelden viral gaan van mensen die in de bioscoop bij haar concertfilm die nu draait allemaal aan het dansen waren in de zaal en dat er geklaagd werd en dat de film werd stilgezet tot ze gingen stoppen met dansen in de zaal. Daar dacht ik, nou, dat vind ik een partijtje flauw. Wat een onzin. Weer het Calvinistische, nou, je moet blijven zitten. Het is een concertfilm. Hallo, laat die mensen lekker dansen, joh, leuk. Billie Eilish, een bad guy, hoorde je. Eve, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hallo, hoe is je avond? Is het een fijne avond of zeg je, nou, jeetje, wat een drek?
2: Ik vond het een heel fijne avond. Ik ben er eventjes aan het kijken van een dikke outfit voor Harry Styles komende week.
1: Wat ben je aan het doen?
2: Kijken of wel een dikke outfit voor Harry Styles.
1: Ah, nog één keer. Ja, je bent iets voor Harry Styles aan het doen, maar ik kon het heel moeilijk verstaan.
2: Een outfit.
1: Outfit! Oh, ja. Nee, geen wonder dat ik het niet verstond. Daar ben ik namelijk, zoals je ziet, nooit mee bezig. Eve, hartstikke leuk. Heb je al wat uitgekozen?
2: Ik heb een glitterbroek gevonden, dus dat past perfect.
1: Kijk, glitterbroek, hartstikke leuk zeg. Nog iets met watermeloenen en zo?
2: Nee, dat was de vorige periode.
1: Oh ja, tuurlijk. New era, hè? New era.
2: Ja,
1: hallo,
2: zeker.
1: Ja, dat zijn wel koekoe hier. Oké, hey, jouw favoriete artiesten zijn 5 Seconds of Summer en Girl in Red.
2: Ja, klopt.
1: Hartstikke leuk. Wij hebben hier 10 vragen. Als je die 10 vragen goed beantwoordt binnen 60 seconden... dan krijg je €100 concert tegoed. Als je een vraag niet weet, mag je hem passen. En okay, door naar de volgende, maar je moet hem uiteindelijk aan het eind wel beantwoorden. 1 vraag fout is meteen klaar.
2: Ja.
1: Oké, ben jij er klaar voor?
2: Ja.
1: Oké, tel maar af. Van 3 naar 1. Dan doe
2: 3,
1: ik het.
2: 3, 2, 1.
1: Ja. Vraag 1. Beginnen we met Girl in Red. Een van jouw faves. Wat is haar echte naam?
2: Marie Ulven.
1: Socrates is een klassieke filosoof. Uit welk land kwam Socrates? Hint, het is het land van de Sirtaki en Tzatziki.
2: Griekenland.
1: Ik zit samen met haar in het weekend. Ze vierde gisteren voor het eerst moederdag, maar hebben verder niks met dat moederschap te maken overigens. Met wie maak ik altijd het programma in het weekend? Voor- of achternaam is goed.
2: Pas, ik kan er echt niet op.
1: Hoeveel seconden is het nog tot de zomer?
2: Pas.
1: Snap je hem? Hoeveel seconden is het nog tot de zomer?
2: 5 seconden.
1: Ja. Doe eens een vis na die wacht totdat hij wordt binnengelaten door de visdeurbel.
2: Blup, blup.
1: In welke stad is de visdeurbel opgetuigd en kan je vissen helpen?
2: Utrecht.
1: Welk merk schoenen draagt de duivel volgens de bestlopende film van dit moment?
2: Prada.
1: Prada. Hoeveel nachtjes nog totdat je weer vrij bent deze week?
2: 3. Ja. Nee, klopt. Ja?
1: Ja. Shit, we zitten niet door de tijd.
2: Helaas.
1: Maar je had er waarschijnlijk nooit opgekomen met wie ik het programma maak.
2: Als je het zegt, dan denk ik, oh ja.
1: Mai voorbij.
2: Tuurlijk.
1: Ja, Mark en Mai. De hele reden dat we samen programma's zijn gemaakt. Niet omdat we het leuk vinden, omdat het zo mooi allitereert. En jij bent het vergeten. Ja, dat is het. Beste Eve, helaas. Maar toch ontzettend bedankt voor je deelname. En veel succes met je outfit bij Harry Styles.
2: Dankjewel.

Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. Dit is een project, dit is echt op papier. En dan moet je altijd maar weer afwachten of het ook daadwerkelijk in de praktijk heel vet is. Maar Tomorra. Tomorra is een combinatie tussen Aurora en Tom Rollins van Chemical Brothers. En die samen zijn dus Tomorra geworden, als je dat samenvoegt. Staan op Down the Rabbit Hole en dit is de track Somewhere Else. Chirpende vogeltjes, altijd een goede voorbode voor een goede track. Benieuwd wat je ervan vindt.

Tomorrow and Somewhere Else. De combinatie tussen Aurora en een knakker van Chemical Brothers. En wie is die knakker dan? Dat is Tom Rollins. Tom Rollins en Aurora, Tomorrow. Mooi gevonden. Heerlijke track. Somewhere Else hoor je bij 3FM.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Moet je kijken daar, leuke gast.
9: I know.
8: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
9: Is ook echt jouw type.
8: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
9: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bent.
7: Isowashere.nl.
8: Moet je kijken daar, leuke gast.
9: I know.
8: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
9: Is ook echt jouw type.
8: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
9: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen?

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen... de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: zometeen aan. En ook een van de beste zomertracks ooit gemaakt. Ik weet, een beetje tegenstrijdig met het weer van vandaag. Maar misschien een klein beetje vooruitlopen op de komende weken. Ik ga niet zeggen welke het is. Verrassing, zometeen naar het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt. Dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. 3FM.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
5: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.

0: zeggen van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: 3FM.
5: Mark van der Molen.
6: Zometeen een liedje waarin, zoals in wel meer liedjes, wordt gezongen over Shawty. IA's en replay zometeen. John.

Devil Wears Prada deel 2, nee. Dat is heel toevallig, het is de grootste soundtrack ooit gemaakt. Iedere track die de afgelopen 2 weken is uitgekomen staat op de Devil Wears Prada deel 2. De film duurt 13 uur en 12 minuten. Het is een lange zit, het is ook zonder pauze in de bioscoop trouwens. Ik zou zeggen, neem een emmertje mee of een leeg flesje of zo. Of doe in ieder geval iets. Ik weet dat bioscopen echt wel de laatste jaren wat ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Dat ze dan bijvoorbeeld een stoel hebben met die je dan achterover kan zetten. Of van die love chairs waar dan de armleuning eruit is gehaald. Zodat je lekker tegen elkaar aan kan zitten. Maar er is niemand die dacht van weet je wat, we doen gewoon letterlijk gewoon één rechte lijn. Een soort van goot. Dat je het gewoon kan laten lopen. Dat je niet hoeft op te staan. Ik ben 40, dus ik verwelkom iedere pauze bij een film. Gewoon puur om niet in slaap te vallen. Lady Gaga en Doechii, ex-mega-hit. Dit is 3FM. Zometeen hoor je nieuw werk van Thomas Azier. Thomas Azier, daar ben ik vorige week bij een optreden van hem geweest. Misschien ken je hem nog. Ik zal je zo meteen eventjes wel je geheugen opfrissen met even een fragment van een oud nummer van hem. Maar hij heeft in ieder geval een heel tof concept gehad afgelopen week in Paard Den Haag. Dat is een zaal waar we sowieso goede vrienden mee zijn met 3FM. 3FM Awards hebben we dus gehad. Ook recentelijk nog het concert voor kleinere mensen, wat wij in het weekend hebben georganiseerd. Dat was een concert waar de zaal was ingedeeld op lengte. Kortom, zaal Het Paard in Den Haag. Dat zijn goede vrienden. En die hebben dus eens in de zoveel tijd ook een avond waarbij ze een 360 degrees show doen. Dan komt dus het podium. Heel de zaal wordt even omgebouwd voor die avond. En dan komt het podium in het midden te staan. Nou was dat van de week ook wel bij Wies. Dan denk ik, nou op zich leuk. Bij Wies. Maar bij Thomas Azier was dat echt heel bijzonder. Met onder meer 2 strijkers. Met een saxofoon. Met 3 synthesizers. Dus, dan kan je dus eigenlijk min of meer op het podium heen. Om alle details in je op te nemen. Dat was echt te gek. En zo speelde hij ook zijn nieuwe single. Wat echt een heel mooi nummer ook is voor in de avond. Die laat ik zo meteen aan je horen. Na onder meer IA's en Replay. Wat een beetje ordinair meezingen mag natuurlijk ook wel gewoon, hè? Shawty's, like a melody in my head. Dat gaat hij zo zingen, maar dan op een veel betere manier. En met autotune. John Mayer eerst en Last Train Home.

0: Recentelijk was er iemand met een microfoon en een camera en die liep door Central Park, ook wel een heel groot park in New York, in de volksmond genoemd. En die vroeg aan mensen, wat is nou de beste love song ooit gemaakt? En daar zei iemand het antwoord waar ik me volledig in kan vinden.
1: What's the best love song of all time?
2: Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like
3: na na na na every day. Like my iPod stuck in replay.
0: Ja, hij heeft helemaal gelijk.

dat is wat die mensen hadden moeten doen op dat cruise ship. Die hadden daar moeten blijven. Dat is wat ze hadden moeten doen. Ze hadden naar Kensington moeten luisteren, naar Stay. En dan hadden ze moeten denken, weet je wat, die gasten, die lopen al zo lang mee. Die weten ook wel waar ze het over hebben. Misschien moeten we gewoon even blijven. Niet op het vasteland gaan zitten wachten tot de symptomen komen. Je hoort, ik maak me bovengemiddeld bang. Over het Hanta-virus. Ramon zei van de week nog, nee joh, niks aan de Hanta. Maar dat was een Ramon-grapje. Dat was wel een hele goeie. Ik heb wel eens van die dingen die ik dan in mijn agenda zet, omdat ik dan, dat vergeet ik. Ik vergeet heel veel dingen. Maar soms maak ik een voorspelling dat ik denk, ik zit echt bij het juiste eind. Dan pak ik mijn telefoon, dan pak ik de kalender erbij, dan ga ik vervolgens naar een jaar later, en dan zet ik daarbij het onderwerp met een alarm, zo van, check even of je gelijk had. Zo heb ik bijvoorbeeld in mijn agenda staan voor volgend jaar, ergens rond september. Ik heb een weddenschap met mijn vriendin dat Jeroen van Koningsbrugge volgend jaar rond deze tijd niet meer het gezicht is van de Albert Heijn reclames. Zij zegt van wel. En ik zeg nee, schat, leer mijn media kennen. Ja, dus ik heb in mijn agenda staan voor volgend jaar even checken of Jeroen van Koningsbrugge nog het gezicht is van Albert Heijn. Ik denk namelijk dat het niet werkt. Dat is een heel ander verhaal. Ik had een keertje, dat was ook heel erg lang geleden, toen was er net een aardbeving geweest in Turkije. En dat was echt een verschrikkelijk, verschrikkelijk moment in de geschiedenis van Turkije. Maar ik had daar toen echt een heel flauw grapje bij bedacht. Maar toen zei ik ook, dat grapje kan ik nu niet maken. Die kan ik wel over een jaar maken, als een beetje de gevoeligheid is weggezakt. Dus had ik het in mijn agenda gezet. En toen een jaar later ging ineens op zaterdagavond ging het alarm. Grapje over Turkije. En iedereen om me heen zat gewoon te wachten. Van nou, nu komt hij na een jaar wachten. Toen was ik hem vergeten. En dat was balen. En nu denk ik dus, ik ga het nu in mijn agenda zetten. 11 mei. 11 mei 2027. Een derde van iedereen die je kent is dood. Nee, dat is niet waar. Maar ik zit me wel toch echt op. Ik kan mezelf zelfs soms zo gek. Dan zit ik dus, dan heb ik een avondshow nu. Even één dag. En heb ik overdag, stel ik dan al het werk uit. En wat ga ik dan doen? Ga ik mezelf gek laten maken op Instagram en vooral op X. Voorheen Twitter, zeggen ze dan, in nieuwsprogramma's. En dan zie ik dus bijvoorbeeld de mensen die op dat cruise ship zaten met dat Hanta-virus. Bijvoorbeeld in Japan, daar snappen ze dat. Daar hebben ze die mensen die van dat cruise ship kwamen meteen in een koelcel gezet de komende 8 dagen. Zoek het maar even uit. We horen het wel of het goed gaat of niet. Nee, in Nederland zijn ze uit een bus gehaald en in huis gezet. Ah, joh, quarantaine. Ga lekker naar de Albert Heijn. Ga maar even. Hey joh, rondje lopen mag wel. Dus misschien ben ik pessimistisch. Ik denk gewoon, we hadden deze 12 boomers van het cruise ship hadden gewoon op die boot moeten laten. En gewoon moeten laten drijven tot aan, noemen ze een gekke plek op de oceaan. De Bermuda-driehoek? Ja. Bermuda-driehoek. Bij Corendon. Ik ga het er even inzetten. Kan ik over een jaar dan invallen op deze dag? 11 mei? 11 mei. Dat we even al aan Andres vragen of Andres dan volgend jaar er niet is. Ik pak even de agenda erbij. Wat is 11 mei 2027? Even zien. Dat is op een dinsdag weer. Nou, dat is leuk. Zet het in je agenda. Volgend jaar, als je dan dus nog leeft, hè. Volgend jaar 11 mei 2027. Mark op de plek van Andres. Ik ga het ook nu doorgeven naar onze webredactie 3fm.nl. Want daar is het zelfs voor.

0: is het Anotor. Maar dan klinkt het als een soort willekeurig dorp uit Lord of the Rings. Het is natuurlijk Another F54 Ultra, Dark to You. Dit is 3FM. Zometeen heb ik een prediker. Nou, hoe zeg je dat? Is dat een preker of een prediker? Nou goed, in ieder geval iemand die mooi kan prediken. Die mooi preken. Is het nou preken of prediken? Ja?
1: Het is zo'n boek in de Bijbel dat heet Prediker.
0: Ja.
1: Dus, en dat gaat dan over iemand die predikt.
0: En een preker?
1: Dat is zeg maar spreker zonder S.
0: Oh ja, preker bestaat helemaal niet.
1: Nee.
0: Oh, Arie de preker. een soort van achterhoeks voor Arie de beuker. Arie de preker.
1: Iets in die trend of iets gepekelde Arie. Moet ik ook aan denken.
0: Nou goed, zometeen heb ik een artiest voor je die een soort spoken word doet. Maar niet met een belerend vingertje. Want dat vind ik bij de spoken word vaak. Dan heb je weer voor de miljoenste keer wear sunscreen. Look at your face now. Think about it in 20 years. You will wish you had the face you have today. You have a beautiful face. Look at your face. Caress your face. Streel your face. Look at your face. Wear sunscreen. Nou, die plaat, die komt in de neus uit. Joshua Eden, die doet dat 1000 keer beter. Je hoort hem zometeen met It As Always Was.

Joe en End of Beginning. Dit is 3FM op de maandagavond. Mark op de plek van Andres. Ondanks de foto van Andres op de website 3FM.nl. Maar het is goed, hè? Hij is altijd in gedachten bij ons. Andres Odiek. Ik heb zo meteen Pommelien Thijs voor je en Atlas. Maar voordat het zover is, heb ik hier eerst voor je... en ik zei net al, het is dus een prediker. Het is echt een man die echt, als die nou in de kerk zou staan... dan zou spontaan heel de wereld ineens op zondagochtend daar zo klaar zitten. Brak of niet. Het is Joshua Idehen. En Joshua Idehen is iemand die... Nou, ik heb hem eigenlijk voor het eerst echt gehoord in een nummer van Metronomy. Die hebben een geweldige samenwerking 2 jaar geleden gedaan met hem... waarin hij dus ook over de elektronische muziek, de synthesizer muziek van Metronomy... daar deed hij prachtige, poëtische tekst deed hij daarop. En ik ben normaal niet zo van de spoken word. Dan krijg je inderdaad al heel snel Baz Luhrmann met Sunscreen. Of dat ene, die Britse meid van recenten. Ik hoor het zij ook alweer. Die ook, nou goed. Deze man doet dat zo fijn en zo muzikaal. En hij heeft zo'n opzwepende, bijna hypnotiserende stem. Dat ik echt, echt, echt heel fijn vind als je hier kennis mee wil maken. Hij staat ook nog eens een keer op Best Kept Secret. Ja, Kate Tempest inderdaad. Wat vind ik een vermoeiende artiest. Sorry. Het is wel goed, maar niet een heel album. En Joshua Idehen, daar kan ik wel een heel album van aan. Je hoort het al in de samples die hij gebruikt. Daar zit ook een bijna soort van gospel choir.

0: feesten. Wat dacht je van Roskilde? Maar ook gewoon in november in Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Joshua Eden hoorde je. En ik probeer... Ja, Kate Tempest inderdaad net. Die is... dat is Kate Tempest, niet Kate Tempest. Dat zei ik verkeerd zojuist. Ik heb zoveel verkeerd gedaan vandaag, man.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar.
0: Get now in.
1: De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.

0: 100% vet, 1 kilo voor 1,99. En een pak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nu bij Dirk. Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: En Opelite na het nieuws van 9 uur.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Het cruiseschip de Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. 3FM.
4: Ster. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: 3FM. Mark van der Molen. Zometeen hoor je Chaperone en The Giver. Leuk als je even laat weten als je erbij bent via de NPO Luister-app. Rosalia en Bergheijn ook nog zometeen naar Arctic Monkeys. Dit is Fluorescent

0: ineens iemand een saxofoon heeft meegenomen en dan over de muziek heen gaat saxofoneren. En dan denk ik altijd, oeh, dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Het bedrijfsfeestje was al heel leuk. Die saxofoon had je thuis kunnen laten. Maar goed, Bakermat en I Love Life. Dit is 3FM. Laat me weten als je erbij bent via de NPO Luisterapp. Hey Kevin!
1: Yo!
0: Dit gaat helemaal mis.
1: Wat dan?
0: Ja, jij zegt, mijn traditie is dat ik daar zeg het zelf maar.
1: Ja, als ik naar Andres luister, dan drink ik een biertje.
0: Maar Andres is er niet. Dus wat drink je nu dan?
1: Ja, ik wist niet dat Andres
0: was. Ja, eerlijk zeggen, hè. Wat ben je aan het drinken nu?
1: Bier.
0: Ja, dan ga je dus. Ik moet wel eerlijk zeggen. Zeg maar, ik heb ook dus momenten dat iemand tegen me zegt, nou moet je eerlijk zijn, Mark. En dan met zeg maar het vuur in de ogen wat ik dan zie, dan probeer ik me er toch nog uit te wurmen. Jij doet geen één poging. Jij zegt gewoon, ik drink bier.
1: Ja, waarom niet? Het is avond, prima tijd voor.
0: Is ook zo. Maar zullen we afspreken, hè, dat als je dus Andres luistert, drink je bier. Nu zien we even door de vingers dat dat nu is, omdat ik ben, maar dat wist je niet. Maar de volgende keer dat ik hier zit, dat het even van tevoren even met elkaar doornemen. En dat je dan een Aperol Spritz drinkt.
1: Een Aperol Spritz?
0: Ja.
1: Wat is dat eigenlijk?
0: Nou, dat weet je toch wel?
1: Nee.
0: Dat is Aperol, Prosecco en bruiswater.
1: Alleen dat.
0: Alleen dat? Dat is meer percentage dan jouw bier, Gier.
1: Ja, mijn bier is voldoende. Ik hoef niet hoge percentage.
0: Oh, oké.
1: Okay. Moet een beetje langzaam, een beetje tot een beetje een buzz komen. Maar niet bezopen, niet te dronken.
0: Nee, precies, dat is duidelijk. Oké, okay, nou ja, en heb je dan nog een lekkere versnapering erbij? Een chippy nootje, cashewnoot met een honingcoating?
1: Nou, eerlijk gezegd een broodje met gevulde ei.
0: Een broodje met gevuld ei.
1: Ja, salade.
0: Ah ja, okay, ja, ja. Nou, opmerkelijke combi, maar succes.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, dankjewel.

Sophie Tucker en House Rest. Ik zou het niet aankunnen weer hoor, weer in quarantaine zitten. Ik vond het toen één keertje wel geinig. Zo van, oh leuk, dan hebben we in de studio ook allemaal van die plastic schotten hadden we al tussen de DJ's. Nou, dat was op zich wel leuk, weet je wel. Nou, alsof je in een telecomcenter zat of in een soort helpdesk. Dat was toch wel grappig met Ramon. En thuis een beetje broodjes avocado maken en 's middags aan de gin tonic met mijn vriendin. Dat was leuk, maar mijn lever kan dat niet aan. Nog een nieuwe house arrest. Absoluut niet. Dus ik ga mezelf opsluiten de komende maanden. En ik zie wel wat er gebeurt als de deur weer open doe. Dan ga ik thuis even wel Higpi luisteren. Want dat is een partij goede muziek. Dit is Nothing.

onder iedere aftermovie van iedere vereniging horen. En jongens, dit was het jaar. Scouting Reeuwijk 2025. Of 26. En dan nu even over een compleet andere boeg. Wat een indrukwekkende show was het. Rosalia in de Ziggo Dome. Ook te zien in het nieuwe seizoen van Euphoria. Waar ze een stripper is met een neck brace. Zo staat ze op de aftiteling. Dus dan is het zo.

0: Kendrick Lamar en King Kunta. Het is bijna 9:45 op deze maandagavond. We hadden al Kevin aan de lijn. Kevin zat aan een biertje. Ik probeerde nog om te praten om een Aperol Spritz te nemen. Hij had geen idee wat het was. Oh, heb ik dat gemist? Ja, dat heb je gemist, maar je kan het allemaal terugluisteren via onze geweldige, fabuleuze NPO Luisterapp. Dat is dezelfde app waar je naartoe kon sturen wat jouw Daily Discovery was. Heb jij een track ontdekt vandaag? En dat kan ook zomaar een track zijn uit 1982, hè? Dat mag gewoon allemaal. Het mogen gewoon dingen uit het stenen tijdperk zijn. Als je zegt, oh, ik heb de Beatles ontdekt vandaag. Ik wist helemaal niet wat dat was. Dan mag je dat gewoon doorsturen. Jouw Daily Discovery ga ik op de radio draaien. Nou, vind ik het ook leuk. Ik laat mezelf natuurlijk altijd heel graag met een veer onder de kont kietelen door luisteren. Als er positieve dingen binnenkomen, dan lees ik het niet alleen op. Dan print ik het ook uit en ga ik er 's avonds mee slapen onder mijn kussen. Zo stuurt namelijk Peter, die zegt... Hey Mark, ik hoorde zaterdag bij jou een track. Het was super lekker weer. En die track vond ik helemaal geweldig. Nou, die ga ik dus nu niet even helemaal draaien. Die ga ik binnenkort weer doen als het warm weer is. En dat is namelijk de rapper Zeldzame. En Zeldzame heeft een liedje gemaakt. Oh. Dat is, ja, sorry. Chaotisch. Dit liedje is van een rapper die zit op het label van Fabergéo van de jeugd van tegenwoordig. Dan weet je, Fabergéo heeft een neusje voor talent. En dit is wat mij betreft de zomerhit van het jaar. Ik ga niet helemaal draaien, maar dankjewel Peter dat je even remindt dat je deze hebt ontdekt zaterdag.
1: Miljoen biertjes, iemand wijst me naar de barman. Want ik wil 1 miljoen bier.
0: Por favor.
1: Shari staat in de drukte.
0: Er is Shari weer.
1: Heb haar nooit eerder gezien. Volgens mij is zij niet van hier.
0: Nou, dan gaat hij heel veel mooie dingen over het leven rappen.
1: Mijn leven is zo gek en silly. Voel me lil Uzi, maar ik kom niet uit Philly. Lean in mijn glas, ik dacht het was bierie. Ik pas aan een shaggy, ze dacht het was bierie.
0: Nou goed, dat is dus Zeldzame met 1 miljoen bier. Nogmaals, Peter, dankjewel. Die heeft hij dus ontdekt zaterdag bij mij. Is die blijkbaar heel blij mee. En ik ben er trots op. Maar ook een appje gekregen van Tim. Die zegt, Mark, ik weet niet of je er tijd voor hebt... maar heb je de nieuwe van Kenya Grace al gehoord? Je weet wel, die van Strangers.

volgens mij echt 3 jaar tijd of zo, heeft ze een nieuwe track uit. Ik kan me nog de beelden herinneren dat ze net doorbrak met Strangers en dat ze toen meteen op Coachella werd geboekt en dat ze daar zo, ja, een week ervoor zat ze nog op de zolderkamer met een sequencer en daarna stond ze op Coachella met een soort van bloedelopen ogen van holy shit, hier staat 50.000 man. Maar goed, ze heeft zich erop gesloten op die zolderkamer ergens in Engeland en heeft dus een nieuwe track uit en die is echt stiekem best wel goed. En Tim die zegt, ja, die heb ik dus vandaag ontdekt via Spotify. Kenya Grace, dit is The One You Loved.

weer ging zingen. Sorry Kenya, was niet de bedoeling. Je kan ervan houden of niet, maar ze brengt wel meteen ontzettend veel sfeer. Heerlijk, The One You Loved van Kenya Grace. Dit is 3FM. In datzelfde sfeertje gaan we gewoon door met Bebe Rexha en Faithless. New Religion.

0: Next I Feel is New Religion. Ja, hallo Jasper.
1: Hey, heb je niet liever gewoon Bad Religion?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, Bad Religion is een punkband uit de jaren 80. Ja. Die ik van de week op een andere radiozender hoorde. Die niet hier in Nederland, overigens in België.

0: Ja, en toen zijn er dus 11 mensen die me geblokt hebben.
1: Ja, misschien dat ze als ze ooit een collab hebben met Bibi Rexha, dat het gewoon goed komt.
0: Ja, dan ik
1: kan
0: snap
1: gebeuren,
0: het, ik snap het ook wel. Die mannen, joh, weet je, kijk, ik ben enorm fan van ook van heel veel nieuwe artiesten. Ik ben eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik ben niet iemand die stilstaat, hè, qua muzieksmaak. Dat wil ik wel even benoemen. Maar mijn all-time favorite zal ik ook nooit achter me laten.
1: Nee, heel goed.
0: Maar ik moet ook wel eerlijk zijn dat als ik dan dus. Ik ben op YouTube altijd aan het kijken naar de nieuwe beelden van zo'n band als ze weer op tour zijn. Ze waren bijvoorbeeld vorige week waren ze in Sao Paulo en in Chili. En toen moest ik wel, zei ik ook eerlijk tegen mijn vriendin. Ik zei, schat, ik durf het haast niet te zeggen. Maar oef, ze zijn wel echt een beetje stroef aan het worden.
1: Oeh,
0: met de leeftijd. Dat vind ik toch wel echt heel erg pittig.
1: Ja.
0: Dus, heb jij dat ook bij een oude act? Dat je denkt van, ja, ik ben nog steeds wel heel erg fan. Maar het is, begint wel een klein beetje zo opzij niet te lopen.
1: Nou, het verschilt heel erg bij shows van Blur bijvoorbeeld. De ene keer is het supergoed. En de andere keer denk ik van, Damon Albarn is echt wel een oude vent aan het worden. Hij heeft er recent ook een keer gehad toen hij bij het Gorillaz op het podium stond. Dat zijn gouden tand eruit vloog bijvoorbeeld.
0: Oh.
1: En hij kan ook niet meer zo goed lopen. En hij is nog maar in de 50, dus valt reuze mee. Maar ik zag hem in Liverpool pas een beetje slenteren.
0: Anouk in het publiek, gouden tand opgevangen. Ja. Volgende dag naar de orthodontist. Kan je er even bij zetten?
1: Ja, precies.
0: Maar oké, okay, ja, nee, snap ik wel, ja. Zometeen 3 voor 12 radio. Wat zit daarin?
1: Nou, onder andere de nieuwe single van Wazia Project. Dat is echt een heel erg dromerig indie popband uit Londen. Die ga ik laten horen. Ja, en vanavond grote voorbereiding op mijn reis vanaf woensdag. Dan zit ik in Brighton voor The Great Escape. Heel veel nieuwe muziek ontdekken.
0: Verdomme, ik haat al die mensen die bij de VPRO werken. Die hadden dit soort hele toffe tripjes altijd.
1: Ja, het wordt
0: altijd zo jaloers op.
1: Een mooie week inderdaad.
0: Dan is het altijd, is het, ja, het is wel het hele jaar, zeg maar, het hele jaar ben je laat thuis. Maar dan heb je wel af en toe dit soort tripjes.
1: Ja, ik moet wel zeggen, 10 jaar geleden ging iedereen naar South by Southwest in Amerika. Nu is Brighton toch iets geweest. Dichterbij,
0: dat, ik hoor van iedereen South by Southwest dat gewoon klaar is.
1: Dat klopt. The Great Escape is in Europa het nieuwe muziekfestival. Dus Eurosonic is leuk. Maar dat er zijn 300 artiesten per dag daar, joh. Dat is niet normaal.
0: South by Southwest hoor ik altijd, dat is nu gewoon een soort tech bros die allemaal. Zijn het niet zo meer te zijn.
1: Ze hebben wel eens sinds kort een Londen-editie. Dus als je daar staat, dan is het wel leuk, maar.
0: Ja, dan heb je tech bros die je niet verstaat.
1: Ja,
0: precies. Maar goed, Brighton, ja, echt heel erg tof. Hoe is het weer voor Brighton? Ik ben namelijk 1 keer in mijn leven 1 dag in Brighton geweest. En het was echt hel en verdoemenis.
1: De ene keer is het echt supermooi weer, maar nu zie ik 65% kans op regen. Dus het is gewoon weer een grijze, regenachtige dag.
0: Ah, lekker Engels.
1: Exact. Gewoon de pub in met goede pints en goede muziek.
0: Goh, wat goed zeg. Mag ik ook bij de VPRO werken af en toe? Gewoon voor Brighton?
1: Ja, ik kan een dagje invallen.
0: Een dagje invallen, maar mag er mee dit soort trippies?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Oh ja, moet je dan op een kamer slapen met Atze?
1: Daar kan ik niks over vertellen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Iemand in zijn slaap, waar zou Atze de Vriezen in zijn slaap over mompelen, denk je? Ik denk over...
1: Ja, Atze slaapt niet.
0: Ik denk dat hij gewoon de hele... Hoor je hem s'nachts mompelen, hoor je hem mompelen zo... Dat is 2 sterren.
1: Ja, ik ga het wel een keer s'nachts opnemen op Pinkpop of zo.
0: Dat vind ik leuk, ja. Zometeen dus, hier zo, 3 voor 12 radio.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
14: 3FM. Maar dat is toch gek dat deze maandagavond ineens voelt als een woensdag of een donderdagavond. Zometeen een nieuwe 3 voor 12 radio. Ik vertel je zo hoe het zit.
15: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden om C in Nijmegen, gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander.

0: zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
1: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
0: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: 3FM. Jasper Leijdens.
10: Met zometeen de muzikale combinatie tussen de oude Madonna en de nieuwe Madonna. Dat hoor je na de 1975. It's not living if it's not with you.

0: met Sabrina.
1: Madonna.
0: Hey, Sabrina.
1: I got something I want to talk about.
0: Ze schelen maar liefst 13 centimeter. Maar hey, wat een grote artiest, hey. Sabrina Carpenter en Madonna. 3 voor 12, Radio Jasper Leidens. Madonna is 1,65, Sabrina Carpenter 1,52. Die hadden eigenlijk allebei pas geleden bij het concert van Mark en Mai moeten zijn. Het concert voor kleinere mensen. Nou goed, zij geven elke avond een concert als kleinere mensen dan toch? Hey, het is 3 voor 12 radio, de maandag. Daarvoor hoorde je de band die in 2013 op The Great Escape in Brighton speelde. The 1975 en It's Not Living If It's Not With You. Want ja man, ik voel al de zilte zeelucht van Brighton. Ik voel al de kiezelstenen van het strand onder mijn voeten. Over exact 2 dagen sta ik in het epicentrum van de nieuwe muziek. Het festival The Great Escape, het festival in Engeland, wat ze eigenlijk ook wel het belangrijkste festival voor nieuwe muziek in Europa noemen. Nou, daarom ben ik er vanavond op de maandag. Mijn naam is Jasper Leidens. Check vooral in via de NPO Luister. Heb ik het altijd fijn om even te weten dat je erbij bent. Eva hoor je dan morgen en woensdag. En donderdag hoor je dan Sebastiaan op dit tijdstip. Ja, het is een beetje gek een weekje met ook Hemelvaartsdag coming up. Maar goed, vanavond gewoon een 3 voor 12 radio, wat je gewend bent. Zometeen een hele relaxte track van de dag van Wasia Project uit Londen. Na de artiest die in 2022 al getipt werd op The Great Escape. Het is Lola Young. Dit is

0: Your husband is coming.
1: Ah, ik ga het vanavond vaak noemen hoor. The Great Escape. Het festival voor nieuwe muziek gaat woensdag los in Brighton. En daar stond deze dame, Ray, in 2017. Toen had ze net deze hit met Jax Jones.

0: gewaardeerd haar in een staart. Ja, echt ontzettend grappig. Jordan Ray en Where's My Husband?
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: Ook op deze maandag gewoon nieuwe muziek, want dat is waar 3 voor 12 Radio voor staat. Elke maandag tot en met donderdag de allerbeste nieuwe tunes. En ik wil je nu voorstellen aan Wazia Project. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Het is een Londens duo van broer en zus Will Gao en Olivia Hardy. Die Will zou je kunnen kennen als Tao uit de Netflix-serie Heartstopper. Maar naast acteren maakt hij dus ook samen met zijn zus muziek die juist veel rustiger en intiemer is dan die hele serie bij elkaar. Die Olivia die komt alweer uit de klassieke hoek. Zij maakt arrangementen op piano en dat hoor je direct terug in de muziek. Hun muziek eigenlijk is eigenlijk gewoon een bak met sfeer, emotie, ruimte met strijkers, piano. Er is een nieuwe track, die heet Bleeding Gold. Die gaat over iets wat misgaat, maar waar toch iets waardevols uit overblijft, zoals ze zelf zeggen. Maar ja, mijn vraag aan jou is, blijft deze track over? Stem op de poll in de NPO Luister-app of stuur gewoon uitgebreid jouw eerste reactie deze kant op. De track van de dag, dit is Wazia Project en Bleeding Gold.

Genesis, Vasia Project hoorde je voor het eerst in 3 voor 12 radio. Ik ben heel benieuwd wat jouw eerste reactie is. Je kan het laten weten door 1 klik op de knop, het polletje in de NPO Luister-app of stuur gewoon een uitgebreide recensie. Dit is van

De track van de dag, de belangrijkste tune van nu die je even gehoord moet hebben. Johan, de emoji-man, die is er altijd bij als eerste. Die stuurt altijd in 5 emojis gewoon even zijn eerste reactie. De eerste is een soort voldaan gezichtje. De tweede is een dromerige kop. Ik zie heel veel hartjes in de ogen. En daarna vuist, dan weet je zeker, Johan, de emoji-man, die vindt het heel erg lekker. Hij zegt, het lijkt een beetje op Postal Service en Chairlift uit de Zero's. Die snap ik ook wel, ja. Ik zie ook Rosalien, die zegt, Jasper, ik denk dat ik even nog een paar keer moet luisteren. Maar ik denk wel dat dit bij me gaat vallen als ik dit vaker luister. De track klinkt sowieso heel erg leuk. Lisa, die zegt, ja, wat een mooi liedje. Wat kan ze mooi zingen? Rien, die zegt direct, ik ben betoverd, zo mooi. En Eva Kleven, die je normaal gesproken op deze plek hoort, die zegt, Brother Sister Magic, heeft ze gestemd in de poll. Kun je doen, hè? Elke dag hebben we een nieuwe track van de dag. Later deze week de nieuwe track van onder andere Tovelo. Er komt nieuwe muziek van Overmono, de nieuwe van Georgia Smith. En die hoor je altijd als eerste hier bij 3 voor 12 Radio. Net als zometeen die nieuwe gitaarbanger van Muse. Die hoor je na Olivia Rodrigo.

Je zal dus maar gewoon Olivia Rodrigo zijn. Wereldwijd beroemd, overal optreden en gewoon met al je eigen iconen op het podium kunnen staan. Zij heeft het podium gedeeld met Avril Lavigne. Het podium gedeeld met Billy Joel. Die gast van Piano Man heeft ze gedaan. Ze heeft gespeeld met Lily Allen. Maar ze heeft dus een paar jaar terug op Glastonbury ook opgetreden met Robert Smith. Toen deed ze deze, het geweldige Friday I'm in Love.

grappige is, op die nieuwe single die je net hoorde, Drop Dead, zit een referentie naar The Cure. You know all the words of Just Like Heaven. Ze heeft haar hele album aan Robert Smith laten horen, de zanger van The Cure. Behalve dat ene liedje. Misschien dat ze dan toch dacht, nu komt het wel heel erg dichtbij. Dus de rest van de plaat heeft die man van The Cure gehoord, behalve Drop Dead. Maar goed, die hoorde jij dan weer op 3FM. En wellicht ook Robert Smith als hij luistert, je weet het maar nooit. Volgens mij is hij een night owl. Houdt hij van het late avondtijdstip? Wie weet heeft hij gewoon 3FM aan vanavond, je weet het niet. En je luistert naar 3 voor 12 Radio. Er is één tune die ik je de afgelopen weken avond aan avond heb laten horen. En dat is Muse. Gewoon alsof we weer in 2006 zijn. Wat een banger is dit. Cryogen, je hoort hem nu bij 3FM.

ze dit uit moeten brengen, hé? Toen stonden ze op Pinkpop als headliner. Maar ja, toen was er geen nieuw album, geen nieuwe shit. Nu komen ze met een heel nieuw album. De Wow Signal gaat het heten. Over dat radiosignaal uit de jaren 70, wat ineens uit de ruimte naar beneden kwam. 72 seconden duurde dat. Het eerste soort van niet-aardse en niet-zonnestelselachtige geluid wat gedetecteerd werd op aarde. Nou ja, Muse is volgens mij ook gewoon nog steeds buitenaards goed, toch? Cryogen hoorde je bij 3 voor 12 radio. Zometeen eens even checken hoe het is in Nijmegen. Daar speelde de band Bro Gill. Misschien wel de meest Ierse band uit Schotland. Daar stel ik je zo meteen aan voor. Na deze van Daft Punk bij 3FM. Dit is Harder, Better, Faster, Stronger. Nee.

Radio. Afgelopen week hoorde je deze gewoon voor het eerst in 3 voor 12 Radio. Direct na 12 op vrijdag. De nieuwe vrouwtje. En nu hoor je hem bij 3FM. Jaar na jaar, dag na dag, uur na uur. Je hoort hem hier bij 3FM, vrouwtje. Daarvoor Muse onder andere, Cryogen, nieuwe single. Dus daarover zegt Jean-Pierre nu via de NPO Luister. Die nieuwe Muse is te gek, hé. Nou, 100%, daarom hoor je hem hier bij 3FM in de late avond. Er gebeurt vanavond veel op het gebied van live muziek. Son Mieux bijvoorbeeld.

0: in Nijmegen. Brogil. De band komt uit Schotland. Het klinkt alsof ze gewoon 20 pints met Guinness achter de kiezen hebben. Ted van 3 voor 12 Gelderland was erbij. Hallo Ted.
1: Hey, goedenavond.
0: Het klopt letterlijk hè, dat ze een paar seconden geleden gestopt zijn.
1: Nou, ik hoor nu de laatste tonen wegsterven inderdaad. Och. Ik ben even naar buiten gelopen.
0: Ja.
1: Ik ben nog een beetje buiten adem van de moshpit, maar...
0: Ja. Ja.
1: Het was vet.
0: Nou, dit is zo'n ontzettend leuke band inderdaad. Ja, ik ben ook wel eens in Marlijn in Nijmegen geweest. Hadden ze Guinness ingeslagen voor vanavond? Want dat is wat je nodig hebt, toch?
1: Nee, ja, ik zat op de menukaart te kijken. Maar er stond geen enkele Guinness of ander Engels bier tussen. Dus ik heb het met een Nederlands pilsje gedaan.
0: Ja,
1: dat
0: is ook niet verkeerd, toch? Op de maandagavond. Want de week is nog maar net begonnen. En ze hebben jouw week nu al helemaal goed gemaakt, denk ik.
1: Nee, dat is zeker waar. Het was echt een feestje.
0: Wat maakt ze zo leuk?
1: Ja, ik zat te denken. Ik heb ze vorig jaar ook op Valkoffie in Nijmegen gezien.
0: En
1: het is nou echt zo'n band die aan de ene kant heel ethisch af en toe klinkt. Echt een beetje een soort new wave à la The Cure of Simple Minds.
0: Ja.
1: En dan komt de accordeon erin, dan komt de banjo erin, dan komt de luider in. En dan is het opeens de Pogues en dan gaat het helemaal los.
0: Ja, en zoals jij zei, dus gewoon een moshpit vanavond.
1: Ja, het was toen uiteindelijk als ene laatste nummer de Tuesday Paper Club, single van het gelijknamige album erin kwam. Toen ging het opeens helemaal los op de maandagavond.
0: Maar het grappige is, deze band is ineens opgekomen. Een jaar geleden zag ik ze in Brighton ook op The Great Escape. En volgens mij hebben ze nu gewoon Nederland meer gespeeld dan welk land dan ook. Hoe zou dat zitten, joh? Hoe komt dat we ze zo leuk vinden?
1: Ja, ik heb toch altijd het idee dat Nederland een soort zwak heeft voor dit soort Engelse band met een beetje postpunk invloed, een beetje folk invloed.
0: Ja.
1: Ik bedoel, Fontaine's DC, Idols, dat zijn natuurlijk ook bands die hier als eerste een beetje doorbraken buiten Engeland.
0: Ja, en het leuke is dat je ze dan vanavond in zo'n kroeg, zo'n zaal als Marlijn in Nijmegen ziet. Deze band gaat gewoon op naar Paradiso wat mij betreft. Of gewoon de grote zaal door een roosje bij jullie dan, hè?
1: Ik voorspelde vorig jaar al, van dit gaat de volgende Idols, de volgende Fontaine's DC, de volgende kneecap worden. Maar we hebben nog even, en ik ben er eigenlijk heel blij mee. Want toch, ja, je wil zo'n band eigenlijk gewoon in een heel klein, knus, zweterig zaaltje zien.
0: Exact, het moet stinken, er moet een laag plafond zijn. En dan moet de muziek zo klinken zoals bij jou vanavond. Ted, dankjewel dat je er even aan de lijn was. En ik zou zeggen, ga nog even naar binnen. Ga ze nog even aanspreken als ik jou wil.
1: Hey, ga ik doen.
0: Dankjewel, hè.
1: Dank.
0: Dit is Brogil bij 3FM. Vanavond in Nijmegen, nu op de radio.

I'll let you get to me once now, I'm better.

0: muziek van Over Mono. Dus niet overmorgen, maar Over Mono Morgen. Precies. So You Know. En daarvoor hoorde je de band Bro Gill uit Schotland. Maar ze klinken toch alsof ze gewoon een gemiddelde Ierse pub hebben overvallen. Ze zijn de komende tijd nog vaker te vinden in Nederland, gelukkig. Friday On My Mind hoorde je bij 3FM. Zometeen veel meer muziek. Onder andere de megahit van Noah Kahan. En ik stel je uitgebreid voor aan het nieuwe album van Yardekt. Ik spreek zometeen met James en Ryan van de band. En je hoort Wonder Horse zometeen, leader of the pack. 3FM.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
10: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen.
10: Durf jij het aan?
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit

0: 3FM. Zometeen veel meer nieuwe muziek, waaronder alles over het nieuwe album van Yardact.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
0: 3FM. Jasper Leidens. Met zometeen je favoriete megahit van dit jaar. Als je houdt van The War on Drugs of van Sam Fender. Jodem naar Wonder Horse. Dit is Leader of the Pack.

En mocht je dit nou leuk vinden... De artiesten die geïnspireerd, Noah Kahan geïnspireerd hebben... zijn bijvoorbeeld The War on Drugs, Sam Fender... misschien wel zelfs Bruce Springsteen. Ah, dit is wel een lekker instapmodelletje, toch? Noah Kahan, 3FM megahit van deze week. You're the American Cars. Het is de late maandagavond van 3FM. Het is een gek weekje, moet ik je zeggen. Want Eva Kleven, die hoor je normaal gesproken op deze plek. Nou, die is er dus morgen en woensdag. Dan is het donderdag Hemelvaartsdag. Dus dan hoor je Sebastiaan Okhuizen met vooraan op deze plek. Ja, voor mij ook wel een gek weekje. Want ik ga bijna naar The Great Escape. Een festival in Brighton, de kuststad in Engeland. Ja, daar is het vanaf woensdag gewoon te doen. En in 2022 zag ik daar deze geweldige band.

Belgische band Yardact. Ze hebben twee albums uitgebracht. The Overload in 2022. Where's My Utopia een jaar of twee geleden. Ze komen nu met een heel nieuw album. You're Gonna Need A Little Music. Ja, dit is een van mijn favoriete bands van de afgelopen jaren. Zometeen, binnen nu en pak een beetje 6 minuten... spreek ik met frontman James en gitarist Ryan. Ze zijn hier zometeen via Zoom om bij te praten over het nieuwe album, over de nieuwe single Redeemer. Hoor je zometeen na dit ultieme lenteliedje van Tom Mora. Het is Tom van Chemical Brothers, het is Aurora. Zet die bij elkaar en je krijgt dit. Tom Mora en Somewhere Else.

keer plaatsvinden. Ja, tourschema's tegenwoordig zijn zo onhandig voor bands dat ze dachten, ja, we moeten gewoon later nog een keer terugkomen. Dus mocht je denken, ik wil het nog gezien hebben, Man I Need, Jorde Olivia Dean. Score die tickets en ga daar gewoon eens een keertje heen, joh. Daarvoor hoorde je Yard Act en Redeemer. Ze staan op 3 oktober, zaterdag, in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. Sneller nog op Best Kept Secret. Ik zie je daar links of rechts vooraan. Ik heb zoveel bands, zin om die band weer live te zien. Ik ga ook dat album checken als het uit is. You're Gonna Need A Little Music. Over albums gesproken. Elke week bij 3 voor 12 een album van de week. Een album waar we met de hele redactie gewoon fan van zijn. Deze week is het het nieuwe album van de band Muna. Ze zijn een queer popgroep uit Amerika. Hebben heel veel linkjes met Phoebe Bridgers bijvoorbeeld. Getekend op het label. Ze hebben een nieuw album uitgebracht, Dancing on the Wall. En dit is gewoon het meest live album eigenlijk van de band tot nu toe. Dit is zweterig, het is direct, je zou het sexy kunnen noemen. Ja, ik vond het ook zo'n goede tune toen ik dit voor het eerst hoorde. Je hebt al wat singles op de playlist van 3FM kunnen horen. Maar dit is het nieuwste geluid van Muna. Dit is Dancing on the Wall. Zo heet ook het album.

Jasper. Hallo, het is Jasper hier. Normaal gesproken tip je altijd muziek aan Eva. Maar hey, als je er zelf zit, dan kun je toch beter maar gewoon goede muziek op de radio draaien. Ik weet dat je heel groot fan bent van The Last Dinner Party. En dat je Big Dog ook al 2 keer gedraaid hebt op 3FM. Dus mijn tipje aan jou, Jasper, is Big Dog van The Last Dinner Party. Knal hem even de radio op.

mijn collega Jasper Leidens. Althans, dat is wat Eva dan altijd op deze plek zegt. En normaal gesproken hoor je op maandagavond Eva Kleven in 3 voor 12 Radio. Mij hoor je elke woensdag en donderdag. En op donderdag tip ik altijd Eva muziek voor de maandag. Maar ja, als het er niet is, dan mag ik zelf de muziek uitkiezen, toch? Big Dog van The Last Dinner Party. Een beetje hun Led Zeppelin-achtige tune. Maar goed, ik ga deze ook alweer even doorgeven aan Eva voor morgenavond. Want ja, dan kan ze deze ook even draaien. Ik ben ook al benieuwd naar...

0: Cliff en My Desire. 3 voor 12 radio. We houden van nieuwe muziek. Maar als die nieuwe muziek uit Nederland komt, dan heeft het net even een streepje voor.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Daarom sluiten we elke dag af met de allerbeste nieuwe muziek uit Nederland. En dan kan ik je nu al iets laten horen van iemand die we vorige week hebben aangekondigd voor de popronde. Afgelopen woensdag hebben Eva en ik 103 namen bekendgemaakt van artiesten die het komende najaar overal en nergens zal gaan zien. En een van die namen is Igor. Hallo.
2: Hoi Jasper. Heel leuk dat je mijn nieuwe track Verdrinken in de Stad wil draaien vanavond. Die staat op mijn nieuwe album, Dingen die ik gauw vergeet. Dat album gaat over... ik ben een beetje een dromerig persoon en ik vergeet nog wel eens dingetjes. En soms dan ben ik zo hard aan het werk met mijn muziek en dan zit ik daar helemaal in verstopt. Dus eigenlijk is dit album een beetje een dankbrief aan alle mensen die er wel voor mij zijn geweest. En een teken van dat ik ook extra mijn best ga doen voor hen. Dus ik hoop dat jullie er ook zo van genieten.

dit is leuk. Dit kun je gaan zien tijdens de popronde dit hele najaar door het hele land. Jorde Igor en Verdrinken in de Stad. Nou, volgens mij kan het de komende dagen ook, want het wordt me een scheidweer. Wel af en toe een zonnetje. Maar goed, het is half mei, mensen. Hou eens op. Het is 3 voor 12 radio. Zometeen na 12 een uur lang pre-party voor de Great Escape. Potentiële acts die doorbreken hoor je zo. Every

0: Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: party for the Great Escape.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Hey. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jasper Leijdens. Vanaf woensdag ben ik in Brighton in Engeland voor The Great Escape heel veel nieuwe muziek ontdekken. En dit jaar op het festival de comeback van deze band. En ik ben heel benieuwd op welke manier zij terugkomen op het podium. Volgens mij hebben ze een jaartje of 4 niks gedaan. Ze braken door in 2019, toen stonden ze nog op Eurosonic, het festival voor nieuwe muziek in Groningen. Maar hoe zou Working Man's Club aanstaande vrijdag klinken op The Great Escape? Ik hoop je de volgende week meer over te kunnen vertellen. Tot die tijd spreekt de muziek van de band. Dit is Valleys bij 3FM.

0: Radio. Jasper Leidens.
1: Je hoorde I love it, I love it, I love it. En dat zou ik eigenlijk alleen maar kunnen zeggen over het festival The Great Escape. Bella Kay staat er, aanstaande vrijdag. Dus daarna kan ik je vertellen hoe die show geweest is en of het net zo goed is als haar muziek op plaat. Maar het is dit jaar ook de comeback van de band Working Man's Club. Een beetje elektronische postpunk, zo zou je het kunnen noemen. Ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen op het podium anno 2026. Ja, ik wil je heel graag meenemen naar Brighton. Het is de kuststad in Engeland. Het is ongeveer een uurtje vanaf Londen met de trein. En eigenlijk elke mei staat die hele stad in het teken van nieuwe muziek. De hele muziekwereld uit de hele wereld komt naar Brighton toe om daar met z'n allen de allerbeste nieuwe muziek te spotten. Ja, ik weet het nog heel goed in het verleden. Toen ik er voor het eerst was in 2019, toen ontdekte ik daar Sportsteam Inhaler met 10 andere mensen. Daar was Arlo Parks voor het eerst een beetje bezig. En sindsdien ben ik er elke editie geweest. En dit jaar voor de 6e keer richting Brighton. Dit uur was een soort opwarmuur. Want ik weet ook heel veel mensen die naar 3 voor 12 radio luisteren, die zijn inmiddels ook besmet met het The Great Escape virus. Dus ik wil je graag meenemen langs de podia daar. Wat moet je gaan zien? Wat moet je gaan doen? Een maandje geleden sprak ik met de band Kyo. Zij stonden in Utrecht in de Echo. Prachtige zaal. En ik vroeg de band, wat is nou The Great Escape en wat betekent het voor jullie?
2: It depends how important labels are to you, you know, and music industry. I think The Great Escape has got a very like kind of it's got a reputation of being quite a heavy lifting gig, you know, if you pull it off. Yeah. I would say to other bands that you need to play it, but don't put too much weight behind it, because ultimately like a label can facilitate you, but they're not gonna, I don't think, it's not like the old days where they can make everyone listen to your record, you know. Yeah. you've got to figure it out yourself, and when you do that, the labels will come and find you in no time. You can bet on that, you know.
3: I think at the end of the day, like, The Great Escape's great, and you're gonna, if you go there even as a fan, you're gonna see some great new acts, but I don't think any one gig can be a make or break gig these days. I think it's, well, a lot of dominoes have to fall into place, right?
2: Yeah.
1: De band KO stond er vorig jaar al op een best wel klein podium. Ze komen nu terug voor de grote stage op het strand. Ja, dan weet je dat je het goed gedaan hebt. Dit is KO bij 3FM en Thorn.

maanden best wel vaak bij 3FM hebt kunnen horen. Maar ze staan dan voor het eerst op zo'n festival als The Great Escape in Brighton. Dus vlak voordat zij naar Nederland komen, want dit weekend staan ze ook in Paradiso tijdens London Calling, kan ik je al gewoon gaan vertellen hoe dit is. Dit uur neem ik je mee langs mijn komende weekend eigenlijk. Vanaf woensdag ben ik in Brighton voor The Great Escape en ga ik je heel veel nieuwe muziek tippen, zowel in 3 voor 12 radio als op mijn eigen socials. Mijn naam is Jasper Leidens. Volg me alvast even op Instagram en je krijgt alles mee. Nou, dat festival, het is niet normaal. Ik ben vandaag een beetje mijn eigen blokkenschema aan het maken. Donderdag zijn er, nou, pak een beet, 115 shows die legendarisch zouden moeten worden. Vrijdag zijn dat er 140. Ja, dus het wordt echt de voeten uit je lijf rennen. Want je bent in Engeland, je loopt miles in plaats van kilometers. Dus ja, je hebt wel echt makkelijk 20.000 stappen per dag. Het voordeel wel is van dit festival, artiesten spelen vaak niet 1, niet 2, maar 3 keer in het hele weekend. En dan spelen ze soms ook nog een 4e keer op de Alternative Escape, wat eigenlijk de randprogrammering is. Maar op de Alternative Escape staan ook gewoon hele grote namen. Zo staat daar bijvoorbeeld aanstaande vrijdagavond de band High Vies. Die stonden al in het volprogramma van Turnstile. Welke band er ook bij is en waar ik heel veel zin in heb, is The Haunted Youth. Afgelopen vrijdag kwam het album uit Boys Cry 2. Daarmee stonden ze afgelopen donderdag al hier bij 3 voor 12 Radio in de Livebox. Ze spelen 2 keer op het festival in Brighton. Ik wil je de live-opname laten horen van Death Wish. Dit is The Haunted Youth.

0: dat het gewoon een festival is voor nieuwe muziek in elke vorm. Soms zie je hele grote bands in een heel klein zaaltje. Soms spelen ze zelfs in een kroegje. Peaches is dit jaar een van de grotere headliners op het festival. Want dat hebben ze ook. Ze hebben elke dag een hele grote act die het festival soort van afsluit voor die dag. En dat doen ze dan omdat ze denken, ja, dit is een act waar we in geloven of die verdient een groter podium. Kingfisher gaat dat bijvoorbeeld doen. Daar ga ik je zo meteen even alles over vertellen. De Kooks zou dat doen op woensdag, maar er is een ziekte in de band, dus dat gaat niet lukken. Maar op die plek staat een van de gehypte acts van 2026. Ook daar binnen nu een paar minuten meer over. Maar eerst even de band die ik vorig jaar met, ik denk, 6 of 7 andere mensen zag in een oude kerk. Ze speelden toen de randprogrammering en ik had van de manager gehoord die ik die dag in de stad tegenkwam dat ik echt naar die gig moest komen, omdat ik daar misschien wel eens de nieuwe Wonder Horse of de nieuwe Pearl Jam zou ontdekken. Dus oké, ik smiddags naar dat kerkje toe, de Alphabet in Brighton, weggeblazen door Bleach 93. Voor de band was dat ook een bijzonder optreden. Ik sprak ze pas geleden in Utrecht en toen zeiden ze dit over The Great Escape.
1: It was a transformative time for us. We had just finished, maybe a couple days earlier, recording Ceiling, Cannonball and Jackie in Abbey Road. And then we had The Great Escape a couple days after that. And, you know, that was our first time recording, so it just felt like, and more internally, not so much externally, things were changing. It was obviously, up to that point, we'd primarily focused on Dublin and London. So again, it was our first time kind of playing outside of London, the UK. And yeah, I just remember it being a really sunny day. And we didn't expect much when it came to stage sizes. And we were given a nice stage in a room. And I remember seeing your face there amongst a dozen others. And it was a lovely show.
0: Nou, die dozens of others, dat viel toen best wel mee. Maar ik kan het me voorstellen hoor, dat je net eventjes je eerste stappen zet op zo'n podium, dat je net je tunes hebt opgenomen, de Abbey Road Studios in Londen. En dan kom je dus op zo'n festival in Brighton en dan zie je dat mensen je muziek te gek vinden. Nou, deze band komt dus dit jaar terug en nu staan ze op een van de grootste podia van dit hele festival. Ik ben heel benieuwd hoe ze dit jaar ontwikkeld zijn. Het is niet normaal. Bleach 93 bij 3FM. Dit is Underrated.

0: Of vorig jaar op The Great Escape. Ja, het is zo'n mooi muziekontdekkingsfestival. Zo'n beetje de hele Nederlandse muziekwereld komt ook die kant op. Zometeen ga ik je nog even wat Nederlandse namen van het festival laten horen. Maar Nectar Woods stond daar dus vorig jaar. En we stonden daar met open mond te kijken. En daarna hebben we haar uitgenodigd voor een sessie op Into the Great Wide Open. En die vind je dan weer op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Het is 3 voor 12 Radio. Mijn naam is Jasper. Dit uur presenteer ik je de muziek van de toekomst. We gaan het dit weekend zien in Brighton. Ik heb eerder vanavond even gesproken met die gasten van Yard Act. Ze komen met een nieuw album. Ja, en er zijn nog wat gaten te vullen op de line-up. Daar staat al een very special guest. En ik had ergens nog de hoop dat het Yard Act zou zijn. Dat ze een hele nieuwe plaat zouden spelen. Nou, dat is niet. Dat gaat niet gebeuren. Maar ze zeiden wel echt dat ze het een absoluut fijn festival vinden.
1: I hope we can do that at some point. I mean, we had a really good time at The Great Escape. We only played it once and we did two shows and they were both really wild. But yeah, that was like 2022 we did that. Or maybe 21.
0: It was 22, yeah. The 22, Chalk, yeah, and the, yeah, Comedia Basement.
1: Yeah, that was it. The Comedia one, that was really, really sweaty.
2: Yeah, that's a sweaty one. That was.
1: Yeah, hopefully we'll return to The Great Escape at some point. But no, the breaking news of this interview is that no, we're not playing The Great Escape.
0: I have to wait a few. I'm going. It's my favorite festival in the world, so I will be.
2: You'll know this shop already, but go and check out Resident Records. It's a good place and good people. You'll get the new Pigeon album in there.
0: Het nieuwe album van Pigeon ga ik checken bij Resident. Inderdaad, een prachtige platenzaak in The Lanes in Brighton. Met allemaal kleine boutiquejes, allemaal kleine restaurantjes. Och, ik heb hier zoveel zin in. Vanaf woensdag daar weer te vinden op het festival. Ik zei het al, de Cooks zouden een grote headline show spelen woensdagavond op het strand in hun Brighton on the Seaside. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben deze band geupgrade. Die zouden eigenlijk donderdag spelen in The Chalk. Dat is de grootste concertzaal van de stad. Maar het podium op het strand, daar kunnen net even een paar duizend mensen meer in. Dus ik moet denk ik wel even een uurtje van tevoren daar zijn, want dit gaat heel druk worden. Angine de Poitrine. Die gasten met die rare pakken, met die polkadots erop. Ja, ik kan dus woensdag aan je vertellen hoe dit is. En woensdag ga ik zeker even inbellen bij Eva in 3 voor 12 Radio. Want dit gaat me wat worden. Angine de Poitrine, dit is Sarnier.

zijn dit jaar ook heel veel Nederlandse namen. Die ga ik je zo meteen even voorstellen, waaronder de band Fellatio. Ja, dat is hard gegaan, hè. Een jaar geleden deden ze nog popronden en nu zijn ze op een lekkere Engelse tour. Daar spreek ik zo meteen mee, maar eerst even ook nog zo'n headline show. Volgens mij doen ze het op de donderdagavond. Ook hard gegaan, maar een paar jaar geleden stonden ze gewoon nog op een klein podium tijdens The Great Escape. En nu zijn ze de fucking headliners geworden.

0: Usher en I Cried, I Wept. Zometeen nog een van de namen waar ik absoluut het meest naar uitkijk op deze editie van The Great Escape. Maar eerst wil ik je even gewoon meenemen naar wat Nederland doet daar op het festival. Want Nederland is goed vertegenwoordigd hoor, elk jaar op The Great Escape. Er is elk jaar een Nederlands podium sowieso, een middag lang. Dat is gedaan vanuit Dutch Music Exports. Heel veel artiesten krijgen daar een soort van subsidie om te kunnen doen wat ze willen in het buitenland. Dit jaar op de Nederlandse line-up onder andere Tessa Rose Jackson, die toch eigenlijk half Brits is tegenwoordig. Lumi staat er, een van de 12 van 3 voor 12, dus dat is te gek. Ciao Lucifer, het Nederlandse duo, en Bunny Hanna. Maar goed, daarnaast heb je ook nog de Alternative Escape, waar Tom Forever bijvoorbeeld staat, of Elfie. Maar goed, een van die bands die nu al in Engeland te vinden is, en ik vind dat verdomde snel gegaan, want ze deden vorig jaar popronde. Ze hebben daarna een Left of the Dial gig gespeeld die ik fantastisch vond. Ze hebben Groningen al gedaan. Abel van Fallatio, vind je het ook zelf niet snel gegaan dat je nu al in Engeland staat vanavond?
1: Ja, eigenlijk ook veel te snel bijna eigenlijk. Ook met ja. al die enge douaneverhalen die je hoort.
0: Oh dus. Ja, hebben jullie dat gewoon af kunnen vinken? Is het gelukt?
1: Ja, ik denk dat we ze charmant hebben kunnen aankijken. Dus ik denk dat daarmee is wel gelukt.
0: Ja, precies. En laten we voor de rest gewoon niet te hard lullen dat jullie in Engeland zitten met z'n allen. Anders gaan ze alsnog jullie aanklagen misschien. Want je weet hoe die douane is.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, dus wij zijn gelukkig al in Engeland. Dus vanavond spelen we Indian Town. Dus, en dan vrijdag de Great Escape.
0: Maar dit is zo ontzettend cool hoe jullie met Fallatio dit aanpakken. Want eigenlijk is wat jullie nu doen gewoon een popronde XL. Maar dan in Engeland heb ik een beetje het gevoel.
1: Ja, zo voelt het wel. In ieder geval dezelfde soort spanning, maar dan in een ander land. Dus hoe dat land, dat gaan we ook hopelijk zien.
0: Wat heb je al een beetje reacties gezien hoe Engeland gaat op jullie muziek?
1: Nee, eigenlijk nog niet. Dus daar hopen we vanavond een beetje achter te komen. En dan vrijdag... al helemaal. Dus daar kijken wij al de hele tijd, elke dag naar uit.
0: Ja, want het is dus een festival waar heel veel muziekliefhebbers uit Engeland heen komen. Ja. Maar ook weer heel veel industrie. Ben je daar al aan gewend? Gewoon zo'n industriefestival?
1: Ja, door Noorderslag al wel een beetje. Maar nog niet helemaal. En ook in Engeland weet ik ook niet precies hoe het gaat.
0: Dus... Ja, joh. Ja.
1: Ja, dus we hopen dat het goed gaat. Maar dat gaan we zien. En jij bent erbij, hoorde ik.
0: Ja, ik sta gewoon helemaal vooraan. Dus ik ga proberen dat Engelse publiek een beetje op te jutten. Mocht dat al niet gebeuren. Want jullie kunnen iedereen op jutten, volgens mij.
1: Ja, dat hopelijk. We zullen het zien.
0: Maar als je dan naar zo'n stad als Brighton toe gaat, heb je een beetje verwachtingen van waar je terecht gaat komen? Want ik zie twee venues. De Charles Street Tap, die is fantastisch. De Hope and Ruin, die is fantastisch. Ook nog eens een goede tijd, kort voor 11 op vrijdag.
1: Ja.
0: Hoe bereid je je voor op zo'n festival als daar? Moet er nog iets anders gebeuren dan normaal?
1: Ik denk dat wij ook zelf met een soort verse blik erin gaan. Dus dat vinden wij wel motiverend. Dat we er ook weer onszelf in één keer nieuw aan gaan kijken. Dat je dan optreedt en je denkt, oh ja, dus wat doen we eigenlijk?
0: Dus wat doen jullie eigenlijk als Fallatio?
1: Ja, dat soort herontdekking die we zelf dan ook gaan maken. Dus dat maakt het eigenlijk wel leuker. Dat je in één keer het even weer op een nieuwe blik gaat luisteren. Van, oh ja.
0: Ik heb nog wel één tip voor je. Ik heb van elke band gehoord de afgelopen jaren in Brighton dat de stad een parkeerhel is. Dus Abel van Fallatio, wees op tijd.
1: Dat zullen we zeker zijn, hopelijk. Dat is een goede tip.
0: Ik zou gewoon donderdag alvast die kan op racen, want dan heb je de beste parkeerplaats van de stad.
1: Dan zullen we hem daar gewoon het hele weekend laten staan.
0: Ja joh, ik zou dat zeker doen. En dan is er ook nog eens deze week een nieuwe single die we gewoon later deze week gaan draaien. Wat heerlijk.
1: Dus allemaal in één week. Dus het is echt veel op het bord, maar wel een lekker bord.
0: Nou, lekker zeg. Heb een mooie avond daar in Londen. En ik zie jullie gewoon vrijdag in Brighton, de topstad.
1: Ja, tot dan. Dan
0: drinken we een goede pint.
1: Ja, dat is goed. Dan die betaal ik wel.
0: Het is toch de

Isolatio en Ezekiel is unwell. Ze staan ook op The Great Escape. Gewoon een Nederlands podium daar met de beste Nederlandse talenten die zich dan aan heel Engeland willen presenteren. En hier heb ik zo fucking veel zin in. Zoveel gedraaid dit jaar en ik ga ze eindelijk live zien woensdag in Brighton. Live

wordt wel een van de sensaties, hoor, van The Great Escape 2026. En mocht je ze live willen zien in Nederland, ze komen in september richting de Bitterzoet in Amsterdam. You're the Lime Garden and 23. Ja, ik kan er nog eentje voor je draaien. Deze staan dan weer op de Pias-avond van het platenlabel Play It Again, Sam, met The Haunted Youth, met Hi-Vies. Ik kan niet wachten. Vanaf woensdag hoor je alles in 3 voor 12 radio. Ik ga even inbellen bij Eva ook om te vertellen over het festival. En daarna ben ik wel even op vakantie, dus ik spreek je over, nou, pak een beetje 2 weken weer in 3 voor 12 radio. Maar volg me vooral op Instagram, daar krijg je alle tips mee. Zoals deze, dit is Gurriers bij 3FM. Dit is Top of the Bill live bij 3 voor 12.

0: top of the bill voor je. Gurry's op 3FM. 3FM. De plek waar zo'n muziek van Now Horn, Daft Punk en ook 21 Pilots voor je klaarstaat. Eerst even de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste 2 vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen 1.5 uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Ze houdt Ongehoord

0: zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: In the quiet hours of the night, when most creatures have retreated to the safety of their nests, one rare specimen begins to stir. A curious creature, part radio host, part nocturnal entertainer, and part a man who has absolutely no idea what he's doing. Here in his natural habitat, surrounded by buttons, jingles, glowing screens, and mild panic, he prepares for the ancient ritual known as making radio. This is
2: 3FM.
3: Ja, ja, daar zijn we weer. De 3FM-nacht op volle toeren met zo'n muziek van 21 Pilots voor je. Stressed Out ga je horen. Eerst nog even T-Sway. Dit

21 Pilots voor je in de nacht van 3 Stressed Out hoorde je. Ach man, wat is het toch goed nieuws, hè? De maandag is weer voorbij. De dinsdag is inmiddels alweer een uurtje oud en die dinsdag die spendeer je natuurlijk hier bij 3FM. Bij mij, Teun Willems, je maat tot laat. Wat goed dat je de radio weer aan hebt staan. Geef die volumeknop alvast even lekker een zwieper, want de muziek spreekt boekdelen vandaag. En mocht je nou denken, goh, wat is die Teun ongelooflijk in zijn nopjes vandaag. Nou, dat klopt, want ik heb nieuwe onderbroeken gekocht. En die zitten lekker. Och, wat kan dat toch een verademing zijn, hè? Ik heb boxershorts gekocht, hij hangt er losjes bij vandaag en ik ben overgestapt. Eerlijk waar, het voelt eigenlijk een beetje als een kleine levensupgrade. Van een beetje een klennende situatie naar een wat meer, nou gewoon vrijheid daar beneden waar het telt, mag ik wel zeggen. Brengt bij mij wel een vraag op. Misschien een beetje een rare vraag, maar wat voor ondergoed vind jij eigenlijk het lekkerst zitten? Is dat misschien wel die strakke onderbroek of een slipje? Vind je dat misschien lekker? Ben je meer van standje los in de box? Of juist een mankini is ook meer dan welkom natuurlijk. Laat het even weten in de NPO Luisteren. Welk ondergoed vind jij het lekkerst zitten?

0: One more time. Welk ondergoed vind jij het allerlekkerst zitten? Dat is de vraag die ik stelde aan jou. En in de NPO Luisterapp kon je laten weten wat het antwoord daarop is. Sam die zegt, ik heb het afgelopen weekend van mijn vriendin een mankini gekregen voor mijn verjaardag. Doe mij meteen denken aan de film Borat. Als je die nog nooit hebt gezien, zoek maar even op. Dan weet je waar ik het over heb. Sam heeft hem alleen nog niet uitgeprobeerd. Ik kan je vertellen, Sam, echt comfortabel zijn ze niet. Joelle zegt, het klinkt misschien gek, maar na de oude oma onderbroeken, die blijven wel wat lekker zitten. Ik voel je wel, Joelle, want dat heeft toch gewoon lekker wat meer ruimte. Dat zit ook gewoon wat comfortabeler. Ik begrijp het wel. En Michael, ik heb begrepen dat jij elke 3 maanden een nieuwe onderbroek krijgt.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, het is een regeling die ik heb getroffen
0: je hebt dat gewoon geregeld. Ja. Elke 3 maanden krijg jij een nieuwe boxershort.
1: Elke 3 maanden, ja. Wordt automatisch opgestuurd, ja.
0: Is het nodig?
1: Als je op vakantie gaat, heb je wel eens dat je dingen bij elkaar zoekt en dan heb je wel eens wat meerdere nodig, ja. Dus als ik op vakantie ga, dan vind ik het makkelijk om wat meerdere te hebben.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar als je dan een nieuwe krijgt, gooi je dan die oude dan weg, of dat niet?
1: Nee, die gooi ik niet weg. Nee, die bewaar ik niet. Die leg ik in de kast of wat dan ook, ja, dat doe ik, ja. Maar het voelt gewoon lekker als je een nieuwe aan hebt. Het voelt gewoon lekker.
0: Dat is het ook, dat is het ook. Hey, maar Michael, hoeveel onderbroeken heb je dan inmiddels?
1: Rond de 30. Rond de 30 wel, ja.
0: 30 onderbroeken?
1: Ja, zeker wel. Ja, ja.
0: Jij wast 1 keer in de maand, begrijp ik.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Goeiedag,
1: met hemden erbij, Strakke hemden die ik in het sportstal draag, ja.
0: Oh, heerlijk, man. Maar elke maand een nieuwe onderbroek. Ja, het zit inderdaad wel lekker, zeg.
1: Maar het is samen gedeeld met een tweede huid hemd. Een tweede huid, wat heel strak zit.
0: Oh, joh, dus dan heb je een soort...
1: Daar is het mee gecombineerd. Dus ik krijg niet alleen die onderbroek, nee.
0: Oké. Het is niet dat je alleen het onderbroekje krijgt. Oké, Michael. Ja. Elke maand een nieuwe onderbroek. Ik ga er misschien ook wel even naar kijken, man. Het klinkt wel lekker.
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk. Hey, bedankt dat je eventjes wilde bellen, man. En ik ben benieuwd wat de volgende onderbroek gaat worden.
1: Oké, dankjewel.

Muziek van 3FM talent Micha Laier hoorde je, en daarvoor nog, ik denk misschien wel de zomerhit van 2026. De Bauza met Magnetic. Hey, er is mij iets opgevallen. Het Nederlands woordenboek lijkt soms wel geschreven door een voetbalhooligan. Neem bijvoorbeeld het woord overwinnen. Als je dat vanuit het Engels vertaalt, dan staat er succesvol en probleem oplossen. Netjes, rustig, geen gedoe. Maar de Nederlandse uitleg van overwinnen is sterker blijken te zijn dan een vijand. Kijk, dat is lekker. Meteen oorlogstaal erbij. Dus ik ga vannacht toch eventjes voor de Engelse variant. Oftewel, overwinnen, overcome. Nothing but Thieves ga je zo horen. Na deze van Kendrick Lamar en Za. All the Stars op 3.

Hey, het huilen staat mij soms nader dan het lachen. Dat komt als ik dan weer over al die nieuwsberichten heen scroll die elke dag weer voorbij komen. Vrouwen die lastig gevallen zijn bij Sloterplas in Amsterdam. Verschrikkelijk nieuws. En die witsnuitdolfijn die eerder aanspoelde hier in Nederland, die is inmiddels ook overleden. Soms word je er gewoon echt ongelukkig van. Hè? En ik begrijp je, ik voel je. En daarom wil ik samen met jou in het holst van de nacht toch even proberen om een beetje vrolijkheid erbij te krijgen. Want tussen al dat ellendige nieuws vergeten we soms dat er ook nog een hele hoop mooie dingen gebeuren. Van die kleine geluksmomentjes, goed nieuws, mensen die elkaar helpen, dingen die gewoon eventjes een glimlach geven als het ware. Zometeen nemen we dus samen even wat positief nieuws door. Gewoon om die glimlach weer een beetje terug te krijgen. En heb je zelf nou ook iets leuks meegemaakt? Ben je jarig? Heb je goed nieuws gehad of zo? Of gewoon iets waar je blij van wordt? Mag natuurlijk ook. Laat het eventjes weten in de NPO Luisterapp. Je bent meer dan welkom. Gaan we het er zo even over hebben. Eerst muziek van Calvin Harris en Dua Lipa.

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: up above. Sam Jeu, Dark Before the Dawn op 3FM. Hey, als je het nieuws een beetje volgt, dan weet je dat je daar niet echt gelukkig van wordt, toch? Vaak is het negatief, vervelend, slecht nieuws vaak. En toch, ik beloof het je, is de wereld niet helemaal naar de kloten. En dat wil ik samen met jou bewijzen door eventjes wat leuke dingetjes met je door te nemen.
1: Leuke dingetjes!
0: Een 73-jarige man uit Engeland heeft een nieuwe hypotheek op zijn huis genomen. 320.000 euro. Niet voor een sportwagen, wereldreisje of een luxe jacuzzi. Nee, om zijn favoriete kroeg te kopen. De pub die stond te koop en deze man was bang dat het, deze kroeg met meer dan 100 jaar geschiedenis zou verdwijnen en zou worden vervangen door appartementen. Dus besloot hij diep in de buidel te tasten om dat stukje alcoholische geschiedenis te redden. Toch een behoorlijk bedrag voor een paar gratis borrels hier en daar, als je mij vraagt. Afijn, dat terzijde, want bij een auto-inbraak werd van een stel de meest waardevolle spullen gestolen. De as, pootafdrukken en herinneringen aan hun overleden hondje Tia. En de dief die dumpte alle spullen gewoon later in een vuilcontainer. Want ja, het was natuurlijk waardeloos voor hem, maar onbetaalbaar voor de familie. En toen was daar Chris. En Chris, dat is een dakloze man die de tas vond. Hij zag meteen dat het belangrijk was en moest zijn voor iemand. En bewaarde alles netjes totdat hij flyers van de familie zag hangen. Hij is naar het adres toegegaan, heeft alles teruggegeven en vroeg geen cent. Hij wilde er niks voor hebben. Met dat soort dingen denk ik, ja, er zit dus toch een beetje goedheid in de mens. En misschien wel het allerbeste nieuws van vandaag komt voorbij in de NPO Luisterapp. Dat is het berichtje van Tamara. En Tamara die zegt, ik heb vandaag weer Heyday geïnstalleerd. En ik ben een leveltje omhoog.

van Turnstile voor je. Seeing Stars op 3FM. Heel goed nieuws voor alle vrouwen. Nog een paar maanden wachten en dan is het zover. De Romantic Tour van Bruno Mars is in Nederland. En die concerten staan er altijd wel onbekend dat bij het nummer Marry You mensen ten huwelijk worden gevraagd. Heerlijk, lekker zoetstappig, hartstikke leuk. Maar die klassieke heeft er serieuze concurrentie bij gekregen. Van deze, Risk It All, Bruno Mars.

0: zo verschrikkelijk ongelukkig van die benzineprijzen. Ik ga je helpen. Stuur het woordje stop in de NPO Luisterapp. Vertel ik je zo meer naar de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
0: Dag Sidney.
1: Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert